0: Voilà. Another piece erin komt, dan weet u dat het tijd is voor Pinkwave, die akoestiek steeds is voor de Queers. Farnaz is er vandaag niet bij, die zit in Gent, die is daar heel goed werk aan het doen. Ze zal het met mij moeten stellen, maar gelukkig is Jasper hier nog in de thee. Wat we zeker gaan doen, want dat ben ik vorige keer vergeten, is dat filmpje van die opname van Yves Arts laten horen. Over de Ninoviters en het bestuur daar, dat gaan we doen. En we gaan het ook zeker hebben over Biophonie. Beats of Love is een expositie gekelderd in het Antwerp Queer Arts Festival. En we gaan daar met Pinkwave zelfs een uitzending op verplaatsing maken. Daar gaan we het ook over hebben vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Gaan we heel boeiend. En ik dacht, ik zal als eerste nummer opzetten Exercise in Free Love.
1: Voilà.
0: Van Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

0: decapotable in ergens in 1949 of zo is hij gestorven, 1950, 51, zoiets. Eigenlijk voordat de rock and roll doorheen kwam. En ja, dat was natuurlijk een alcoholverslaafde en die pakte ook barbituraten. Dat zijn dan downers. Die worden soms nog in de psychiatrie gebruikt, maar weinig omdat dat zo extreem verslavend is, hè, barbituraat. Voilà, het is ondertussen 10 uur. Ik weet niet of onze opvolgers er zijn. Ik kan even niks zeggen. Wacht, hè.
1: Ja, ik ben er. Oké, dit is Ecologica op Radio Centraal 106.7 FM. Een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Today is the day, daar beginnen we mee. Today is the day van Yo La Tengo. En we gaan het vandaag veel hebben over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie, de bedrijven daarachter, de datacentra en welke nadelen dat allemaal met zich meebrengt en zo. Oké. Today is the day.

Dit lied dat kwam uit een album uit 1985. Een album genaamd Artificial Intelligence. En je hoorde Dying on the Vine van John Cale. Ja, Artificial Intelligence. Er valt daar heel wat over te zeggen natuurlijk. Steeds meer. Onder andere omdat er vorige week een rapport van de Verenigde Naties is uitgekomen met de ronkende titel The Environmental Cost of Artificial Intelligence, Carbon, Water and Land Footprint.

Wounded Indians uit het gelijknamige album. Het verscheen in 2024. John Trudell zelf deels van inheemse afkomst. En over Wounded Indians gesproken. Er is ook van alles aan de hand natuurlijk in de VS rond die datacentra. En ik vond daarover een tekst bij de website van Truth Out. Een tekst geschreven door Paul Messersmith Glavin. En die tekst die draagt de titel Everybody Hates Data Centers. Het gaat er dan over dat anarchisten, vakbondsactivisten, inheemse organisatoren en ontgoochelde voormalige Trumpisten zichzelf terugvinden in protesten tegen die datacentra die zoveel AI verbruiken en die hele buurten en dorpen ontwrichten door dus de massale landimpact onder andere die dat heeft. Dat gaat dan over het verliezen van water, toegang tot drinkbaar water en zo. En veel bomen die verdwijnen, dat soort dingen. U kan dus de tekst zelf terugvinden op truthout.org. Everybody hates data centers.

Based on a True Story, zo heet dat album van in 2005 van Fat Freddy's Drop. En ik hoorde daar in de Roma allerlei invloeden van soul, elektronische muziek, misschien ook wel wat hip-hop, maar toch ook veel ska. En daar had ik niet zo verwacht.

Ja, het is ook een band die ik pas nu echt goed leer kennen. Ja, dat viel me toch op, die blazers op het podium en dan die ska-invloeden in de muziek. En dan was ik daarna zo richting uitgang aan het gaan en dan was daar een DJ die daar een liedje speelde, een oud liedje van Althea en Donna. Uptown Top Ranking. Ik dacht, ah ja, interessant. Misschien moet ik dat ook eens draaien. Uptown Top Ranking.

Uptown Top Ranking van Althea en Donna. En ja, er zijn ook huiszoekingen gebeurd deze week bij vermeende activisten van de Code Rood beweging. Waarom dat dat dan allemaal zo buitenproportioneel gebeurt? Want ja, ze vallen daar dan binnen weken voordat er actiedagen van Code Rood zijn gepland. Ja, ik weet het niet. Misschien is het wel omdat Code Rood toch ook wel wat weer de vinger op de wonden legt. Zo lees ik bijvoorbeeld op hun website: de tech-industrie verspreidt haar ideologie via mediabedrijven, denktanks en politici. Die zij beïnvloedt met hun enorme lobbykracht, valse verhalen over efficiëntie, concurrentievermogen en groei en de belofte van individuele bevrijding door technologie zijn de rechtvaardiging geworden voor deregulering, de uitholling van digitale rechten en de technocratische herstructurering van de samenleving. Tegelijkertijd worden angst voor buitenlandse mogendheden, de AI-race en geopolitieke dominantie gebruikt als argumenten om de overname van regeringen, legers en inlichtingendiensten door de tech-industrie te legitimeren. Autoritarisme, totalitarisme, nationalisme, militarisme, corporatisme, racisme, seksisme, propaganda. De klasse van techmiljardairs cultiveert actief het fascisme en vergaart enorme rijkdom en macht in het proces. Dit ziekelijk proces moeten we stoppen. Aldus Code Rood. En ja, ook het middenveld, het maatschappelijk middenveld, is er niet akkoord mee hoe die dan worden aangepakt en hoe daar dan vermeende activisten van worden aangepakt met die huiszoekingen en dan het arresteren van mensen en dat die dan lang gevangen zitten en zo in een cel, in een politiecel. Ja. Er valt veel over te zeggen, maar zullen we misschien toch gewoon nog wat muziek draaien? Want vanavond is er ook in Borgerhout een Patrick Watson. En die is daar dus live in concert. We gaan horen, we gaan luisteren naar het lied Je te laisserai des mots. Ja, Patrick Watson uit Canada.

Zo, bent u wat tot rust gekomen? Dan kunnen we er zelfs nog uitgaan met wat up-tempo muziek. Want ja, dit is het einde van Ecologica. Binnen 2 weken is Ecologica er niet, maar dan is er wel Antwerpisch. En ja, we zullen er een beetje Ecologica van proberen te maken. Maar zelf ben ik er dan dus niet. Zullen we nog eens iets laten horen van Sugar? Sugar die zondag in Borgerhout staat voor een live concert. Sugar van Bob Mould, ook bekend van de band Husker Du bijvoorbeeld. En ja, we zullen nog een stukje laten horen. Hè. Is dat een goed idee? Ja, het lied heet ook A Good Idea. Hier is Sugar.

Ja. Dat doen we in het gezelschap van Mark en Jason en Mr. Jessup. U hoorde vorige week al een fragmentje uit het verhaaltje Klussen in de tuin. Wel, Mark en Jason zijn twee tuinklussers en ze waren in de tuin van Mr. Jessup aan het werken. Nu vandaag het vervolg. In Hot Love, Klussen in de tuin van Charles Scott. Voor toch nog wat gezellige, lekkere punky music. En als er nog wat tijd over blijft, dan ook nog tijd voor een triootje.

0: ήμουν με έναν Άγγλο φίλο και περπατούσαμε στους κεντρικούς δρόμους. Εκείνος διψούσε και εγώ κινούσα. Με τραβούσε προς τα καφετέρια και ομολογώ ότι επικοινούσα μια καλή παγωμένη πύρα όσο και εκεί.
1: Τόσο πολύ διψούσε.
0: Πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν συνέχισε καν
0: το τραβούσε.
3: Ντουχο, ντουχο.
0: Το καφενείο ζητούσαμε με
3: ευκαιρία. Ja, dat is wel voorgezegd hoor.
4: Ja, maar dat zeg ik toch net.
3: Oké, maar is wel goed 1940 toch? Tot 19? Tot
2: 50.
3: Ja, maar het is, je moet het niet voorzeggen allemaal. Oké, maar dat was wel goed, dat was wel goed, dat was wel goed. Okay. Sharon, hoeveel eieren zitten er in een dozijn?
2: Wat?
4: Het ligt eraan of je pakje van 6 koopt of een pakje van 12.
3: Had ik zeker niet verwacht mee. Dus hoeveel zitten er in een dozijn? Het ligt eraan of je pakje van 6 of 12.
4: Ja, kijk, je hebt een pakje met 6 eieren, pakje van 10, maar je hebt ook nog zo groot met 20 of zo.
3: Ja.
4: Dus ja, ik weet niet welke.
3: Maar zij denkt natuurlijk doos. Dozijn? Denk, ja, ik begrijp het. Nou, ik moet je het goede antwoord is 12.
4: Ik
3: heb helemaal geen doos. Wat zeg je nou?
4: Helemaal geen doos hebt met 12 eieren.
2: Natuurlijk wel.
4: Ja, en 10. Dat is 10 hoor.
2: Dozijn is waar.
3: Oh! Wat is dat? Wat is
4: twee kleintjes.
3: Ik heb al meer dan 500 gedaan, het is ongelooflijk. Het is nog niet gemaakt. Ik ga snel voor. Hoe zijn die?

Jason en Mark kwamen naar me toe. Ik lag op mijn buik en deed net of ik wat dutte. Het lage, sexy stemgeluid van Mark joeg mijn al verhoogde polsslag nog meer op. We zijn helemaal klaar, meneer Jessop. Wil u ons nog spreken over iets anders? Ik kom er zo aan, jongens, mompelde ik, terwijl ik opstond van het rustbed. Bij het opstaan was mijn rug naar ze toegekeerd. Ik beefde zowat van opwinding bij de gedachte aan wat ik van plan was. Ik kon niet geloven dat ik de moed opbracht om hiermee door te gaan. Maar aan de andere kant kon ik een kans als deze onmogelijk laten voorbijgaan. Ik draaide me om en liep naar het uiteinde van de patio. Terwijl mijn erectie duidelijk zichtbaar was onder de dunne, rekbare stof van de zwembroek. De indringende aanwezigheid van mijn lul met zijn lengte van ruim 20 centimeter, zijn dikte als van een schuttingspaal en de veelbetekende natte plek in de broek ter hoogte van de eikel kon eenvoudigweg niet worden genegeerd. Mark en Jason namen me op en keken elkaar vervolgens aan, waarbij er tegelijkertijd op hun gezicht een brede, begrijpende grijns doorbrak. Ik liep op ze af en als was ik de regisseur en hoofdrolspeler van mijn eigen huisgemaakte pornofilm, vatten ze beide krachtig in het kruis, waarbij ik hun bobbels onmiddellijk onder mijn handen voelde zwellen. Ik heb wat extra klussen voor jullie te doen, jongens, zoals ik al zei. Zijn jullie er klaar voor? Jason kneep in mijn rechter tepel. Natuurlijk, we staan altijd klaar om meneer Jessop een plezier te doen. En omdat u onze lievelingsklant bent, zullen we wat extra ons best doen om het u naar de zin te maken. Niet waar, Mark? Zo is het, maat. Ten slotte zijn we een dienstverlenend bedrijf. Mark knoopte het koord van mijn zwembroek los en sloeg de voorflap naar beneden, waardoor mijn lul en ballen werden bevrijd uit hun omkuil. Hij nam mijn lans in zijn gespierde vuist en begon langzaam te pompen. Mijn toch al rood aangelopen eikel vlamde bij elke slag nog meer op.

viel letterlijk in de armen van een geile jonge krijgers. Twee puur ruwe werkhanden begonnen de verschillende erogene zones van hun lichaam te ontdekken met een jeugdig enthousiasme dat me deed geloven dat ik was doodgegaan en in de hemel terechtgekomen. Mijn zwembroek was in een flits uit en ik voelde Jason's hand op mijn achterste. Hij kneedde mijn harige heuvels voordat hij met een vinger mijn hol begon te onderzoeken. Monden stoten tegen elkaar en tongen schoven in en uit monden en van de ene mond in de andere en weer terug in een orgie van woeste uitgelatenheid. Mark was me nog aan het masturberen toen hij me een reeks hete kussen in mijn nek en op mijn schouders gaf, waarbij mijn huid zowat schroeide. Ondertussen tilde ik Jason's arm op, begon zijn oksel te besnuffelen en helemaal af te likken, zodat ik de pikante smaak van zijn zweet proefde. Ik slurpte en snoof en zocht toen mijn weg naar zijn rechtertepel die ik stimuleerde tot deze rechtop stond, terwijl ik er zachtjes inhapte en er met mijn lippen aan trok, onder een instemmend gekreun van Jason. Ik merkte dat Mark mijn lul nu met rust liet en zijn broek uittrok, waarop Jason snel hetzelfde deed. In een muur van tijd stonden ze midden in de tuin, spiernaakt in de warme zon met hun keiharde, indrukwekkende werktuigen die dropen van het voorvocht. Ik viel in falische adoratie op mijn knieën en terwijl ik met elke hand een kloppende pik greep, richtte ik me eerst op die van Mark. Ik likte de schacht van zijn gezwollen penis in de richting van een enorme eikel, terwijl ik tegelijkertijd aan Jason's roede rukte alsof ik de familiekoe aan het melken was. Daarna draaide ik de rollen om, nam Jason's pik in mijn mond, maakte met mijn tong draaiende bewegingen over zijn grote roze eikel en stak mijn tong in zijn spleetje waarbij ik de zilt zoete druppels voorvocht proefde die er continu uit lekten.

De pure weelde van het pijpen heeft me in het leven altijd de grootste bevrediging geschonken. En nu was ik nota bene bezig met een van de goddelijkste exemplaren die ooit hun weg hadden gekruist. Bijna dronken van genot stelde ik vast dat er niets volmaakter was dan dit. Behalve misschien de smaak van de aars van een jonge man. Ik hield op met pijpen en ging liggen. Terwijl het dikke, geschoren fluweel van het grastapijt mijn naakte rug en billen kietelde, riep ik Jason. Kom op, Jason. Ga op mijn gezicht zitten. Ik verzocht het hem dringend en gezeggelijk deed hij elegant wat ik vroeg. Door met één voet aan iedere kant van mijn hoofd tot op een paar centimeter boven mijn gezicht neer te hurken. Ik dreef mijn gezicht met kracht tegen zijn reet aan, waarbij ik de fijne geur inhaleerde en zijn hele roze rode hol aflikte. Hij reed op mijn gezicht terwijl ik mijn tong diep in hem duwde en deze er daarna herhaaldelijk vliegensvlug instak en weer uittrok, wat hem deed schreeuwen van genot. Oh ja, neuk me met die tong. Ik voelde Mark beneden tussen mijn benen op mijn ballen zuigen waarbij zich zo veel spanning opbouwde dat ik dacht dat ze zouden exploderen. Hij spuwde ze echter uit en richtte zich op mijn lul die hij opslokte als een verhongerde man die al maanden geen worst had gezien. Zijn vacuumzuigkracht deed me kronkelen van verrukking. Zijn tong had zo'n magische uitwerking op mijn hypersensitieve pik dat ik weldra over de rand schoot en ik een kwak in zijn mond spoot. Hij zoog me af tot het eind en slokte iedere druppel van mijn naar binnen tot ik kurkdroog en totaal leeg was.

Onder het likken van Jason's kont was deze koortsachtig aan het geilpompen geslagen. Plotseling voelde ik hem verstrakken en ejaculeerde hij zijn kleverige zaad in grote, romige kwakken op mijn borst. Als een bediende in een kuuroord smeerde hij zijn vocht over mijn huid uit als een kostbare zalf. Het volgende dat ik nog weet is dat mijn voeten zich ter hoogte van mijn oren bevonden en dat Mark probeerde zijn reusachtige piek in mijn stortkoker te drijven. Jason stond hem daarbij terzijde en probeerde het ding er voor hem in te brengen, tot ik hieraan een eind maakte. Bij de handdoek ligt wat glijmiddel, zei ik, krimpend van de pijn. Ik denk niet dat het zonder zal lukken. Jason ging het KY halen en was in een mum van tijd terug. Zijn grote gekromde piek nog steeds hard en voor hem uitdansend terwijl hij naar een stoel liep. Knielend spoot hij wat glijmiddel op Mark's lul en toen, na deze grondig te hebben ingevet, deed hij ook wat op zijn hand. Hij begon behoedzaam zijn vingers één voor één in mijn hol te steken, tot er drie in zaten en ik voldoende losgemaakt was om de frontale aanval van Mark's roede te kunnen doorstaan.

Mijn kont was op dat moment erg ontvankelijk, zodat hij me rustig duwend wonderbaarlijk gemakkelijk penetreerde. Steunend op mijn ellebogen zag ik zijn zwaard in me verdwijnen, centimeter na majestueuze centimeter, tot aan het gevest. Jason was inmiddels achter me in het gras gaan zitten, zijn gebruine gespierde dijen aan weerszijden van me, terwijl ik achteroverleunde met mijn hoofd tegen zijn borst. De harde ribbel van zijn erectie, die als het ware tussen ons in werd geplet, drukte tegen mijn rug terwijl hij me in zijn armen wiegde. Hij boog zich over me heen om me te kussen, streelde mijn borst en bewerkte mijn tepels, terwijl Mark in mijn hol begon te stoten. Er volgde een lange, ontspannen neuksessie die des te plezieriger verliep door de warme streling van de zon. Ik gaf me volledig over aan de twee knappe jonge mannen die bezig waren om mijn stimulerende fantasie werkelijkheid te doen worden. Ik was al gehypnotiseerd door de intensiteit van het gevoel dat werd opgewekt door de ritmische bewegingen van Mark's lul tegen mijn prostaat. Deze zintuigelijke gewaarwordingen voerden me tot een niveau van extase waarvan ik me daarvoor geen voorstelling had kunnen maken. Mijn hoofd rolde van links naar rechts en ik klauwde met mijn vingers in Jason's vlezige dijen. Tegen de tijd dat Mark op het punt stond om te spuiten, was ik bijna buiten zinnen van genot. Ik sloeg mijn benen rond zijn heupen om de kracht van zijn stoten te vermeerderen, terwijl hij lading na lading in mijn dankbare hol popte.

In perfecte synchroniciteit met de bewegingen van zijn maat was Jason zijn erectie tegen mijn rug aan het wrijven en toen hij klaar kwam voelde ik zijn hete fut tussen mijn schouderbladen druipen. Uitgeput en krachteloos lieten we ons op het gras vallen, waar we in een wirwar van armen en benen bleven liggen, terwijl een plotseling opgestoken zwak briesje verkoeling bracht over onze met zweet en zaad bedekte lijven. Daarna maakte ik mezelf, zei het met tegenzin, los van mijn afgematte en zoezerige metgezellen en stelde ik voor, als hoffelijke gastheer die ik altijd probeer te zijn, om de verjongende genoegens te gaan smaken van een heerlijke warme douche. Daarbij subtiel implicerend dat een tweede ronde vol vrolijke seksuele capriolen me wel wat zou lijken. De rest van die zomer werden op dit thema steeds weer nieuwe variaties gespeeld. Gebaseerd op wat ik u heb verteld. Ik denk dat u nu kunt begrijpen waarom de zaterdag het hoogtepunt van mijn week vormt. Er zijn nu sinds die tijd verschillende jaren verstreken en Mark en Jason zijn allang afgestudeerd en een volwassen leven gaan leiden. Maar is het verwonderlijk dat ik praktisch alleen aan de geur van vers gemaaid gras genoeg heb om in mijn broek klaar te komen?

gebeurd. Patrick in het stel. Patrick, een stoere man met twinkelende groene ogen, herinnert zich zijn eerste erotische ervaring met zijn vriend Rob en diens vriendin Vicky. Op een avond gingen ze samen uit. Patrick, die Vicky altijd al aantrekkelijk had gevonden, voelde dat de sfeer op een gegeven moment veranderde. De stemming was intiemer en losser dan gewoonlijk. We experimenteerden destijds volop en gebruikten ecstasy, maar die avond kwam er geen drugs aan te pas, vertelt Patrick. We hadden er zin in om los te gaan en onze fantasieën te verwezenlijken. Het begon toen Vicky een rugmassage aan beide mannen gaf en ze een excuus hadden om hun shirt uit te trekken.

temperatuur steeg en de toon was gezet. Vicky trok haar shirt ook uit en Patrick en Rob masseerden haar van top tot teen. Beginnend met onschuldige aanrakingen die langzaam overgingen in erotische strelingen. Ze kneden haar borsten, billen en benen tot ze bij haar natte poesje aankwamen. Als zij ermee instemt, ga je iets verder. En als ze daarop positief reageert, ga je nog verder, zegt Patrick. Op een gegeven moment was ik vreselijk opgewonden en vroeg ik haar: wees eens eerlijk tegen me. Wat wil je dat er gaat gebeuren? Patrick en Rob keken elkaar aan in afwachting van elkaars goedkeuring. Zij wisten wel wat ze wilden gaan doen, maar wat wilde Vicky? Hun verhouding was die van een stel en de beste vriend van de man van het stel. Er was altijd al onschuldig geflirt tussen Vicky en Patrick. Maar dat ze hun vriendschap een seksuele invulling zouden kunnen geven, dat was nooit ter sprake gekomen, zelfs niet als ze dronken waren. Ik ben ervan overtuigd dat je de vrouw de beslissing moet laten nemen, zegt Patrick. De vrouw moet zich op haar gemak voelen en ze moet weten dat er niets zal gebeuren zonder haar instemming. Toen dat eenmaal duidelijk was, gaf Vicky aan dat ze niet door beide mannen genomen wilde worden, maar zeker wel in was voor een stevige vrijpartij en orale seks. Ik was trots op mezelf en Rob omdat we in elkaars nabijheid poedelnaakt durfden te zijn, zegt Patrick. Geen van beiden voelde zich opgelaten. Het was geweldig, want de sfeer was zo vriendschappelijk en ontspannen. We waren dol op elkaar en gaven om elkaar. Dus was er niets raars aan de situatie. Patrick en Rob genoten van het overgrote deel van de nacht van Vicky's heerlijke lijf. Ze kuste haar overal, van top tot teen. Vicky pijpte Rob, terwijl Patrick haar vagina likte. Nadat Vicky enkele malen klaargekomen was, wisselden ze van positie. Uiteindelijk trokken de mannen zich tegenover elkaar af en kwamen ze klaar in Vicky's gezicht en op haar borsten, als in een pornofilm. Patrick en Rob hielden van dezelfde soort porno en leenden al jaren elkaars films. Nu hadden ze hun gemeenschappelijke fantasieën in de praktijk kunnen brengen.

0: Na afloop zaten we op de bank. We waren alle drie nog naakt en lachten en praten wat. Het was heel gezellig en heel ontspannen. Rob zei zelfs tegen me: kerel, wat heb jij een grote pik. Er was niets homoseksueels aan de manier waarop hij dat zei. Als hij onder de indruk zou zijn van mijn nieuwe basketbal, zou hij dezelfde toon aanslaan. Door deze ervaring had de vriendschap tussen Patrick en Rob nog hechter kunnen worden. Dat was echter niet het geval. Ze bleven wel bevriend. Maar een trio deden ze nooit meer samen. Uiteindelijk kreeg Vicky een relatie met een andere man. Patrick merkt op: bij seks is het belangrijk dat je een goed gevoel over de situatie hebt. Mannen kunnen alleen zo'n trio aangaan als ze er open voor staan en zich kwetsbaar durven opstellen.
1: Άσκηση.
2: Αναρωτιέμαι πού είναι το αυτοκίνητό μου.
1: Φαίνομαι στο παράθυρό μου.
2: Βρισκόμουν στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιό μου.
1: Φοβόμουν τη μεγάλη ζέστη.
0: Maar een gevoel, een goed gevoel geven. Of het nu een vriend of een onbekende bij het trio betrokken is, wees lief en teder voor je vriendin als de andere man vertrokken is. Kus haar, hou haar vast, liefkoos haar en laat haar weten dat ze zich nergens voor hoeft te schamen. Laat haar woordeloos merken dat je haar nog net zo mooi en speciaal vindt als tevoren. Maak kenbaar dat je genoten hebt van wat jullie hebben gedaan. En vooral van het toekijken hoe zij ervan genoot. Als jullie er nog energie voor hebben, kunnen jullie samen gaan douchen. Zeep haar in, was haar haren, verwen haar. Droog haar zorgzaam af. Breng haar naar het bed en bedrijf de liefde met haar. Vertel haar vlak voor jullie in slaap vallen dat je van haar houdt. Als jullie laat in de middag wakker worden, zul je merken dat het avontuur geen afbraak heeft gedaan aan jullie relatie. Sterker nog, je zult zien dat deze een nieuwe fase is ingegaan, die van een onvoorwaardelijk vertrouwen.

een triootje. Wees vooral lief en teder voor je vriendin als de andere man vertrokken is. Geef haar een goed gevoel.

Zo. Dit was Hot Love voor deze keer. Volgende week, vrijdag, wederom, zelfde plaats, zelfde tijd. Agur, amigos.

0: gaan nog een keer.
1: Als er één schaap over de dam is, volgende.
0: Andere?
2: Meer.
0: De rest? Meer?
3: Meer.
0: Yes. Oh.
1: Oké, okay, maak ook dit spreekwoord af, Nancy. Wat de boer niet kent...
2: Dat lust hij niet. Dat eet hij niet.
1: Dat eet hij niet, inderdaad. Oké. Okay. Michella, hoeveel gram is een ons?
2: Duizend. Nee, ik zeg kilo, sorry.
0: Oh, ik zeg duizend.
2: Nee, ik zeg kilo, duizend gram.
0: Duizend? Tien.
2: 100 gram.
1: 100 gram.
0: Yes.
1: Oké. Oké, Sharon. Hoeveel manen cirkelen er om de aarde?
2: 1.
1: Wat zeg je nou?
2: 1. We hebben maar 1 maan.
4: Oh, wel, maar dat kan.
1: Heb je dan nooit die tweede maan gezien?
2: Ja. Ik probeer me nou in de zijk te nemen.
1: Maar... Nee. Ik zal een andere voor je kiezen. Ja. Noem 2 oceanen.
2: Atlantische Oceaan. Kartjes ook zelfs. En draaiknop. Ja. Nee, ook nieuw. Atlantische Oceaan en de Rode Zee.
1: Oceaan.
2: Atlantische Oceaan.
1: Ja.
2: En de Egische. En de Egische Oceaan.
1: Welke oceaan?

Het is ongewoon dat een getalenteerde en succesvolle beeldhouwer ook interesse toont voor elektronische muziek. Tijdens een van mijn uiteenzettingen van mijn werk, midden jaren 90, tijdens een festival in Frankrijk, maakte de Zwitserse beeldhouwer Oscar Wigley zich bekend als een componist die veel sympathie had voor mijn parametrische benaderingswijze in de elektronische muziekcompositie. Nadien heb ik hem meermaals bezocht in het Zwitserse dorpje Murillo, waar hij zijn smissen had, een galerij en een studio met uitgebreide elektronische apparatuur.

Als beeldhouwer werkte hij zijn beeldmateriaal hoofdzakelijk in hoogovens uit en hamerde hij erop met onderdelen tussen de klauwen van een forklift. Zijn beelden zijn verspreid over verschillende universiteitsparken en tentoongesteld tijdens de Biennale van Venetië in 1980 en zijn uitgebreid gedocumentarieerd. Via Argol Records en Edition Iroise, waar zijn levensgezellin Janine haar werk van maakte.

Oscar Wiggly leefde van 1927 tot 2016 en was vanaf 1955 kunstenaar en natuurlijk ook poëet. Begin jaren 80 is hij begonnen met het componeren van elektronische muziek en werkt hij als begaafd tekenaar kunstig grafische afbeeldingen uit van zijn klankpercepties, die hij als partituur beschouwde. Een van zijn eerste cd-uitgaven is uit 1982 en heeft als titel Les Roseaux Violets, vertaald als De Paarse Rietstengels. Deze compositie ontvouwt zich op twee niveaus. Op het eerste niveau produceert een modulaire synthesizer continu geluiden. Deze draait constant, maar er vinden ook voortdurend verschuivingen plaats. Technisch betreft het de superpositie van twee tijdsgeneratoren die gelijktijdig aansturen. Deze worden vervolgens naar een filter en een voorversterker geleid. Dit vormt de sonische achtergrond. Het tweede, meer prominente niveau ontstaat spontaan. Hier improviseert de muziektoezichter van tijd tot tijd geluiden op het keyboard. Chromatische klanken die Oscar Wiggly er terloops in verweeft. Ook deze geluiden worden gefilterd. Ik heb geen idee of zijn uitleg nuttig is, maar volgens de componist wordt alles misschien duidelijk als je de muziek hoort. We luisteren nu verder naar de semi-geautomatiseerde klankverbeelding van De Paarse Rietstengels van Oscar Wiggly.

Hartmut von Trailer, directeur van SOCON, een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in grotverkenningen en diepteboringen, maakte Oscar Wiggelings droom waar, van een geluidsexperiment in een grot. Op 5 oktober 1998 presenteert het bedrijf SOCON in Rome de geluidssuite Cascade, een geluidssimulatie van een akoestische sonde die afdaalt in de onbekende ruimte van een grot. Voor Oscar Wiggeli was Rome toen onbekend. Het was zijn eerste bezoek aan die stad en het was voor hem alsof hij een onbekende ruimte betrad met een akoestische sonde voor een nieuw klankexperiment in de diepe ondergrond. Hoe gedragen geluiden zich in zulke immense grotten? Welke invloed heeft druk op geluid? Welke invloed heeft gas op de geluidssnelheid? Hoe verandert het muzikale spectrum van een uitgezonden geluid? Een idee was geboren. Het project van geluidscomposities door Oscar Wiggeli in met gas gevulde grotten, bijna 1000 meter diep en onder hoge druk. Dit alles is op de een of andere manier vergelijkbaar met zijn ontdekking van de ondergrondse grot in Noord-Duitsland, waar hij met behulp van de opgeleverde geluiden de geluidssuite Cascade had samengesteld en die nu een dialoog aangingen met de grot in Rome. Vanaf die dag gingen de voorbereidingen onverminderd door. Het was noodzakelijk om een sonde te bouwen die Oscars geluidscomposities zou uitzenden in plaats van het ultrageluid dat voor de meting werd gebruikt en dat des te meer in een gasvormige atmosfeer. Woensdag 15 april 1998 was de grote dag. Alle voorbereidingen waren afgerond en de meester was ter plaatse. Er werden onmiskenbare nagalmeffecten verkregen die tot wel 18 seconden aanhielden, en dat wil zeggen met een geluidssnelheid van 441 meter per seconde maakte het geluid ongeveer 23 keer een rondreis tussen het oppervlak en de bodem van de grot. Tijdens zijn lange voorbereiding op dit geluidsexperiment in de grot selecteerde hij de geluiden die hij documenteerde. Hij analyseerde en beschreef ze in een zeer gedetailleerd verslag met zijn eigen geluidsdefinitie-vocabulaire. Voor elk geluid werd bron en bewerking vermeld. Tijdens het experiment werden ook aantekeningen gemaakt. Teruggekeerd in de studio vergeleek hij de brondocumentatie met het document dat uit het experiment voortkwam, in de hoop relatief eenvoudige antwoorden te vinden. De eenvoudige antwoorden die de mensen om hem heen, aan wie Oscar zo enthousiast over het experiment had verteld, verwachten te horen. Zijn compositie was zijn antwoord.

Zonder dit experiment zou hij er nooit aan gedacht hebben om een compositie op deze manier te organiseren. Hij zou er niet aan gedacht hebben om klankstructuren op deze manier voor een compositie te gebruiken. In zijn verbeelding bevonden zijn gedachten zich in de grot. Door naar de digitale opnames van de verkregen resultaten te luisteren, werd de componist zich bewust van hoe divers het materiaal was dat hij speciaal voor het experiment had samengesteld. Hij voerde dit experiment niet uit voor wetenschappelijke doeleinden, maar enkel in de hoop ongewone, interessante nagalmeffecten te verkrijgen. Wat hem achteraf, terug in zijn geluidsstudio, interesseerde, was de vergelijking van de nagalm in de grot met nagalmeffecten geproduceerd door veren of elektronische simulatie.

Het werk kreeg de titel van Gouarec en werd een compositie in drie delen. In het begin hoort men links de signalen zoals ze diep in de grot werden ingestuurd en rechts hetzelfde signaal getransformeerd door de nagalm van de grot. Nergens anders in de compositie kunnen het originele signaal en het nagalmsignaal met elkaar vergeleken worden. We horen nu een fragment.

Verderop horen we het akoestische instrument de grot inglijden. Dit wordt gevolgd door geluiden met een zeer uiteenlopend karakter, bedoeld om de nagalm te testen. Vervolgens ontvouwt de compositie zich steeds vrijer, gebaseerd op de geluidsresultaten van de experimenten. We horen een fragment.

Het derde deel heet Tariel en is verhalend en mysterieus. Het heeft iets dromerigs. Met sprookjesachtige klanken ergens horen we zingen. Dit geluidssprookje kunnen we nu integraal beluisteren. Tijdens de drie delen van deze compositie, Guarec, is geen externe galm gebruikt. Waar galm te horen is het die van de grot. Het werk is compositorisch georganiseerd met zeer weinig externe geluiden, dat wil zeggen zonder geluiden die niets met het experiment zelf te maken hebben.

Tot zover goed werk, een aandeel in de geluidskunst van Oscar Wigley. Onlangs kwam ik op het spoor via de website van Aguirre Records van Lilian Donskoy. De commentaar was merkwaardig en maar zeer herkenbaar. Eerst en vooral heeft zij de meeste van haar werken geproduceerd in het IPEM te Gent. Dit instituut van psycho-akoestiek en elektronische muziek is voor mij een zeer bekende werkplaats en was initieel voor mijn elektronische muziekstudie. De muziekresultaten van Lilian Donskoy dateren uit de jaren 70 en 80, toen IPEM nog een werkplaats was voor componisten die er producties van elektronische muziek realiseerden. Lilian Donskoy is een Franse, klassiek geschoolde pianiste, muziekdocente en componiste van zowel instrumentale als elektro-akoestische muziek. In de jaren 60 en 70 studeerde zij bij vooraanstaande figuren uit de 20e eeuwse muziek, waaronder Darius Milhaud, Olivier Messiaen, Pierre Schaeffer, Guy Rebelle, Caroline Stockhausen, Luciano Berio, Giorgi Ligeti en Yannis Xenakis. Ondanks deze uitgebreide en diverse opleiding ondervond Donskoy beperkte institutionele en professionele mogelijkheden om haar artistieke visie volledig te verwezenlijken. Een doorslaggevend keerpunt vond plaats in 1977 toen ze toegang kreeg tot de faciliteiten van het Instituut voor Psycho-Akoestiek en Elektronische Muziek te Gent. Donskoy's oeuvre wordt gekenmerkt door een hoge mate van structurele complexiteit, precisie en expressieve intensiteit. Haar werk weerspiegelt een uitgesproken en onderscheidend artistiek temperament, dat zich manifesteert door een rigoureuze verkenning van klankmateriaal en van vorm. Ondanks de artistieke betekenis ervan, is haar muziek grotendeels onbekend gebleven, omdat haar composities niet op grote schaal werden verspreid of formeel werden uitgebracht. We kunnen nu luisteren naar een vroeger werk uit 1984. Het zijn 6 stukken voor viool en band en gespeeld door Anna-Marie Turion. De delen heten Étude, Eau, Feu, Balançoire, R, Finale. Het is een serie korte stukken met een educatief doel. Die zijn bedoeld om uitvoerders vertrouwd te maken met het spelen naast de elektro-akoestische partijen. Bij elk stuk hoort een partituur waarin zowel de vioolklanken als de elektro-akoestische grafische elementen op afzonderlijke lijnen werden afgebeeld. We kunnen nu luisteren naar 6 stukken voor viool en tape van Lilian Donskoy.

We hebben geluisterd naar 6 stukken voor viool en tape van Lilian Donskoy. Cheer et son voyage van Lilian Donskoy werd gerealiseerd in Montrouge in haar privéstudio gedurende de periode 2019 tot 2025. Het is een compositie voor elektronica en vooraf opgenomen fluit, gespeeld door Odile Renaud en met technische assistentie door Thomas Jousseau. Dit stuk is opgedragen aan de wetenschappers die de buitengewone opname van komeet Chury hebben gemaakt en vastgelegd door de magnetometer van het Rosetta-ruimtevaartuig. Het fantastische verhaal achter de muziek is als volgt. Cheer is een trekvogel, afkomstig van komeet Chury. Toen de Rosetta-sonde na 10 jaar interplanetaire reis zijn landingsplaats bereikte, stuiterde de lander Philae en kwam vast te zitten in een spleet. Het contact ging vervolgens verloren. Wat wetenschappers tijdens deze periode van stilte niet konden weten, was dat Philae in die spleet Cheer, de trekvogel, tegenkwam, die vast zat in het ijs. Philae bevrijdde hem en de vogel spreidde zijn vleugels en vloog richting de aarde. Hij was soms te zien wanneer een zwaartekrachtgolf voorbij trok. Cheer is de opstelling.

roep van deze trekvogel, vandaar de titel. Met dit stuk probeerde de componiste een fusie uit van elektro-akoestische elektronische klanken en live instrumentatie, gebruikmakend van fragmenten van klank, spectra en kleuren en onderscheidende geluiden van de EMS Sinti 100 synthesizer, percussie en klokkenspel. Merkwaardig is wel dat de synthesizerklanken meestal werden opgenomen met een microfoon in plaats van met een directe line-ingang, om een specifiek timbre en een gevoel van ruimtelijke diepte te bereiken. Alle vroegere muziek is gecomponeerd en opgenomen door Lilian Donskoy in het Instituut voor Psychoakoestiek en Elektronische Muziek te Gent, met uitzondering van het stuk dat we nu beluisteren, Cheer et son voyage, dat werd opgenomen in de studio van de componiste Imon Rouge, Frankrijk.

Het volgende stuk heet Mosaïek en is voor piano en speelgoedpiano en live electronics. Het is Anna Claudia de Assy die de piano's bespeelt. Mosaïek van Jean Pedro Oliveira.

Het volgend werk is ook van deze componist en heet Angel Rock. Angel Rock is voor marimba, basklarinet en live electronics. De marimba wordt bespeeld door Pedro Carneiro en de basklarinet door Nuno Pinto. Angel Rock van João Pedro Oliveira.

0: Animal sacré.
1: La mina
0: herriada.
1: Oh,
0: el carne.

L'homme.

0: ik dan een tien minuten in jouw weer terug en uit die. Oh, een lekker beurtje. Maar ik heb het niet gelijk uit. Ik ben niet blij. Voor even zijn leven ook. Voor eigenlijk is niet goed. Hoe hij is geweest, dat je geen straf hebt, dat je leven leert. En dan, haha, oh jullie ook. Voor even jullie ook. Nou, niet zo.
1: Oh. Oh, sorry, sorry, kijk eens. Ramico. Alla che mi pare che devo scattare la pescella qui. Tu mi chiedi un cazzo, io non so se la pescella solo che ti. Alla me, vado a mi chiedi che lo scrivi con un cracca. Ma si scrivi con un cazzo, io sto ricordo che deve qui. A ci mi scrivi con un cracca, io vorrei che tu quelli che mi scattare. Alla che mi scrivi, o no, se lo scrivi con un cazzo, io non so se lo scrivi con un cazzo. Ah, si sa. Dans ça.
2: Ah ah, dans ça. Dans ça. Dans ça. Dans ça.

Sequel, give it, sequel, give it, sequel, give it, sequel, give it.

0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Give me an example.
2: Yes.
1: And you didn't enjoy it?
2: Yeah.

0: I bet well they're just cutting six sheets.
1: Finally.

car's waiting. Cars waiting.

und. Immer, immer, immer, immer.

echte oorworm, oorworm, muis in de supermarkt, van Hetty Blok. Ik heb het voor het eerst gehoord op de Nieuwe Feiten en sinds vandaag weet ik wie de muziekman is achter Nieuwe Feiten, Jan de Mol of Johan de Mol. We zouden hem ooit op de studio moeten uitnodigen, want hij heeft toch wel wat dingetjes gevonden, gezocht en gevonden. En het was vandaag de 3000ste aflevering van Nieuwe Feiten. Proficiat, lieve. Wij zijn ook nog maar 36 jaar bezig. En nog altijd op zoek naar de juiste kabels. En ik zal wel eens een speciale uitzending doen met allerlei muziekjes van Nieuwe Feiten. Ik heb er hier nu nog twee. Scandofielen of Scandinaviafielen, of hoe moet je ze noemen, dat hebben wij ook wel wat. En zo heb ik Hilde Hetberg ontdekt met Screen It met de rare I, een heel raar nummer uit de jaren 80. En ook nog ontdekt dat Benny en Bjorn van ABBA ook nog bezig is op zijn oude dag. En ook nog wel een leuk nummer gemaakt heeft, Dit Arsa Dit Kan. Dat hebben we nog voor u tot 12 uur. En we hebben ook nog Etienne Jomé. En misschien nog een stukje Black Devil Disco. We zien wel. We hebben nog 11 minuten. Kan nog zoveel gebeuren. Tabasco TV. Tot 12 uur op Centraal. Blijf luisteren.

0: Zo.
1: Tot een volgende na de nachtshift. Fijn ontbijten met dit. Bye bye.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Thanks.
1: De troetelaar van deze week.
0: Stand erect.

Star Gazer. Brandy is gray. Seas of Mars. Don't go away.

Sly and Robbie, mixed by Howie B. Softcore.

0: Een wedstrijd?
1: Ja. Ik wil met je wedden dat ik voor jou aan de voet van de heuvel ben. Aan de andere kant van het bos.
0: Voor mij?
1: Ja.
0: Wel goed. Laten we lopen.

Yo, yo, yo, goedenavond en welkom in het amusementsbedrijf op Radio Centraal, 2 wekelijks van 5 tot 6. Vandaag is Els op vakantie en sta ik er alleen voor. En de computer doet een beetje raar. Dat is hier besmettelijk. Misschien heeft hij dat van mij overgekregen. We gaan gewoon verder met nog wat leuke deuntjes. Alsof er niks gebeurd is.

0: meneer Krekel. De hele zomer heeft hij gezongen.
1: Oh!
0: Maar nu zwijgt hij opeens, want het is winter geworden.
1: Buiten ligt alles onder een dikke laag sneeuw.
0: En tot zijn schrik merkt meneer Krekel dat hij niets meer te eten heeft.
1: Oh.
0: Door al dat zingen heeft hij vergeten een voorraad aan te leggen voor de koude dagen.
1: Wat nu gedaan?
0: Denkt meneer Krekel.
1: Ik weet het. Ik ga naar juffrouw Mier hier in de buurt en vraag haar wat graankorrels.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
2: Wie klopt er op mijn deurtje?
1: Ik, meneer Krekel. Ik kom je enkele graankorreltjes vragen, juffrouw Mier.
2: Heb jij dan niet gezorgd dat je voor de winter te eten hebt, meneer Krekel?
1: Nee, juffrouw Mier.
2: Jij hebt dus niets in je provisiekast.
1: Nee, juffrouw Mier. Ik heb het veel te druk gehad met zingen.
2: Wat zeg je daar? Je hebt het hele jaar door gezongen. Je hebt niet gewerkt.
1: Nee, juffrouw Mier.
2: Wie niet werkt, zal ook niet eten.
1: Juffrouw Mier, ik zong.
2: Zing dan niet maar verder en maak er ook een dansje bij. Alsjeblieft, dag meneer Krekel.
1: Ah, domme meneer Krekel. Die steeds maar zong en niet werkte.
0: De hele lange winter moest hij nu honger lijden.
1: Maar juffrouw Mier had hem een lesje gegeven.
0: En de volgende zomer heeft hij een beetje minder gezongen.
1: En een beetje meer gewerkt.

0: Dat was lekker. Nu wil ik in je bedje slapen.
1: Ach, zeg, toen nam het prinsesje de kikker mee naar haar slaapkamertje en zette hem voorzichtig op de grond.
0: Ah, nee hoor, ik wil in je bedje slapen.
1: Hey.
0: Je hebt het me beloofd.
1: Vies beest, ga weg. Ik wil je nooit meer zien.
2: Schreiend legde ze haar krullenbolletje op haar hoofdje.
3: Dag, lieve prinses.
1: Wat was dat? Ineens was de kikker veranderd in een mooie jonge prins.
3: Een toverheks veranderde mij in een kikker. Alleen een prinses zou me kunnen redden. Daarom kwam ik in de leider van het paleis komen.
1: Het duurde niet lang of de prins voor de prinses ontvraagd.
2: Ze leefde lang en gelukkig.
1: De gouden bal werd op een ereplaats gezet.
2: En niemand mocht er nog mee spelen.
1: Nee, nooit meer.

0: zekere dag zei de haas tot de schildpad.
1: Jij hebt 4 poten, net als ik. En toch loop je niet zo hard als ik.
2: Ben je daar wel zo zeker van, meneer de haas?
1: Natuurlijk, mevrouw schildpad.
2: En toch durf ik een wedstrijd met je te houden.
1: Een wedstrijd?
2: Ja. Ik wil met je wedden dat ik voor jou aan de voet van de heuvel ben, aan de andere kant van het bos.
1: Voor mij?
2: Ja.
1: Wel goed. Laten we lopen.
2: 1, 2, 3.
1: Dat was het sein om te beginnen.
0: De schildpad begaf zich onmiddellijk op weg.
1: Maar de haas dacht, waarom zou ik me haasten? Ik kom er wel.
0: En hij ging tegen een boomstam liggen om eerst nog een lekker dutje te doen. Ondertussen stapte de schildpad traag maar zeker op haar doel af. Een hele tijd later schrok de haas wakker.
1: Wat is er? Wat gebeurt er? Laat eens kijken.
0: En wat zag hij? De schildpad was nog maar een paar passen voor de voet van de heuvel.
1: Oh, ik moet de eerste zijn.
0: En de haas schoot als een pijl uit de boog op het doel af.
1: Maar... De haas kwam te laat.
0: Ja, de schildpad had de wedstrijd gewonnen.
1: Omdat zij haar tijd niet verslapen had. Er was eens een vrouw die 2 dochters had.
0: De oudste leek op haar moeder. Ze was trots en hard.
1: Maar de jongste was lief en zacht.
0: De vrouw hield veel van haar oudste dochter.
1: De jongste kon ze helemaal niet uitstaan.
0: Je moest alleen in de keuken eten en hard werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Toen ze weer eens naar de put
3: ging om water te halen...
4: De put lag wel een half uur ver van huis.
3: Toen kwam er een vreemd oud vrouwtje naar haar toe.
4: Het vrouwtje vroeg...
5: Geef mij wat te drinken, alstublieft.
4: Zeker, vrouwtje. En het lieve meisje schepte voorzichtig water uit de put... en hield de kruik voor het oudje vast, zodat ze gemakkelijk kon drinken.
5: Jij bent mooi en goed, meisje. Ik zal je iets geven.
4: Het vrouwtje was een tovervee.
5: Hier heb je een geschenk. Bij elk woord dat je spreekt...
1: zal er een bloem of wel een edelsteen uit je mond vallen.
0: Toen het meisje thuis kwam, vertelde ze wat er bij de put overkomen was.
1: En kijk, terwijl ze sprak vielen er rozen, blinkende parels en schitterende diamanten uit haar mond.
0: Oh!
1: De moeder dacht...
0: Mijn andere dochter moet er ook heen.
1: En ze zei haar...
0: Luister, je gaat naar de waterput en als een oude vrouw je wat te drinken vraagt, geef je het haar vriendelijk.
3: Mopperend ging het stoute meisje op weg. Ze nam de mooiste zilveren vaas uit het huis mee.
4: Ze was nog maar net bij de put gekomen of daar kwam een prachtig geklede dame uit het bos. Die vroeg haar of ze wat mocht drinken.
3: Het was natuurlijk weer de tovervee die er nu, zoals alleen toverveeën dat kunnen, uitzag als een prinses.
6: Dacht u dat ik dan hier gekomen ben om u te drinken te geven? En dan nog wel uit een zilveren vaas?
3: De vee zei tegen het trotse ongemanierde kind...
4: Je bent niet erg beleefd, meisje. Ik zal je leren. Voortaan zal er bij elk woord dat je spreekt... een pad of een slang uit je mond vallen.
3: Toen de trotse dochter thuis kwam, zei ze...
6: Nu moet je eens horen wat er gebeurd is.
3: En kijk, opeens viel er een pad uit haar mond.
6: Oh.
3: De moeder riep...
6: Je bent betoverd. Dat is de schuld van je zuster. Ik zal het haar betaald zeggen.
3: En de vrouw wilde...

0: je voor de winter te eten hebt, meneer Krekel?
1: Nee, juffrouw Meer.
0: Jij hebt dus niets...
2: Voilà, voilà, voilà. Het uurtje zit er weer al bijna op. En de webgang, staan al bijna in de startblokken. Nog een liedje of twee en dan is het genoeg geweest voor vandaag. Bij het amusementsbedrijf. De jingle van de kortste nacht vind ik niet direct, zie ik niet direct liggen. De jingle van 30 jaar amusementsbedrijf is nog in de maak. Dus hopelijk volgende week. Is die klaar? En dan bedank ik jullie om te luisteren. En nog veel plezier op Radio Centraal of wat je ook doet deze avond. Wacht, ik ben een beetje moe.

Die kortste nacht is 19 juni in Stormkop. En daar zullen allerlei performances te zien zijn. Voilà. Dat wilde ik nog eventjes meegeven. En dan, voor te eindigen, weet ik het niet zo goed. Maar... Wat? Van 9 minuten? Ja, ik heb er dus één van 9 minuten. Zullen we dat gewoon opzetten? Oké. Okay.

0: Goedemiddag, beste luisteraar. Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 12 uur en tijd voor Radio Rauw. Ik zit hier alleen in de studio op het moment. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Leo had hier moeten zijn. Maar die is hier niet. Maar maak je geen zorgen, beste luisteraar. Deze fout gaat natuurlijk niet ongestraft blijven. Op het moment dat hij hier aankomt, wordt hij onmiddellijk gescalpeerd. Dus als je even stick around, dan heb je een live scalpering, live op de radio. Maar natuurlijk, ik zat hier nu en liet hier weten dat hij hier niet op tijd ging zijn. Wegens het feit dat hij de bus had gemist. Dus ik dacht in mijn eigen van, ja, wat kan ik doen? Hè? Wat kan ik doen om mijn eigen... om mijn eigen toch wel een beetje... ja, hoe zeg je het? Toch wel... jullie bezig te houden. Dus ik heb hier een boek bij dat ik meestal bij heb. Ga ik ook vaker beginnen voorlezen. Dat noemt De Kangaroo Chronieken van Mark Uwe Kling. Sommigen van jullie, zeker de Duitsstaligen, zullen dit boek al kennen. Maar we zullen... Het is allemaal kort verhalen over een man en een kangaroo en een man en een communistische kangaroo. Heel kludiek. Dus ik zal eraan beginnen. Met het eerste verhaal. Allemaal kort verhaal. Ding dong. De bel. Ik loop naar de deur, doe open en sta oog in oog met een kangaroo. Ik knipper met mijn ogen. Kijk achter me, de trap op, de trap af. Kijk recht vooruit. De kangaroo staat er nog steeds. Hallo, zegt de kangaroo. Zonder mijn hoofd te bewegen, kijk ik naar links, naar rechts, op mijn horloge en tenslotte naar de kangaroo. Hallo, zeg ik. Ik ben hier tegenover komen wonen en ik wilde pannenkoeken gaan bakken. Maar ik kwam er net achter dat ik geen pan heb. Ik knik, loop naar de keuken en kom terug met een pan. Mijn hartelijke dank, zegt de kangaroo en laat de pan in zijn buidel zakken. Ik knik en hij verdwijnt achter de voordeur aan de overkant. Met mijn linker wijsvinger tik ik een paar keer op het puntje van mijn neus en doe de deur dicht. Niet veel later gaat de bel weer. Meteen trek ik de deur open, want ik sta er nog achter. Oh, zegt de kangaroo verrast. Dat was snel. Ik kwam er net achter dat ik ook geen zout heb. Ik knik, loop naar de keuken en kom terug met een zoutvaatje. Hartelijk dank. Als u toevallig ook nog een beetje melk en meel zou hebben... Ik knik en loop naar de keuken. De kangaroo pakt alles aan, bedankt me en vertrekt. 2 minuten later gaat de bel weer. Ik doe open en overhandig de kangaroo 2 eieren en olie. Dank u, zegt de kangaroo. Goed vooruitgedacht. Mocht u toevallig ook nog een gerde of een mixer hebben? Ik knik en ik ga op zoek. En een beslagkom misschien, roept de kangaroo achterna. 10 minuten later gaat de bel weer. Geen fornuis, zegt de kangaroo alleen. Ik knik en doe een stap opzij. Eerst rechts, zeg ik. De kangaroo gaat de keuken in en ik loop achter hem aan. Hij staat zo te klungelen dat ik de pan overneem. Als u toevallig nog iets heeft voor Rob, zegt de kangaroo. Gemengde groenten of wat gehakt? Gehakt zou ik eerst moeten halen, zeg ik. Geen probleem. Ik heb de tijd, zegt de kangaroo. Kan het beslag nog mooi wat luchtiger maken. Ik haal mijn sleutels van het haakje. Maar niet naar de Lidl, roept de kangaroo achterna. De arbeidsvoorwaarden zijn daar werkelijk binnen. Ik ga naar de slager en... Ik ga naar de slager en koop gehakt. Als ik de hal van de flat weer binnenkom, loop ik de onderbuurvrouw tegen het lijf. Heb u de nieuwe buurman al gezien? Vraagt ze. Ik knik. Nou, die komt hier ook niet vandaan, hè? Vraagt ze en krabt aan haar Hitlersnorretje. Natuurlijk heeft ze niet echt een snor. Het is meer een soort dons, Hitlerdons. Nog even en die klote Turken hebben de hele flat overgenomen. Ik kijk nog wat beter. Misschien is het toch wel een snorretje. Heb ik wat van u aan? Volgens mij komt hij uit Australië, zeg ik. Australië, zeg u? Ook goed. Maak het ook uit. Ik krijg helemaal de zenuwen van die islam. Pok, pok, pok. Er wordt geklopt. Wie kan dat nu zijn op dit uur? Ik loop naar de deur en doe open. Ah, u bent het, zeg ik. Hallo, zegt de kangaroo. Mag ik binnenkomen? Natuurlijk, zeg ik. Hij hupt langs me heen de woonkamer in. Houdt u van Nirvana? Vraagt hij en ploft in een luie stoel. De band? Vraag ik en laat me in de bank vallen. Nee, het hiernamaal, zegt hij. De band, natuurlijk. U stelt graag onnodige vragen, zeg. Ja. Ja, wat? U houdt van Nirvana of u stelt graag onnodige vragen? Allebei, zeg ik. Mijn levensmotto is liever 5 keer vragen dan mijn hersenen uitdagen. En Nevermind was de eerste plaat die ik kocht. Echt waar? Vraagt de kangaroo. Nee, in werkelijkheid was het Una Paloma Blanca van George Baker. I'm just a bird in the sky? Vraagt de kangaroo. Precies, zeg ik. No one can take my freedom away. Maar ik wou dat het Nevermind was geweest. Moet u eens zien wat ik toevallig bij me heb, zegt de kangaroo. En haalt een knalblauwe LP uit zijn buidel tevoorschijn. Vindt u het erg als ik deze hier even draai? Ik heb thuis namelijk mijn geluidsinstallatie nog niet aangesloten en... Ik knik en wijs naar de platenspeler. Here are we now, entertain us. Mag ik vragen wat u voor de kost doet, hervat de kangaroo, in ons gesprek? Hoezo? Vraag ik. Nou ja, u bent overdag altijd thuis, zonder nu al te persoonlijk te worden. Het is 1 uur 's middags en u loopt rond in uw pyjama. Ik ben een soort van kunstenaar, zeg ik. Ik werk 's nachts. Vrijend kunstenaar? Vraagt de kangaroo. Vrij kunstenaar heet dat. Aha, ja. Ik schrijf verhalen en liedjes en daarmee treed ik op. En... Oh, u bent kleinkunstenaar, roept de kangaroo. Ik krimp ineen. Ah, niet dat vreselijke woord. Kleinkunstenaar. Opnieuw krimp ik ineen. Kent u het nummer van de rockband Tokotronic? Ik haat jullie om jullie kleinkunst uit de grond van mijn hart, vraagt de kangaroo. Yep, zeg ik. Algeheel vreselijk. Oké. En u, vraag ik. Wat doet u? Ik ben communist, zegt de kangaroo. Ah, iets op tegen? Nee. De kangaroo kijkt me uitdagend aan. Trotsky, vraag ik. Ho Chi Minh, zegt de kangaroo. Hij wijst naar een doos op tafel. Wat zijn dat? Kersenbonbons, zeg ik. Mag ik? Dat is toe. Ik vind ze toch niet lekker. Hij gooit 2 bonbons naar binnen. Heerlijk, roept hij. Ook eentje? Nee, ik vind ze niet lekker. Luistert u dan niet? Kennelijk niet, zegt de kangaroo. Had u zelf kunnen bedenken? Nee, zeg ik. Mijn levensmotto is liever 5 keer vragen dat mijn hersens uitdagen. Luistert u dan niet? Kennelijk niet, zegt de kangaroo. Had u zelf kunnen bedenken? Nee, zeg ik. Mijn levensmotto is liever 5 keer vragen dan mijn hersens uitdagen. Luistert u niet? Kennelijk niet, zegt de kangaroo. Had u zelf kunnen bedenken? We zitten gevangen in een eindeloze loop, zeg ik. Klopt, zegt de kangaroo. Hij neemt nog een bonbon. Klein kunstenaar dus. En hij grinnikt opeens. Kijk, daar zijn we. Amuseer ons. Doet u dat vaker, vraag ik. Citeren bedoelt u? Ja, zullen we elkaar tutuëren? Wat mij betreft prima, zeg ik. Ik geloof dat dit het begin is van een prachtige vriendschap. Ik ben zo terug. Er wordt aangebeld.
1: Wat?
0: Alrighty. Oké, om de tijd nog even verder te spenderen, totdat Lennart hierboven geïnstalleerd is, heb ik een nummer klaarstaan voor jullie. Loch Lomond van Alistair MacDonald en Leo Maguire. Dit is een oud Scots volkslied dat uitgebracht is voor de radio. Geniet ervan, beste luisteraar. Geniet ervan.
2: Celtic belief that when a man dies in a foreign land, his spirit returns via the low road. In 1745, 2 Scottish soldiers were made captive in Carlisle, one of whom was to be set free, the other executed. It is the condemned man who will return to Scotland by way of the low road of death and reach Loch Lomond before his friend, who must travel the earthly high road.

0: was Alistair MacDonald en Leo Maguire met Loch Lomond. Ik zit hier nu niet meer alleen in de studio. We zijn hier nu met Leo in de Leo Lounge. Sommige luisteraars die toch al wat langer meeluisteren. Allee, misschien de volle drie. Je zal wel geweten dat Lennart vorige keer is komen spreken als mijn interviewee. Maar we vonden het wel tof. Allee, Lennart is ook een goede maat van mij. En het klikte wel. De dynamiek was tof, vond ik. Dus ik dacht, misschien één keer per maand doen we iets genaamd de Leo Lounge. Mm. Waar ik Leo uitnodig, onze cinofiel. Als je een feel moet zijn, best een cinofiel zijn, denk ik. Om hem te laten komen naar de studio. En hier gewoon wat podcastgewijs, wat babbelen over wat alles en nog wat. Lennart, hoe gaat het? Heel tof dat je hier bent kunnen zijn. Spijt genoeg wel te laat, foei.
1: Het is erg. Dat gaan de volledige drie luisteraars van de fijn club.
0: Heel erg vinden, hè?
1: Ja, sowieso.
0: Hoe is het met u voor de rest?
1: Met mij goed. Het is het einde van het schooljaar, hè. Van alles worden opgekuist en klaargemaakt.
0: Ik wou zeggen vrijheid, maar ik denk voor u is dat denk ik gewoon nog meer werk, zeker?
1: Nee, de juni is extra werk, hè. Dus juni en september, dat is...
0: Dat kan ik zeker geloven. Oké, we gaan ineens invliegen. Je hebt me toch wel zo gemoved met je verhalen van China. Was ik online en ik kwam ineens op een video. Ik was aan het doomscrollen, zoals de jongeren van mijn generatie, Gen Z'ers, dat doen. En ik kwam op een man genaamd Jero Khan. En ik ga niet te veel zeggen. Ik heb hier een kort fragmentje voor de luisteraars. Want jullie kunnen het niet zien, maar jullie kunnen wel luisteren. Om even naartoe te luisteren van zijn interview. Want hij is interviewd geweest. Man beweert dat hij een prins is uit Mongolië. Direct descendant van Genghis Khan. Dat is voor de luisteraars een beetje om daar een beetje judge van te zeggen. Nog beter over vertellen. Maar hier is Jero Khan, onze majesteit.
2: Tussen Venray en Venlo ligt het plaatsje Horst. Hier, ver weg van de ambassades in Schravenhagen, is de residentie gevestigd van een Mongoolse prins, afstammeling van de roemruchte Genghis Khan. Dag, prins Jero Khan.
3: Dag.
2: Joris Lentzen.
3: Ah, Joris. We noemen gewoon Jero, geen prins.
2: Geen prins? Nee, ik vroeg me af hoe ik u zou moeten aanspreken.
3: Gewoon Jero.
2: Jero.
3: Jero. En je mag mij ook Gerard noemen.
2: Oh, dat is wel heel gewoon opeens. Gerard.
3: Dat is heel gewoon. Dat is ook mijn naam.
2: Maar u bent toch een Mongoolse prins?
3: Ja, ben ik. Natuurlijk ben ik dat. Maar ik ben ook Nederlander. En ik heb van justitie een naam gekregen, Gerard Karel Meijers.
2: Oké, dus ik kan Gerard zeggen of Jero.
3: Ja, maakt niks uit.
2: Maar niet prins en edelachtbaar
3: Nee. Ik hou niet van die flauwekul. Dit is mijn tweede huis, hè. Of vierde huis eigenlijk. Maar.
2: Oh ja? Waar staan de andere huizen?
3: Die staan in Duitsland één, in Taiwan één en één in Amerika.
2: Oh.
3: Dit heb ik gekregen van het Chinese volk.
2: Even kijken. Krijgsman, wijsgeer, sjamaan en fenomeen op het gebied van de martial arts.
3: Dat zeggen zij, niet ik. Hè. Ik vind mezelf maar een lul, hoor.
4: Nu is het aan ons.
0: Dat was een klein sfeergeluidje, kostig beeldje, maar ja, de luisteraars kunnen niet kijken. Van Gerald Karelt Meijers of Jero Khan. Ik zal eens even een summary geven. Oh, dat was mijn laptop. Ik ga het hier even opengooien.
1: Ik vind dat je vooral een visueel beeld moet schetsen bij
0: dus,
1: de audio.
0: Dus de audio is dus, we zien een typisch suburban, cookie cutter Nederlands dorp. Je kent dat wel, zo achterwijk situatie. En er komt een journalist aan van de Limburgse Omroep. En je ziet al ten eerste een grote zo 2001 Odyssey monolith type steen in zo'n voortuin staan, waar er zo'n heel steen staat, prins van krijgsheer Jero Khan, van China en al zijn titels. En dan zie je ook Mongolisch grondgebied, en dan belt hij aan. En dan doet er een man open, denk een half Aziat, denk ik, zou ik schatten, zoals mij. En die staat er dan in volledig royaal Mongolisch gewaad. En hij zegt, hallo, ik ben Gerard. En dan zegt hij, oh, ik moet u geen prins of edelachtbare noemen of uw majesteit. Nee, ik hou niet van dat gezeik, zegt hij dan in volledig royaal gewaad natuurlijk. Ja. Medailles op de
1: daar borst. Daar hangt een Mongoolse vlag aan zijn huis. Ja. En een bordje met inderdaad extraterritoriaal gebied.

0: kickbox. Dus ik dacht van, oké, want daar begon het daar ook mee. Hij zei eigenlijk van, ja, ik ben zelf een bokser geweest voor een lange tijd. En hij zei van, ik heb de low kick geïmplementeerd in Nederland. Allee, tot zover het dat waar is, ik weet het niet. Dus, maar ik begon op te zoeken. En blijkt dus echt dat hij in Duitsland een topgewichtsportgast was. En echt, samen met een paar grondleggers, dat Nederlandse kickbox heeft aangeleerd. Dat is geen zever. Maar we gaan het vertellen. Dus er is heel weinig informatie over zijn geboorte. In 1928 is hij in Ulaanbaatar geboren.
1: Oké. Okay.
0: En als Ganyurin Jerokan. En tijdens de Chinese burgeroorlog met Mao Zedong is die moeten gaan vluchten omdat Mao Zedong was niet zo een big fan van royalty
2: van
0: de adellijke familie van prinsen en zo. En dan is die met een monnik gevlucht naar Indonesië, waar die later mee...
1: Indonesië?
0: Ja. Daar in de Hollandse kolonie daar. En heeft die later meegevochten in de Koreaanse oorlog. Echt waar.
1: In het Nederlands leger dan?
0: In het Nederlands leger dan, als
2: vrijwillig.
0: Vrijwillig gaan vechten in Korea. En het interessante aan hem is, hij vertelt veel verhalen, veel dingen staan. En je denkt dat hij eigenlijk echt aan het lullen is. Dat is zo kent wel type gast die je zo op café tegenkomt, die veel te zat is en zo naast je komt zitten en heel monoloog begint te doen over hoe hij vroeger bij het Frans Vreemdelingenlegioen heeft gezeten en dan gevochten tegen de Vietcong en nog met Ho Chi Minh vodka is gaan drinken. En... Maar dan zie je foto's, en dat is eigenlijk geen zever. Die heeft foto's met de Dalai Lama. In zijn living. De Dalai Lama is naar fucking Limburg gekomen om met Jerokan foto's te gaan trekken.
1: Ik dacht dat de foto's hingen in zijn living. Nee.
2: De Dalai Lama is in zijn
0: in living.
1: Fantastisch.
0: Dat is toch fantastisch? Dus er moet toch iets waar zijn van wat hij zegt? Gewoon nog een idee over of persoon te missen. In 1969 valt Meijers, Jerokan natuurlijk, het redactiegebouw van het Vrije Volk aan met een bulldozer. En dat doet hij 4 jaar in de gevangenis voor, omdat ze hem hadden uitgelachen met zijn gevechtsport.
1: Dus puur persoonlijk.
0: Puur persoonlijk. Gewoon, er is geen reden. Niet van, dit is een valse krant. Dat zijn leugens tegen het proletariaat of zo.
2: Of tegen Mongolië.
0: Nee. Die rijdt dat echt die heeft het echt binnengereden. Maar het probleem met hem een beetje is zo... dat hij... veel mensen geloven hem natuurlijk niet, omdat hij zegt eigenlijk dat hij... Dus hij heeft echt wel gevochten, er zijn foto's van, er zijn echt documenten van, die heeft hij ook voorgelegd, dat hij in Korea heeft gevochten, wel onder een specifieke eenheid, saboteurseenheid. Dus dat is wel... dat is niet niks, hè. Maar dan wat ik dan niet snap, is dat hij dan in plaats van medailles uit die tijd te dragen, wandelt hij dan op zo'n herdenkingsdag rond met zo patches van McVie Sock rond en zo Vietnamoorlog patches en medailles.
1: De oorlog waar hij niet heeft gevochten.
0: Ja, waar hij niet heeft gevochten. Dus iedereen denkt dat zo'n stolen valor fraud is, maar dan heeft hij wel gevochten in Korea. Het is een beetje zo, de Dalai Lama. En het ding is, je zou dan denken van, oké, dit moet toch ultieme zee... Oké, misschien is dat wel een Mongoliër, hè? Misschien is dat wel echt een heeft hij dat allemaal meegemaakt? Want hij praat wel over bijvoorbeeld cannibalisme dat hij mee heeft gemaakt, hè, toen hij naar Indonesië aan het vluchten was. En dan zie je wel, ik ben nu geen leugendetector of geen detectief, maar je ziet toch wel aan zijn reactie dat hij het oftewel gezien heeft of zelf gedaan heeft. Je ziet dat wel. Het is wel een trauma waar het over heeft, ook in zijn boek. En dan denk je van, oké, maar dat kan toch niet dat hij zo belangrijk is in de Mongoolse cultuur. Als je Jerokan opzoekt, een andere video uit de jaren 90, heb je allemaal foto's en home video footage van de hele Mongoolse delegatie, de ambassadeurs in Nederland en allemaal Mongolische burgers in Nederland die gewoon bij hem op bezoek komen voor Chinees nieuwjaar.
1: Fantastisch.
0: Dan denk je toch van, wat heeft hij allemaal gedaan? Is dat wat ik bedoel? En het is een heel vreemde kerel, dus het is zeker de moeite waard om het eens te gaan checken.
1: Onze Gerard, zegt.
0: Ja, onze Gerard, ja.
1: zoals in Ulaanbaatar, zal te zeggen.
0: Ja, ook een grappig verhaal is dat hij zo vertelt. Hij praat ook zo plat Limburgs. Die mens, die is in 2015 gestorven. Die woont er al sinds de jaren... sinds voor de jaren 60.
1: Hij is toch 97 geworden dan?
0: Hij is oud geworden. Hij is oud geworden. Hè? Hij vertelt dan zo'n verhaal over hoe dat hem... Hij heeft zo'n schedel, een echte schedel liggen. een echte. En ze hebben echt DNA, ze hebben echt dental records gecheckt. Nou, dat is echt een Japanner aan de schedelvorm. En op dental records, echt een Japanner die gestorven is in Indonesië. En dan vertelde hem dat hij in een kamp zat, in een internenskamp van de

0: Japanner voor jongeren. Ik weet niet of buiten, of ik weet niet exact wat het verhaal was.
1: En de bekende jappenkampen dan?
0: Ja, de jappenkampen.
1: Ja, dus echt de...
0: En hij is er een taal ontsnapt en bij het leger geraakt. Die manier, zo hij beweert, ik weet niet of dat waar is. Hè. Maar hij vertelde wel dat er, zoals hij zegt in het Limburgs, dat er een Japanse bewaker aan zijn pieletje wou zitten. En dat vond hij niet tof. En hij heeft dan met hem gevochten. Hij heeft hem overmeesterd, zijn zwaard afgepakt. Want veel Japanse officieren droegen nog katanas. En dan onthoofd. En ze zien echt aan de wondes, aan de nek, dat hij echt onthoofd is geweest. Dus hij heeft het gedaan, of iemand anders. Maar in ieder geval, hij heeft...
1: En heeft die schedel dan meegepakt?
0: Meegepakt naar Holland. En dat ligt daar gewoon, in zijn living. Dat is toch bangel, hé. Zo'n mensen kom je niet meer tegen, hè. Dat wordt niet meer gemaakt. Hè.
1: Zo maken ze niet meer. Dat is zo maken ze echt niet meer.
0: Nee. Dus sowieso is de moeite waard. Wel veel dingen met een korreltje zout nemen, veel dingen overdrijft hij dan, maar dan heeft hij wel gewoon de Dalai Lama in zijn living. En hij zat er eens een paar keer op bezoek geweest in Limburg. Maar ja, dat is dan dat wou ik Gerald Karel Meijers. Maar dan als volgende onderwerp even, het was gisteren, eergisteren, was het heel interessant in het Witte Huis, heel het weekend. Hè. Dat is onze goede vriend... praat zeg maar. Zo.
1: Nee, het is dat. Het is back to serious business.
0: Ja,
1: de man in het Witte Huis. Met zijn serieuze politiek, inderdaad. Ja. En zijn verjaardagsfeest. Het is ongelooflijk.
0: Ja. Dus, voor mensen die niet mee zijn, die niet met gevechtsport bezig zijn, of niet met UFC of MMA bezig zijn, het was UFC 250.
1: Freedom.
0: Normaal gezien zou het UFC 237 zijn, de 337e editie van UFC. Maar omdat Trump zijn verjaardag was, het is de 52e verjaardag van Amerika. Ja. Wauw, like zo'n arend die in de achtergrond aan het schreeuwen is. Heeft Dana White, extreem, extreem kapitalist, echt een afelijk vrouwmishandelaar, seksueel aanrander, verbetaald zijn, die buit zijn gevechtsport atleten uit en zo.
1: Ja, die is
0: dus het is ook zo, Trump en die man zijn zo hetzelfde, it's cut from the same cloth.
1: Ja, ja.
0: En die hebben het samen, dus die zijn al wat samen komen zitten. Hij is Trump al een paar keer al, laten we gewoon zeggen, ballen diep in de mond gestoken.
1: Mm-hmm.
0: En dan heeft hij besloten voor Trump zijn verjaardag om een massief, dat was al 2 jaar geleden besproken, net toen hij verkozen werd, een massief MMA, UFC-event, dus een kampioenschap, op de voortuin van het Witte Huis te doen. Dat is echt trailer trash. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik vraag altijd of jullie dat kennen. Ik ben de enige die zo deze soort like white trash is. Maar ik ben ook nog half wit, dus ik ben ook een beetje white trash. Maar zo backyard fights, backyard scraps of backyard beefs en zo gasten. En die hebben gewoon zo een MMA-ring. Ja, Lennart laat hier een foto zien.
1: Ik heb net de cover laten zien. Het is echt fantastisch.
0: Beschrijf het aan de luisteraars.
1: Het is een nadelaar. America 250 live. Een grote Amerikaanse vlag op de achtergrond. En dan Lady Liberty natuurlijk.
0: Ja,
1: het is echt America World Police. Ja, maar
0: het is toch bangelijk, hè, dat ze Lady Liberty gebruiken? Een symbool van welkom aan migranten aan Ellis Island.
1: Onder deze regering.
0: Dat is wel wat streets. Eigenlijk het enige wat er nog mist is nog een zetel op de voortuin, eigenlijk, bij wijze van spreken. Maar gewoon, het begon eigenlijk al goed. Dus het begon eigenlijk al vrijdag. Het was een festival, Freedom Fest. Met de WWE en de UFC. En het begon met Nitro Circus. Nitro Circus is een bedrijf dat zo... Die huren zo stuntmannen uit met zo van die crossmotors. En je ziet dan beelden van het Witte Huis. En je ziet dan zo een ramp, hè, zo evil voor de oudere luisteraars. Zo'n Evil Knievel ramp. Hè. En er zit de hele tijd mannen zo van die sprongen te doen, zoals Evil Knievel met motto's. Over 4 Humvees, militaire jeeps.
1: God,
0: met dan zo
1: niet.
0: 10... met zo 10... US Marines, die zo in paraat, die in at attention staan, terwijl die motors erover vliegen. Dat is geen zwans. En ook gewoon tijdens het filmfest waren optredens van, hoe noemt die, zo'n heel right-wing country singer, die heeft dan zo'n akoestische gitaar, maar die heeft dan velcro op zijn akoestische gitaar geplakt, zodat hij een militaire patch op zijn gitaar kon plakken, van een eenheid waar hij niet eens heeft gezeten.
1: Tuurlijk.
0: Van de Ranger Sappers. Die heeft nooit in leren gezeten, die event.
1: Tuurlijk.
0: Ook Trump, moest gaan vechten in Vietnam. Zijn vader heeft senator betaald, want hij was gedraft. Hè. Trump moest normaal gezien een heel... Maar die ging niet eens vechten. Hè. Die ging normaal gezien gewoon een bureaujob doen. Maar meer dan 120 kilometer weg van de frontlinie.
1: Nou ja.
0: Waar het gewoon wat papiertjes...
1: Ergens in Ho Chi Minh City. Wat dan in Ho Chi Minh City.
0: Ja. In Saigon vroeger dan, daar we gaan genieten van...
1: Ja, aha. Van alles dat daar goedkoop was te krijgen.
0: Wat Trump een specifieke smaak voor heeft.
1: Ja.
0: Maar we houden dat niet, hè. Onze Trump, hè. Onze
1: onze commander-in-chief.
0: Onze commander-in-chief. En ook, hij wil de mensen ook afleiden van het feit dat hij eigenlijk capituleert tegen Iran. Hè. Allee, beweert hij toch? Ja, dat is gewoon wat het is, hè.
1: Ja.
0: Ja, Hexit gaat ervoor opdraaien, natuurlijk. Ja. Hè. Ja. Maar nee, gewoon in ieder geval. En ook gewoon, dus er werd dan opgetreden. En dan lieten ze echt zo mariniers, luchtmachtsoldaten en grondmachtsoldaten marcheren op het podium toen hij aan het zingen was en dan in parade rest. Kun je dat voorstellen dat je in het leger zit en je luitenant komt naar je toe en zegt: jij gaat marcheren, je gaat er op dat podium staan voor 3 uur. Als je iets verkeerd doet, dan is dat geshot.
1: Ik vraag me af dat hij ze zelf heeft uitgekozen, Trump.
0: Dat kan.
1: Zo is naar een of andere mooie parade gaan en dan huwelijk wel voor mijn feestje. En...
0: Ja. En dan lachen ze en dan lachen. En dan lachen die. Oh. Wij lachen dan graag hier in België met Korea en China, met Mars en Noord-Korea en China.
1: Mm-hmm.
0: Maar in Amerika is het niet veel beter, ja. Man, onder deze... Ja, nee. Nee, onder deze... regime. Ja. Maar ja, verder over Trump, zoals je zegt, dus, met Iran, vertel daar eens wel over.
1: Ja, het is nog altijd heel... heel erg in the air. Maar hij heeft dus... Ik weet niet, mensen zullen dat misschien wel hebben gelezen. Maar hij heeft in totaal sinds het begin van zijn aanval, zijn totaal ongeprovoceerde aanvallen op Iran, op 28 februari, heeft hem al 38 keer geclaimd dat er een deal zou zijn.
0: Yeah.
1: De eerste keer was al in maart. Dus een aantal dagen na het vermoorden van Ayatollah Khomeini. Was het dus al zover, we hebben gewonnen en dit en dat en zus en zo.
0: Ja.
1: Het is echt ongelooflijk. Maar het lijkt er nu wel op, na zoveel wieken en wegen en gedoe, dat er inderdaad een deal zou moeten zijn. De exacte details, die hebben we nog niet. Maar er wordt wel al veel ceremonie rondgemaakt en zo verder. Dat zal Trump ook wel uitkomen met het... het WK voetbal dat op dit moment bezig is, die dus ook zo, we hebben het allemaal opgelost en we zijn allemaal samen en zo verder. Maar wat er effectief in die deal zou staan, dat is nog niet duidelijk. Wat we te horen krijgen van de Iraanse zijde dan, is één dat Israël zou moeten terugtrekken uit Libanon. Iets waar het Israëli's dus geen zin in hebben. Katz, de defensieminister van Israël, die heeft al gezegd, wij gaan dat niet doen. Wij blijven voor onbeperkte termijn. En Trump is er dus niet content mee. Hij heeft al in een van zijn telefoontjes met Bibi, Netanyahu, heeft hem al eens gezegd dat de man zat is.
0: Ja.
1: Ja, kom.
0: De pot calling the kettle black.
1: Ja, en het is natuurlijk ook... het is uw hond die je van de ketting laat.
0: Yeah.
1: Waarvan dat je goed weet dat hem zot is en genocidaal. En ze dan boos worden als hem maar kindjes doodbijt. Dat is zijn job, hè.
0: Yeah,
1: dat is waarvoor dat je hem hebt ingehuurd. Dus daarvoor dat je hem die miljarden geeft per jaar.
0: Yeah.
1: Maar het belangrijkste eigenlijk is de soevereiniteit over de straat van Hormuz.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is het.
1: Dat is echt de kern. Zal de straat van Hormuz, zoals ervoor, internationale wateren zijn, dat eigenlijk zogezegd van niemand is? Of zal het internationaal maritiem recht worden toegepast en zullen Oman en Iran, die dus de twee kanten van de straat controleren, zullen zij kunnen tol heffen als zij willen? Kunnen zij tol heffen op landen die zij niet graag hebben en zo verder? En is dat dan volgens volledig hun internationaal recht? Dat zal de grote kwestie zijn. Maar dat moet nog blijken uit de finale tekst.
0: Ja, dat is heel fucked, hè, om het gewoon zo te zeggen. Maar we zijn zo terug met meer. Ik heb hier nog een nummertje klaarstaan voor jullie. Om ervan te genieten. Een Chinees nummertje. Dit is een nummer van Fei Yu Qing.

0: Ja, Lennart heeft hier wat breaking news. Nieuws wat niet privy aan was, moeten we zeggen.
1: Breaking alleen voor Nando.
0: Ja, voor mij. Hè. Ik weet wel over doomscrollen en dingen, maar die heeft vandaag, dat dacht ik niks weer. Wat ik dacht, nee, maar... dus vertel eens, Lennart.
1: Ik heb het niet gezegd, hè. Maar inderdaad, dat is over 250 jaar Amerika. Hè. Natuurlijk allemaal goed en wel, 250 jaar geleden. Maar vandaag zijn de Amerikanen natuurlijk geen progressief liberaal regime meer, maar zijn die eigenlijk de grootste imperialistische macht. En dat voelen wij ook in Brussel, hè? Ook in België voelen we dat. Waar dat dus de Amerikanen, een aantal luisteraars zullen het wel al weten, gaan dus het jubelpark claimen. Hè? Het hele jubelpark, hè, met onze grote triomfboog en ons militair museum en al. Hè? Dus dat is prachtig. Ze gaan het, de 28 juni gaan ze het volledig claimen. Ja? Het wordt gewoon dicht voor het publiek. Ja, dus het is volledig dicht voor het publiek. Er mogen geen mensen naartoe. Er zijn controles op identiteit vanaf 21 juni tot 2 juli. Kan iedereen die in het Europark vertoeft een identiteitscontrole krijgen.
0: Surveillance state, man.
1: Ja, surveillance state. Maar een surveillance state specifiek, zodat de Amerikanen een feestje kunnen bouwen.
0: Ja. Want het zou spijtig zijn voor als er iemand bijvoorbeeld in Brussel zou werken en jij werkt bijvoorbeeld in een koffiewinkel en er komen militairen binnen. Het zou spijtig zijn dat er laxeermiddelen in gedaan
1: dat
0: wordt.
1: Dat zou
0: of zo,
1: heel spijtig zijn natuurlijk.
0: Ja. Maar komt Daddy Hexet ook even? Minister of War!
1: Ik hoop het. Ik kan het alleen maar hopen.
0: Maar het ding is, het is me ook opgevallen, ik moest deze ochtend aan denken als mijn touche. Ik had heel stukje slapen en ik had een touche en ik kwam op iets. Trump, zijn kabinet, is... Die heeft hij denk ik gewoon van een koolruit. Ik heb samengewerkt met mensen in de koolruit van Deurne-Zuid specifiek, want dat is echt een ramp daar. Hè. Dat zijn allemaal dezelfde soort mensen die je in de koolruit tegenkomt, die daar in het kabinet zitten. Piet Hexet had mijn collega bij groenten en fruit kunnen zijn toen ik beenhouwer was daar. Allee, dat is wat ik bedoel. En die...
1: Zeker Piet Hexet.
0: Ja, zeker Piet Hexet specifiek. Gast heeft wel een jaar in het leger gezeten bij inventaris. Dat wil zeggen, dus voor de mensen die echt uit een militaire familie komen als mij, dat wil gewoon zeggen, dat zijn de venten die je elk content wilt houden en elk altijd klagen. Dus dat na een missie brengt jij wapen binnen, je thuis normaal gezien. Ja, je kunt bijvoorbeeld een pakje sigaretten in de... moet niet te veel militairen luisteren hier, denk ik. Pak je sigaret in het wapen steken, in de, waar je je magazine in steekt. Meestal doet hij wel een oogje toe en die legt je wapen weg. Zodat je ook niet continu met wapen... Dat je wapen gewoon niet kunt pikken, hè. Dat er niks vermist gaat, hè. En die heeft dat een jaar gedaan en is ontslagen geweest omdat hij altijd zat was. En dat is nu de Minister of War.
1: Yep, inderdaad.
0: Ja, oké. Maar
1: dus, het wordt dus niet alleen een feestje voor 250 jaar Amerika. Het wordt niet alleen het jubelpark wordt alleen afgesloten en geclaimd. Het is ook puur op uitnodiging.
0: Oh, wauw.
1: Ja. Dus er zullen zeer weinig Belgen aanwezig zijn. Het is dus allemaal voor de Amerikaanse bezettingsmacht in Europa om daar een goede feestje te komen bouwen. De enige die er zal zijn koning Philippe, premier De Wever, Mark Rutte gaat er zijn, maar dus bijvoorbeeld denk ons. Een aantal mensen van het Belgisch kabinet misschien.
0: Ja, waarschijnlijk. Maar het zijn dus... Franken, hè?
1: Ja.
0: Belgian Tiger.
1: Franken zal... die zou heel graag eens wat hielen komen, liek daar.
0: Ja.
1: Bill White, hè, nog zo'n figuur, die ze trouwens ook uit ja, ik vind eigenlijk respect voor daarbeiders van de koolruit.
0: Ja, dat is een beetje...
1: Maar Bill White trouwens was museumdirecteur. voor het een ambassadeur was van België.
0: Ja.
1: Die is dus, hij was eerst van plan om F-35's over het park te laten vliegen.
0: En waarom doen ze dat? Dat is spijtig. En waarom doen ze het niet meer?
1: Ja, wel, omdat dat vond de minister van Mobiliteit er net iets over. Dat mocht niet voor het luchtruim.
0: Ja.
1: Thank God, dat ging er net een klein beetje over. Maar echt ongelooflijk. Hij legt het ook zelf uit, hè, met... We hebben een enorme aanwezigheid in België. Het hoofdkwartier van de NAVO ligt hier. Onze ambassade telt bijna 800 personeelsleden. En we hebben 4500 militaire medewerkers in België. Je viert je 250ste verjaardag tenslotte maar één keer. En in dit geval op andermans grondgebied.
0: Ja, tuurlijk. Y'all gotta be thankful we saved y'all from the Americans, from the Germans.
1: From the Nazis.
0: From the Nazis.
1: Ja,
0: dus we gaan nu een nazi verkiezen en we gaan de Gestapo terugbrengen. Maar je moet wel dankbaar zijn nu. En het is ons house, ons feestje. Jullie zijn niet uitgenodigd.
1: Niet publiek.
0: Publiek, maar gaat tof zijn ze. Ja, maar ja, man, gaat tof zijn ze. Maar ik vrees voor de café-eigenaars in Brussel. Want de laatste mensen dat je over de vloer wilt hebben, is een hoop zatte mariniers.
1: Ja, dat
0: die slagen
1: is,
0: alles kort en klein.
1: Ja, hè? Ja, niet mogen doen wat dat ze willen.
0: Het
1: bezettingsleger.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een bezettingsleger.
0: Dus ja. Oh. Ja, nee, maar ook over Amerika gesproken. Hey, het is WK, Helen. De Belgian Devils. We zijn weer goed bezig. 1-1 tegen Egypte. We staan
1: het was een mooie match, maar het was nou niet... het had beter kunnen.
0: Het is veel beter kunnen, maar ik wil het niet echt hebben over Belgisch patriotisme. Dat ineens plots terug aan de wezen is het moment dat Lukaku op het veld staat. Niks tegen Lukaku persoonlijk. Hij banken shotter, maar... snap wat ik bedoel? We moeten allemaal maar beschaamd zijn om Belg te... Maar wow, klinkt hier echt Vlaams Belg?
1: Ja, het is erg. Ja, aan het overcompenseren.
0: Nee, die lonen ze. Misschien moet ik wel right wing grifter worden.
1: Ja, het is dat. Die verdienen beter.
0: Het is wel belachelijk. En dus die komen gaan naar Amerika. Dus we sturen die naar Amerika. Een land dat al continu... agressie aan ons toont. Als morgen het EK in Rusland is, dan zijn we ineens van, wij sturen ons nationaal team niet omdat we dat boycotten met de agressie in Oekraïne. Maar Amerika is al de laatste bijna 100 jaar na de Tweede Wereldoorlog overal de imperialistische agressor. En ja, we zijn nu het EK, we zijn allemaal, we gaan de US, we gaan de LA en... En dan zit ik nu met Trump. Ik weet niet of je gehoord hebt, maar er is een Somalische topscheidsrechter van de FIFA. En die mocht gewoon Amerika niet binnen. Omdat ze gewoon waren van, jij daar. Hey, man heeft bijna zoveel matches. Heeft alle WK's, alle finales gescheid. Want hij heeft de beste scheidsrechter die FIFA heeft. Hebben ze gezegd, jij bent verbonden met Al-Shabaab. Hey, de
1: islamisten in Somalië.
0: Ja, in Somalië. Mm-hmm. Hey, dus jij komt hier niet binnen. Jij komt hier gewoon niet binnen. En ook gewoon het team van Ghana. Full cavity searches.
1: Oh my god.
0: En niet door TSA, door ICE.
1: Jeez.
0: Ja, dus ze zijn aangekomen met twee Bearcats. Met wapens en echt allemaal op de tarmac.
1: Ja, en die Iraniërs ook, hè?
0: Ja,
1: die moeten direct het land verlaten. De seconde dat ze klaar zijn met spelen, de rest van de ploeg, of de ondersteuning, mag niet Amerika binnen.
0: Ja. Om dit te geven, hè, toen mij ook elke keer Noord-Korea speelt, toen in. Ik weet niet of het Rusland. Nee, het was niet Rusland, het was een ander land. Het was toen 2K in Brazilië. En er was heel veel tensie met Kim Jong-un toen, dat is 2016, met zijn nucleaire... niet of wel ballistische nucleaire raketten. Hè? En dan heeft het FIFA de vorige... dat is ook een andere kanselier, een andere baas van de FIFA, aan de CEO. En de vorige CEO zei, als Korea een seconde vroeger dan het WK gedaan is, het land uit moet van jullie, dan wordt heel het WK stilgelegd. Dan is er geen winnaar dit jaar.
1: Wow.
0: Ja, geen grap. En Rusland ook. Rusland een seconde te vroeg het land uit is. Maakt me niet uit over de oorlog en inderdaad. Nee, kunt u mening erover hebben. Maar dit is voetbal. Die voetballers hebben daar niks mee te maken. Is dat wat ik bedoel? Of misschien wel, ik weet het niet. Maar gewoon
1: sport eerst.
0: Ja, zeker bij FIFA. Zeker 2K. Niet dat Noord-Korea ver zou geraken, maar dat was het ding. Ze waren knocked-out eerste rondes, zoals gewoonlijk.
1: Mm-hmm.
0: En dan waren ze van, die moeten weg. En dan was ze van, nee. Als jullie die wegsturen, dan sluiten wij hier alles af. Dan pakken we de boel in. Geen kampioenschap. En nu is het dan, dus die man die wordt gearresteerd, die Somalische scheids, die arbiter. Die wordt dan in zo'n internment camp, ICE internment camp, daar wordt heel slecht mishandeld. Ze had ook klop gekregen, 9 van de 10. En dan weet je wat die nieuwe CEO zegt? Don't be so dramatic.
1: Als zit hem chill?
0: Chill, ja. Chill out, man.
1: Rustig, buddy.
0: Ja, maar ook Korea. Okay. Korea moest spelen. En het hoofd van ICE heeft ook gezegd van, wacht tot het nog een kwartiertje is voordat de match begint. En dan arresteer je die mannen van Korea.
1: Maar
0: geen zwans, dit is puur een powertrip, zo'n flex van...
1: Ja, ja, ja.
0: Wij zijn hier en... Hey, weet jullie stupid European game, it's called soccer.
1: Oh, ja, ja, ja. Hey,
0: en ze willen echt aftonen, hey, want ze komen ook...
1: Het is wel flexen.
0: Ja, ja, ze komen ook spelen in American football. Het is allemaal zo'n soort van... Het is allemaal een beetje zo de wraak op de EU, een beetje, op NATO specifieker een beetje.
1: Ja, dat is het cultuurbeleid, ja, hè, van Trump. Is,
0: ja, want ze hebben voetbalvelden in Amerika. Ze hebben letterlijk grote stadions voor voetbal. In Amerika heeft ook voetbalteams. Ze beginnen te investeren in voetbal. Ze beginnen daar.
1: Hmm.
0: Maar waar moeten ze spelen? In NFL-velden. In American voetbalvelden. En hey, ik weet dat de luisteraars, ik kan jullie helemaal koud laten, hey, met voetbal. Maar je moet denken wat de politiek er zit. Wat is het teken? Hey, dat is een beetje van... Ja, een beetje van... Onze voetbal is beter. Het gaat echt over de kleine cultuur. Hmm. Hey, Amerika is beter dan Europa. Dat is echt heel
1: ja, echt
0: anti...
1: de Amerikaanse chauvinisme. Hè?
0: Chauvinisme, anti... Ja. Anti,
1: anti heel de wereld. Hè? Allee, ik bedoel, hij schoffeert heel de wereld.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan komt hij niet kijken. Ja, ik weet niet wat hem zou komen kijken, natuurlijk.
1: Ja,
0: en dan hadden we die UFC-matches maken. Ook nog even terug aan die UFC-matches. De main card, de main championship fight. Dus de main card is wanneer de twee kampioenen tegen elkaar vechten. Het is de meest uitgekeken fight.
1: Hmm.
0: Dus je gaat een Spanjaard, Ilia Topuria, een heel op-en-komend talent tegen Justin Gaethje, meer ervaren vechter. Dus de Amerikaan, ook de underdog,
1: mm-hmm.
0: tegen de Spanjaard, ja. De vreemde Georgier-Spanjaard mix,
1: ja, ja, ja, ja.
0: De purebred American,
1: klassiek.
0: En zijn walkout van Amerikaan startte in de Oval Office. Zijn kleedkamer was in de Oval Office.
1: Oh my god.
0: En het start eigenlijk dan met zo'n 1-0 Grave Gonna Hold Me Down van Johnny Cash. Uh-huh. Want Justin Gaethje, zijn vader, was een koolmijnwerker. Een Amerikaanse kool.
1: Ja, ja, ja.
0: Een van de meest uitgebuiten Amerikanen die er zijn.
1: Die mensen vakbondsrechten geven of effectief gezondheidszorg, dat gaan we niet doen. Maar
0: Justin Gaethje mag het Oval Office. En dan zit hij dan zo met de Amerikaanse vlag... zo de Declaration of Independence te lezen, voordat hem dan vertrekt. Maar sorry, ik ben zelf bokser, hè. Maar geloof me, als je die zijn interview ziet, die jongen kan niet lezen, denk ik.
1: Ja,
0: dat
1: ja,
0: bedoel,
1: ja,
0: die is zo...
1: Dat is niet hun specialiteit, meestal.
0: Maar hij heeft hem gewonnen, en dan zo'n The American, straaljagers erover, en dan zo'n andere heavyweight, dat is het laatste over hebben. En die is... Dus Obama is al 10 jaar niet meer in office geweest. En hij is van, yeah, I want to say to the audience, ik wil zeggen tegen de mensen in het kijken zijn, Michelle Obama is eigenlijk stiekem een man. What the fuck, man?
1: Die zijn al 10 jaar
0: Dat zijn snowflakes. Dat is heel veel dat wij de linkse de snowflakes zijn, maar zij zijn boos over een zwarte vrouw die 10 jaar geleden de first lady was.
1: Ja. Ja, en dan, welke macht hebben die mensen nog? Ach, het is belachelijk.
0: Ja, ja, ja, ja, het is belachelijk. Maar ja, over... We zijn nu heel veel bezig over Amerika, Tatsuni. Mm. Maar we gaan het eens even over Brussel terug hebben. Brussel met de crisis.
1: Onderwijsprotesten.
0: Onderwijscrisis, hè. Protesten met het links gespuis, zoals Maurits. Okay, ik kan die mens niet
1: aanstaan. Maar Maurits? Rousseau gewoon.
0: Ja, Rousseau ook.
1: Rousseau, zegt.
0: Ik krijg daar agressie van, zegt hij dan.
1: Is goed, ja.
0: Maar je mocht zeggen over Rousseau wat je wilt, maar er is wel een duidelijk... behoudt zijn eigen waarde mee, hè. 5 jaar terug, niet vergeten, beste luister, 3 jaar terug zelf, heeft hij gezegd tegen een interviewer, toen hij dacht dat hij off camera was, toen de Romani, kinderen van de Romani afkomst, aan het rondwandelen was, zei hij, daar moeten ze allemaal met de matrak over gaan.
1: Ja.
0: Of tegen kinderen van 9 jaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus hey, onze fils de papa, onze nepo-baby, die daar zo echt de ultieme linkse kerel is. Ja.
1: Maar het is echt de laatste sociaaldemocraten, die man.
0: Ja. Een van de rijkste Vlamingen ook, hè.
1: Is dat zo?
0: Yeah,
1: is hij echt...
0: Zijn vader is een van de rijkste Vlamingen. Ik weet wel dat zijn vader heel veel centen heeft. Dat weet ik wel, en hij ook.
1: Het zijn geen arbeiders, laat het zo.
0: Nee. En dan zit hij te zeggen dat hij een bootcamp wil. Maar ik denk toch... Hetzelfde is een beetje met mijn onkel. We waren eens aan het eten. En dan was hij van... Ja, ik vind dat we al die marginale jongeren naar een camp moeten sturen, naar een bootcamp moeten sturen. Dat is al vaker gezegd, zoals het dienstplicht. Ik ben daar niet tegen. Hè. Je hebt jongeren die dat echt nodig hebben. En dan was hij maar... Bootcamp, dat is niet goed, want dan leren die hoe dat die militair moeten zijn. Dan weten die wapens moeten gebruiken, explosieven.
1: En dat was ook de opmerking van Franken, denk ik.
0: Ja, ja, ja. En maar het ding, wil je dat die dat kunnen? Maar dan was mijn onkel, nee, we gaan die leren land bouwen en bouwvakker zijn. En ik was een wow, Mao Zedong.
1: Down to the countryside, down up the mountains. Yes, stuur de jeugd naar de boerderij.
0: Ja. Dus. Maar nee, Maurits was ook zo van, ja, dat is linkskrapil.
1: Maurits.
0: Voor de mensen die onder een steen leven, de jongeren zijn dan komen. Dus het is allemaal van alles gebeurd. Het is begonnen met een soort van vredevol, toch wel een beetje edgy protest. Mensen, jongeren waren kwaad, want er waren ook leerkrachten. Dus leerkrachten en de jongeren waren heel kwaad.
1: Het gaat ook, om te beginnen moeten we denk ik misschien de besparingen. Ik heb bijna maatregelen gezegd, dat is burgerlijk spraak. Ik heb bijna de besparingen. Dat is dus leerkrachten moeten 2 uur per week meer werken, geen ander loon. Het inschrijvingsgeld wordt denk ik verdubbeld. Naar wat het nu is in de Franstalige gemeenschap. Dus er is echt wel een serieuze besparing. Terwijl dat die scholen op dit moment, als je dan dat ziet, er zijn dan interviews geweest van scholen in Brussel. Het is niet dat daar luxueus aan toe gaat.
0: Nee.
1: Dus die hebben veel te veel leerlingen per klas en zo verder. Die hebben al extra problematiek, een grootstelige context en zo verder. Dat kennen wij in Antwerpen ook. Dan is er dus protest tegen, staking tegen, al lang trouwens. Dit is al lang aan de gang, staking en zo verder. Inderdaad, nu is er dan die clashes met de politie.
0: Dus wat er zo is gebeurd natuurlijk, is begint ook vredevol. Vredevol niet, maar gewoon, het begint wel met jubel en dingen. Protest. En wat gebeurt er? De politie reageert, die stapt te hard op. Want geloof me, ik ben ook op mijn handvol, ik ben ook op mijn fair share van protesten geweest. Dan herinnert dat wel kan. En de politie, die zijn, als het over voetbalhooligans gaat, dan laten ze zich doen. Hè? Ja. Maar als er wat jongens tegenover staan, dan slagen ze met de matrak. Ik heb al een matrakslagen gekregen, ik ben al gepeppersprayed geweest, ik ben al gebeten geweest door een K9-hond. En geloof mij, we waren niet de agressors. Dat kan ik echt wel verzekeren. En dan jongeren zien dat. Zeker Antifa-leden zien dat. Die denken van, dit kan niet. Dus die komen op voor die jongeren. Als ze allemaal met die bedoeling op stad komen, dat weet ik niet. Ik kan niet over ze praten. En dan zijn de andere jongeren uit
1: het zijn de volkswijken in Brussel, die in opstand komen tegen flikken die niet van Brussel zijn.
0: Ja.
1: Je merkt dat ook. Dat zijn heel veel. Dat zijn mensen die buiten Brussel wonen.
0: Ja.
1: Die zijn niet de demografie van Brussel. Die zijn 80-90% wit. Die kennen de wijken niet. Die zijn echt zoals de politie in Amerika is eigenlijk in die grote steden. Die zijn echt een bezettende macht gewoon daar in Brussel. En er zijn grote problemen en zo verder. Maar je gaat die niet oplossen door een aantal gasten met Deus Vult op hun traangas spuitbus en zo weer. Het toont heel duidelijk de mentaliteit.
0: Uitdagen, fysiek, verbal uitdagen.
1: Ik vind dat je het ook heel mooi kunt vergelijken met wat is er gebeurd toen dat de Brugse hooligans, voetbalhooligans, een soort van anti-moslim pogrom hebben gedaan in Anderlecht. Heeft er iemand hen daar tegengehouden?
0: Nee, niemand.
1: De politie? Waar was er één flik?
0: Niks.
1: Die hebben hele zaken kapot geklopt, die hebben mensen in elkaar geramd, wijk geterroriseerd. Maar als er ene, het is een idioot, met vuurwerk zitten schieten, dan is het pepperspray en matrakken.
0: En ze hebben Marokkaanse vlaggen, waar heeft het te maken met dan protesteren? En komen ze met de Bearcats, de waterkanonnen en de helikopters. En misschien zelfs waar ze dan spreken over de nationale garde, de koninklijke garde te sturen.
1: Hebben we dan ook?
0: Dus de Louis en de Josse.
1: De federalen die moeten komen.
0: En uitdagen ook. De beelden hebben we gezien natuurlijk.
1: Ongelooflijk. Gewoon echt
0: maar dat is maar een minuscule hoeveelheid, want je bent in dat protest.
1: Wat dat je niet ziet.
0: Als je er veel mensen bent, je bent niet aan het filmen, want je moet alert blijven, want je moet geen matrak op je kranium krijgen.
1: En je bent ook gewoon niet aan het
0: filmen. Je bent niet aan het filmen.
1: Je gaat ervan uit dat je geen kop gaat krijgen om te protesteren.
0: En dan zit die uit te schelden, dat gebeurt vaker. En dat is zoals gezegd, dat zijn vaak, hier ook in Antwerpen, de protesten zijn geen politieagenten van hier. Dat is niet die vriendelijke politieagent als je
1: nieuwe wijkagent.
0: iemand die vriendelijk hallo komt zeggen als je voorbij komt. Nee, dat is Peter van de Kempen. Die denkt dat hem G.I. Joe, die denkt dat hem fucking Rambo is, hè. Dat hem G.I. Joe is, dat door Fallujah is aan het rijden, hè. Yep. En die klaar is om wat
1: buitenlands gespuis, je zijn lesje te leren.
0: Natuurlijk zijn er natuurlijk ook mensen bij die niet de juiste intenties hebben om daar te zijn. Ik denk dat wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat hoort bij elk protest, bij elk waar geweld komt. Dat is het probleem met mensen die gewoon aangetrokken zijn tot geweld en chaos. Je ziet dat bij alle protesten. Bij 1 mei, dan worden ineens de winkels geransacked en leeggehaald.
1: Oh, wat dat niet was, hè? De 1 mei dit jaar?
0: Nee, dit jaar niet. Het was
1: goed gedisciplineerd.
0: Deze keer niet, hè? Nee, tuurlijk niet. Maar... ja, het is een probleem en het hangt er nog altijd. Het af en toe nog wel, ik geloof dat af en toe nog wel klopjes met de politie daar.
1: Dat zal wel.
0: Ja, dat nog altijd daar bezig is. En dan heb je ook politiekers die wrijven in de handen, zeker de rechtse politiekers. Mm-hmm. En zeker nog eens Maurits van, ik kan je vinden, ja. Ik kan
1: een vreselijke kerel.
0: Die doet zo wat papa-achtig. Hij is zo de enige politieker die eerlijk is, want er zit niet bij een partij. Een partijpolitiek is slecht. Ik heb mijn mening ook wel over partijen. Politiek, maar jij is niet veel beter. Dat ik bedoel, jij bent ook rustig die 10.000 per maand aan het pinnen.
1: Zonder dat er iemand insparkeert over wat jij zegt.
0: Hij is heel nu heel populair. Hè. Mijn estranged vader is een groot fan van. Wel begrijpelijk. Hè.
1: Hij gaat het oplossen.
0: Hij gaat het oplossen. Hè. Hij alleen. Hè. Hij is de grote. El Dingen, we noemen hem. El Duce daar. Mannetjes toch. Hij zit altijd commentaar te geven over hoe dat links veel te gevoelig is. Maar als je commentaar, als hij nu zou luisteren, dan hoort dit. Dan krijg ik een brief van advocaat bij de post binnen. Hij is ervoor gekend. Hè.
1: Die kans is
0: reëel. Ja, wel reëel. Hè. Maar Maurits, als je dit hoort, je moeder is een hoer.
1: En daarmee kunnen we meteen.
0: Die slaat ze altijd.
1: En with that bombshell.
0: Ik kan die mensen echt niet uitstaan. Dat is niet te doen, want die doen ze eigenlijk zo voor als zo'n alternatief. Want je hebt dan mensen die niet weten waar te stemmen, die willen niet PvdA stemmen, want die zijn zo gebrainwashed, dat ze inderdaad links
1: zo, zo gezegd.
0: Ja, zo gezegd. Ze zijn allemaal zitten in de zakken. En ze willen ook niet Vlaams Belang stemmen, want ja, Vlaams Belang, dat zijn gewoon super right-wing, super rechts politiekers. Dus wat precies, dan komt hij met zijn, nee, ik ben helemaal niet rechts, ik ben niet racistisch, en als ik racist ben, moet je me maar aanklagen. En dan doet hij wel zo'n super polariserende uitspraken, haatdragende uitspraken.
1: Welke partij komt in? Is dat de VLD?
0: Die komt van de VLD, denk ik. Maar die is wel...
1: Dat is een soort van MR-figuur, zo van Boucher-figuur.
0: Boucher-figuur, kapitalistisch tot en met, imperialistisch tot en met... Ja. Maar wel voor de werkende mens, hè?
1: Ja, zo gezegd. Ja.
0: Omdat het zijn socialisten in onze zakken zitten.
1: Mm-hmm. Maar ja, laat de Vlaming zich gewaarschuwd zijn door de ervaring van de Waal de laatste paar jaar met Boucher.
0: Ja.
1: Hè.
0: Ja.
1: Die gaan juist niks veranderen.
0: Nee. Ja, en het is altijd. En hij is heel duikwissel. En zo gooit hij ook vaak duikwissels in het parlement. Waar ik ook niet iets heb van alleen maar Vlaams Belang doet dat. Vlaams Belang doet dat niet. En dan. Ik denk het kraalspel begint.
2: Het begint.
3: Het is perfect getimed, jongens.
2: We zitten met een crossover, van een seconde of twee, want het vorige programma is plots gedaan, denk ik.
3: Ja.
2: Het was nogthans goed opdreven, eigenlijk.
3: Ja.
2: Maar het is 1 uur, ja. Het is Radio Centraal, zeer stipte uurregeling.
3: Ja.
2: Dag Jeroen, denk ik.
3: Dag Elko, denk ik.
2: Klopt, denk ik.
3: Het kraalspel inderdaad. Radio Centraal 106.7 FM.
2: I love it.
3: Via de DAB kan ook, hè. DAB Plus. Webstream, noem maar op. Het bestaat. Het is er. Het kan gebruikt worden. Links en rode draden. Muzikaal radioprogramma. Met aandacht voor links en rode draad.
2: Ja, gevarieerd.
3: Gevarieerd, ja.
2: Maar ja, is dat wel zo. Is eigenlijk toch altijd wat jazz, wat metal. Een beetje experimenteel.
3: Ja.
2: Voilà. Zullen we er zo aan beginnen, hè? Welke groep zou er zo vanavond bijvoorbeeld in Rotterdam spelen?
3: Ja, nu wou ik even bij de hand doen en dan de naam van dat voorprogramma zeggen. Maar
2: ik dacht het, ja.
3: Maar ik
2: vind het ook vergeten.
3: Het is iets met een S. Sintaneum.
2: Sanatorium.
3: Ja, Sintaneum.
2: Sintaneus.
3: Sintaneke. Possessit.

0: Possessed waren dat met Demon. Uit de platen, ja. Een jaartje voor de lockdowns verschenen, 2019. Dit was Demon uit Revelations of Oblivion. We hebben ze een keertje gezien in Duitsland met deze plaat, laat maar zeggen.
1: Ja.
0: En zijn nog altijd aan het toeren, precies, hè? Of terug?
1: Ja, elk jaar, denk ik. Ja. Ik heb die eens gezien in Amerika met die plaat.
0: Just.
1: Zeg, en als je zo wat psychische problemen hebt.
0: Ja, vriend.
1: Ja. En je vergeet dan je medicatie te pakken, dan kunnen er ook soms demonen in je hoofd opduiken. Hè? Demon, no med.
0: Wow.
1: No med, demon.
0: Ja.
1: No meds, demon.
0: De no meds, demon. Hè? Dat, ja. Dat is de demon die...
1: verschijnt.
0: Ja, dat is een deel van de psychose eigenlijk. Hè.
1: Dat is een no-meds-demon.
0: Ja, die zegt, een stemmetje dat zegt van je bent helemaal niet ziek, je hoeft die medicijnen niet te nemen.
1: Ja, dat is een no-meds-demon, omgedraaide van no-meds-demon.
0: No-meds-demon! Dat is een goeie, Jeroen.
1: Ja, het is natuurlijk gemakkelijk, ik schrijf dat hierop. Hè. Je zet je playlist. Kan ik het ook? Maar ik heb het ook gedaan. Hè.
0: Ja, en toch eraan denken. Een beetje bij de les blijven. De palindromenles, dat doe ik heel goed.
1: Dank u.
0: Wil jij nog eens iets voorlezen?
1: Ja. In welke taal?
0: Dus in het Engels. De vijfde track.
1: Oh, wacht. 1, 2, 3, 4, 5. Am I demon?

0: verkeerde track opgezet. Dat is nu wel jammer, hè, want dat is, ik heb dat zo goed aangekondigd.
1: Dat was nu niet zo... Wacht, maar moet ik dat dan niet nog eens zeggen?
0: Jawel, ja, als je het ziet zitten. Hè. Wacht, even een kleine stilte. Ik zal teken doen om de drama terug wat op te bouwen. Mm-hmm. Als je dat ziet zitten.
1: Zeker, joh. Am I demon?

0: Zoals je reeds aankondigde, Jeroen, was dit Am I Hot for Non de Demon.
1: Am I Demon?
0: Yes. Wat een titeloze debuut, of de plaat Danzig van Danzig. Rick Rubin, productie uit 1988.
1: We gaan dan wat terug in de tijd, waarschijnlijk naar de jaren 70. Dan ga ik nog eens zeggen van ja, kijk, ik heb het hier wel bij op vinyl, maar ik vind geen info. Een mooie uitgave wel, van ZZ Top Texas.
0: Nou ja, ik ken dat.
1: En ik denk een Spaanse uitgave of zo, want er staat hier op Estereo.
0: Ja, ik heb het hier gezien op het label.
1: 71? Nee, later.
0: Portugal.
1: Ah, Portugal. Estereo.
2: Fabricado por Deca. Portugal.
1: 77.
2: Para London.
1: 77.
0: En 19 op het label staat 76.
1: Ah ja, oké.
0: Mijn geboortejaar.
1: Hier staat zo'n stempel van voorop. Gravachau Sonora, 1877 tot 1977.
0: Ja, dat is een viering. Is 100 jaar...
1: 100 jaar Gravachau Sonora.
0: Ja, dus dat is 100 jaar vinyl. Of zoiets waarschijnlijk. Of platen of zo.
1: Mm.
0: Ik heb zo nog een plaat liggen thuis. Ja, ik begin al direct af te wijken. Van de Beatles.
1: Ah, ja.
0: En dat is ook 100 jaar, een viering van 100 jaar platen.
1: Alone Wolf Production. En dan zat er ook nog London. Dat is ook nog een label, hè? Mm-hmm. London. Ja, dat was daar juist zo'n toffe, ja, ik zal het dan maar zeggen zeker, een ternaire groove.
0: Dum,
1: ternaire. 1, 2, 3. En er staan er best wel wat, ook op die Texas van ZZ Top. Van er nog een iets gezapiger, ja, dat is wat meer Texas, dat is al het zuiden, het is er warm.
0: Mm-hmm.
1: Het is er een broeierig sfeertje als ik hier op die platen, op die muziek kan afgaan, als je überhaupt muziek met temperaturen kunt verbinden. Wordt wel eens gedaan, hè, in de pers ook. Hè. Als het dan over de Desert Sessions gaan van de Queens of the Stone Age.
0: En akoestisch heeft het waarschijnlijk ook wel een invloed.
1: Ah ja, voilà. Temperatuur.
0: Ja, of misschien dat eerder de vochtigheid, ik durf het niet zeggen, of een
1: humidity.
0: Combinatie van de twee.
1: Mm-hmm. En ja, van thematiek, van een demon gaan we naar een Diablo, dat is ook nog wel, dat kan nog wel, hè. Ja. Nu we luisteren, El Diablo,
0: ja.
1: Compositie van Gibbons, Hill en Beard. ZZ Top. Mm.

0: Down to the dano. Down to the dano. Bam to the dano.
1: Snappy kekki.
0: Amai, wat een plaat. Texas. Het is een gatefold, merk ik ineens. Een dunne gatefold ontdek ik hier nu.
1: Ja.
0: En dan kunnen we zien dat dat toch nog wel, zeker een drummer, dat nog jonge snaken waren toen. Een drummer, Frank Beard met CK.
1: Hmm.
0: En dan Billy Gibbons en Dusty Hill. Ze zitten op tezamen. En zo zie ik dus ook dat de plaat effectief copyright 1976 is.
1: Hmm.
0: En dan kunnen we zelfs de teksten nog meevolgen. Dat is iets voor thuis misschien. Dit was El Diablo van ZZ Top op de plaat Texas. Nu gaan we luisteren naar iets van Roland. Die heeft ook wel wat blues invloeden in zijn muziek. Laat weer klinken bij wijlen.
1: Mm-hmm.
0: Wat hebben we bij van Roland? Een album op schietijzer waarvan ik me eigenlijk afvraag of dat dan al fysiek is verschenen. Ik denk dat dat fysiek al wel bestaat. Ik denk dat die geperst en gedrukt is en zo verder enzovoort. Ik weet niet of dat al op de markt verkrijgbaar is. Ik heb het over het album Segovia at the Wheel. Uit 2025 bij Maya Records. Ja, ik vind dat een van zijn betere studioalbums. En hier op Schietijzer worden er een hele hoop namen als uitvoerder vermeld. Dat is gemakkelijk, hè. Hier staat dus telkens bij elk nummer eronder. Roland van Kampenhout. Frederik Segers, dat is een gitarist. Mirko Banovic, een bassist. Teun Verbrugge, dat is een drummer. Pieter Jan de Smet, ook een gitarist. Dus die mensen gaan we bezig horen in de openingstrack uit dit prachtige album. Ook met een heel tof drumpatroon erin.
1: Mm-hmm.
0: Getiteld Seldom Seen Slim, tussen haakjes, Only a Hobo.

0: Roland van Kampenhout met Companen, Seldom, Seen, Slim, Only a Hobo uit het album Segovia at the Wheel, Meijer Records 2025. Roland van Kampenhout met band, twee keer te zien deze week live. Donderdag in de Grote Post in Oostende, dat is ver. Vrijdag in de Vooruit in Gent.
1: Dat is
0: iets minder ver, hè? In de Elfte. Je zou eigenlijk kunnen naar Oostende rijden, naar het optreden gaan zien, een hotelje boeken. En dan op de terugweg nog eens passeren in Gent.
1: Maar,
0: en dan eventueel in Gent nog blijven slapen. En dan
1: een afstationnetjes doen.
0: Een paar afstationnetjes.
1: Kalken, Nazareth.
0: Kruibeke. Nazareth. Ja, gaat er misschien
1: en dan Marken misschien ook nog even zijn.
0: Als, nee, ik denk ook als je vanuit Oostende komt, dat je eerder Jabbeke zult tegenkomen dan
1: Kruibeke komt er sowieso.
0: Kruibeke komt er tegen. Wat hebben we dan nog gezegd? Kalken natuurlijk,
1: dat komt ook
0: klassiek.
1: Tegen, ja. Maar nou, Gent is dan...
0: Dan gaat de eerder Jabbeke.
1: Ja. Oké. Fair enough.
0: Mm-hmm. In feite wel, hè.
1: Zo mij zeker.
0: Ik denk dat wel.
1: Ik heb hier een vinyl klaar liggen.
0: Ja.
1: Iets dat ik vorige week ook bij had. Niet gespeeld heb.
0: Oh.
1: En ik heb dat nu terug bij. Ik heb dat hier opgelegd. En het houdt eigenlijk verband. Ik dacht van dat te spelen. En dan daarna een ander nummer dat er wat aan doet denken. Maar ik kon het omdraaien. Ja. Vanwege... Roland, dat is zo... Dat is een iets oudere man, geboren in 1944 of 45.
0: Nee.
1: De oorlog nog just meegemaakt, hè?
0: Ja, 44 inderdaad.
1: En voilà, is van meerdere tijden. Die houdt wel, denk ik, van bijvoorbeeld een goede William S. Burroughs of een Allen Ginsberg.
0: Oh ja, en vorige zondag begonnen we over Willem L. Scott.
1: Ja, dat is nog voor zijn
0: tijd. Van het lezen was, geen gewone zetel.
1: Nee. En dan, voilà, wat dan hier al eens mee aansluiten. Hè. Het nummer The Beat Generation.
0: Ah, ja.
1: Van Bob McFadden. Samen met Ene Dor. Een nummer van Ene Rod McEwen.
0: Ah, ja. Heb jij eens geen tour rond de Beat Poets gedaan met Roland van Kampenhout?
1: Als guest was ik er een paar keer bij.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dat was, de muziek werd voorzien door Roland met Thomas de Prince en Percy Jones.
0: Hola.
1: En dat was... Per voorstelling was daar waren er special guests, speciale gasten. En ik was eens een keer zo'n speciale gast.
0: Ja, ze zijn een hele speciale, naar het schijnt, hè.
1: Naar het schijnt. Jij kent mij toch?
0: Dat weet ik niet. Kun je ooit iemand echt kennen?
1: Wat staan ze een speciale gast?
0: Ondoorgrondelijk figuur, die een blijbeer.
1: De wat?
0: Ondoorgrondelijk figuur, die een blijbeer.
1: Blijbeer?
0: Ja, die heeft eens een taxi besteld, maar die kwam er meer. Je taxi wel, hè, maar die blijbeer niet.

0: Voilà, hè. Dat is een liedje, dat is nu, ik ken dat nog niet zo lang, Rudy Trouvé had mij dat laten horen.
1: In welke context?
0: Wij kennen dat, ja, dat was, die had een, denk een compilatie van zo wat beat muziek, beat generation muziek.
1: Ja.
0: En ja, ik kende van kindje het nummer The Blank Generation van Richard Hell and the Voidoids. Dat is een beetje het Amerikaanse punk-lijflied voor een aantal mensen. En ja, ik wist dat dus niet, tot voor kort eigenlijk, dat dat bijna een herschrijving is eigenlijk van het nummer The Beat Generation. Dus als je nu, ik zit hier op zijn site, waar ze video's posten en zo.
2: Ja, ja, een website.
0: Ja.
2: Internet.
0: Ja.
2: Computer.
0: Yes. En dus dan krijgen we deze liedje hier en eronder de comments, die worden volledig overgenomen door Richard Hell fans. Van die onnozel dingen van, ja, dat van Richard Hell is toch beter.
2: Ja,
0: zo van die dingen, maar ook wel een paar interessante dingen gelezen. Hij had het blijkbaar met de twee groepen waarin dat hem ervoor speelde ook al gespeeld, dat nummer, The Blank Generation.
2: De Richard.
0: Ja, want Richard is eigenlijk ook zelf een beetje een poëet. Ja, dan had hij met Television al gespeeld, blijkbaar. Dat heb ik dan ook beluisterd op Schietijzer. En dan kopieerden ze zelf de sekslijn.
2: Zat hij dan ook bij Television?
0: Ja, even. Alles ging toen heel snel. En bij de Heartbreakers zat hem ook op een gegeven moment. Johnny Thunders.
2: Een pin van.
0: Ja, verschillende. Een stuk of vier.
2: Ik heb nog bananenpin van Adorior gekocht.
0: Adorior.
2: Maar ik wist niet waar ik hem zou moeten oppinnen. Dus ik heb hem dan toch maar niet gekocht.
0: Mm-hmm.
2: Waar zou ze moeten oppinnen?
0: Ik was natuurlijk met die punk nu zo aan het denken, ja. Door een tape of zo.
2: Ja, punk. Ja, metal is geen punk.
0: Nee, ik krijg er ook wel. Oh, ik voel me eigen al direct ongemakkelijk.
2: Dus Richard Hell, je hebt er een pin van, want hij zat bij de Heartbreakers. En vertel verder.
0: Van Richard Hell heb ik geen pin.
2: Nee, maar van de Heartbreakers wel. Ik had u onderbroken, ik wou u terug op gang zetten in uw verhaal. Uw verhaal was dat hem dat bij Television ook gespeeld had.
0: Ja, ik ben maar aan het uitweiden. Dat is eigenlijk allemaal niet zo interessant. Ik had die plaat bij. Ik had die vorige week ook bij. Waarom had ik die bij? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik weet wel welke uitleg dat ik er aan ging koppelen.
2: Mm-hmm.
0: Kun je gewoon nog eens over die Fender-gitaren beginnen.
2: Ik moet er nog een artikeltje doorsturen.
0: Merci.
2: Ja, het is nog niet gebeurd.
0: Dank bij voorbaat.
2: Ik zal dit even op mijn to-do-lijst noteren.
0: Dus Robert Quine, ken je die gitarist? Of Quine wordt ook wel gezegd.
2: Quine?
0: Dat is een van mijn favorieten eigenlijk. Die speelt gitaar bij de Voidoids. Dat was toen ik denk dat hij toen al iets ouder was dan de rest. Waar spreken we? Dus we zitten hier weer in 1976. Een groep die van invloed was op bijvoorbeeld de Sex Pistols, de Amerikanen, en Malcolm McLaren die zou gezegd hebben ook dat Blank Generation dat van invloed was op Pretty Vacant. Een soort van vacant en blank, dat zijn ook wel woorden die een beetje een gelijkaardige betekenis kunnen hebben, zeker.
2: Vacant en?
0: Blank.
2: Een beetje denken aan de Deathless Void.
0: Ja, oh, zoiets. Hè. Ja. The Void, blank, vacant.
2: Vakantie, het is zomer.
0: Holidays in the Sun.
2: Ah ja, hier.
0: We gaan dat eens afdraaien, hè. Wat denkt u? Dus Robert Quine, je zit hem hier staan. Volgens mij ziet hij er iets ouder uit.
2: Ik zie hem niet, want er is een stok in de weg.
0: Dus hij heeft zelf een stok vast. Een steel van een Fender Stratocaster.
2: Weer al Fender.
0: Ah, wel, ja, het is dat, hè. We gaan luisteren aan een Fender-gitaar.
2: Robert Quine eigenlijk. Guitars, background vocals.
0: Dus dat is een Stratocaster, Fender Stratocaster dat je er vast in.
2: Je ziet er dan weer uit, gelijk een van die figuren van die film dat ik gisteren gezien heb. Maar dan gaan we echt helemaal afwijken. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Een van die nozems uit Louisa, een woord van liefde.
0: Ah ja, is dat een film uit de jaren 70?
2: Ja.
0: Nou, ah, voilà. Zien tijd, hè.
2: Vroeger.
0: Jaren
2: 70. Die film, ik heb hem gisteren nog gezien, jong.
0: Dat liedje, The Blank Generation. Uit de plaat, Blank Generation.
2: Geproduced door?
0: Richard Gutterer.
2: Richard Gottere.
0: Ah,
2: weet je wat dat wil zeggen? Een Gottere?
0: Dus iemand die God aanbidt?
2: Ja.
0: En dan Richard Hell, tezamen.
2: Kan niet, hè? Of juist wel. Yin en Yang is dat zeker.
0: Ja.
2: Feng Shui plaatje.
0: Mm-hmm.
2: Allee, zet het maar eens op, want ik ben zot aan het worden.

0: Voilà, dat waren de twee ja, na elkaar, zou ik zeggen. Maar we zijn serieus aan het babbelen geweest tussen de twee nummers. Dit was Blank Generation.
1: Eentje voor de punks thuis,
0: ja,
1: onderweg. De rockers.
0: Ja, het is wel allee, muzikaal. Het is niet al te simpel. Hè.
1: Het is ook niet al te simpelst in de punk, hè, alhoewel.
0: Nee.
1: Misschien juist wel. Was dat nu punk? Nee, dat was rock and roll, hè, deze.
0: Goh, ja. Het is eigenlijk muzikaal. Van wat jaar was dat? Van de Beat Generation?
1: Weet ik niet.
0: 1959. Dus ja, muzikaal deed verder eigenlijk op muziek die al 17 jaar eerder was gemaakt. Dus
2: allemaal iets, ja.
1: Richard Hell. Ja. Dan komen we in de hel terecht. Dan zitten we weer in de wereld van de black metal en zo. Hè.
0: Ja.
1: Gemakkelijk links liggen, hè. Was dat Amerikaans of was dat Brits?
0: Ja, New York.
1: Van New York gaan we naar New Orleans.
0: Mm.
1: Een groep die ik van het weekend gezien heb. De mannen van Abysmal Lord. Heel goed optreden was dat in de Magasin 4 in Brussel. Je lacht een beetje.
0: Ja,
1: grimasje.
0: Ik had een palindroompje in gedacht.
1: Ah, Lord Drol.
0: Drol Lord, ja.
1: Ik denk dat hem er nog mee zou kunnen lachen, de baas. Want dat was er ook leuk aan het optreden, is dat op zich wel redelijk serieus was. En ook heel goed. Eén gitaar, één bas, één drum, één stem.
0: Mm-hmm.
1: Dus af en toe, maar af en toe van die stopjes. Dus dat is een attack eigenlijk, dat optreden. Dat is zoveel... Ja, zo snel en zoveel. En dan af en toe van die incantation-achtige stopjes, maar nog strakker.
0: En wat is abysmal, wat betekent dat?
1: Ja, iets slecht, denk ik. dus dat, ja, dat was eigenlijk heel indrukwekkend. En die presenteren ook zo... Brussels, Brussels, are you ready for... En dan telde die een drummer af en zijn gitaar stond dan niet op. Dus dat was dan zo'n... En dan schoot hij in de lach. En dat vond ik dus heel sympathiek. En dan deden ze dat. Dan zet hem dat terug. Brussels, are you ready for... En dan ging die gitaar weer niet.
0: Oei.
1: Dan ging hem naar zo'n versterker even een beetje proeven. En dan... Brussels.
0: Oh, wauw. Ja, gezond.
1: Schitterend optreden. Dat was ook een ongelooflijke lach. Want dat waren eigenlijk de mannen van Caveman Cult. Dus eerst was het Caveman Cult. En daar dacht ik, ja, die drummer is heel goed. Die ene gitarist met zijn lang haar is heel goed, maar die twee kaalkoppen, gespierd...
0: Plekkoppen.
1: Dat was minder voor mij. Dat was dan weer die fitnessachtige metal vibe. Meer met de vuist in de lucht dan met de devil's horns in de lucht.
0: Mm.
1: Maar ja, het is tijd voor Abysmal Lord.
0: Mm-hmm.
1: Dat is met zo'n jonge gast met wat schmink natuurlijk. En wie zit er achter de drums? De nummer van Caveman Cult. Wie speelt er bas? Die gitarist met zijn lang haar van Caveman Cult.
0: De goeie.
1: Die deed mij dan weer wat... Wel, het waren de goeie van Caveman Cult, met dan nog zo'n Spirit Position-achtige type. Als frontman. Goh, en dan zaten daar in heel die set twee prachtige gitaarsolo's in het hoog in.
0: Hmm.
1: En dan valt heel die gitaarriff weg. En dan is dat even... Alleen die solo, dat hoor ik zo graag. Hè.
0: Ja, één gitaar.
1: Ja, dat hoor ik zo graag. Het is altijd hetzelfde verhaaltje dat ik vertel. De stopjes hoor ik graag. En dan die solo's als de riff wegvalt.
0: En dat kunnen we voornamelijk live meemaken. Hè?
1: Ja.
0: Dat soort dingen, want op een LP dan wordt er productioneel vaak gekozen voor een stereo-gitaar.
1: En het was ook heel verschillend met de muziek van de opnames die ik al beluisterd heb. In zoverre dat er veel van zijn platen door hem alleen zijn gemaakt. En dus die een drummer die we dan live zagen, die van Caveman Cult, dat was zo... Ook een beetje een virtuoos eigenlijk. Dat was muzikaal heel straf en helemaal hoe dat moest zijn, maar ook technisch heel sterk.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb je dan weer niet op die platen. Dat is ook wel cool, hè, dat dat echt twee werelden zijn eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar daarmee was ik dus ook met verstomming geslagen als ik dat optreden zag. Want ik dacht, ja, Abysmal Lord pakken we er nog wel even bij, maar die bliezen dan wel echt iedereen naar huis, vond ik. Maar ik mocht nog lang niet naar huis, want er waren er nog wel wat groepen te verteren. Maar nu gaan we luisteren. Abysmal Lord uit New Orleans. Uit het album Bestiary of Immortal Hunger. Uit 2020 horen we Satanic Return. Sorry.

0: Glowing Baphomet horen we in de achtergrond.
1: Glowing
0: Abysmal Lord Baphomet.
1: Dat is ook medicatie of zo?
0: Smeer een thee wel, Baphomet. Dat is ook zo'n woordje dat je al wel eens ziet terugkomen.
1: Zo'n duivel of zoiets.
0: Ik denk dat er een duiveltje in of uit een doosje is.
1: Mm-hmm.
0: Dat brengt ons eigenlijk naadloos bij het volgende. Maar daar gaat een titel misschien iets anders doen verwachten dan wat we dan muzikaal te horen krijgen. Ik heb het over The Mark of the Beast van Willy Hutch. Kennen die Willy Hutch?
1: Nee.
0: Misschien zullen we iets over vertellen. Ik stel voor dat we nu luisteren. Dus nu kun je dus een beeld maken in je hoofd van The Mark of the Beast. Wat zal het zijn? En dan gaan we er naar luisteren.
1: Plezante stem, precies.
0: Abysmal, ja, hij was echt goed. En ik zeg het ook in zijn beatteksten ook, zo spookachtig. Brussels! Er is daar toch een hoop jong volk. Ja, ik moest eigenlijk heel veel aan Spirit Position denken.
1: Een beetje een hond of zo.
0: Ja, hier is ze meer een hond, maar dan in de binteksten is ze echt wel meer een vampier.
1: Blackened banter. Sorry.
0: Als ze hem niet in de lach schoot, natuurlijk. Ja. Ik moet blijven naar optredens gaan, blijkbaar, toch, hè?
1: We gaan vanavond naar Possessed kijken.
0: Dat denk ik niet. The Mark of the Beast.

0: Nee. The Mark of the Motherfucking Beast. Dus ja, dat gaat ook over de beast, maar dan meer van pas op voor de beast. Dat van wij houden van de beast.
1: Ja.
0: Willy Hutch, een artiest die ik eigenlijk pas ontdekt heb vorige week, omdat ik twee films gezien heb met Pam Grier.
1: Ah ja.
0: En een van die films, wat snapt die een titel mee? Een bekende blaxploitation film.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet van Koffie. Koffie heb ik dan ook gezien, maar dat was een andere soundtrack componist. Maar, ik ben het ondertussen hier al boven alles. Ah nee, zo simpel is het allemaal niet. Op het schietijzertje. Maar dat was dus met een soundtrack van Willy Hutch. Een hele goede soundtrack die ik dan niet direct kon vinden op mijn schietijzer. En we dan uiteraard Foxy Brown. Ja, misschien wel een bekendste, toch een van de bekendste blaxploitation films. Foxy Brown was het, ook een hele goede film trouwens. Maar die soundtrack vond ik niet op schietijzer, maar ik vond dus wel ander werk van de Willy Hutch. En dan die titel, The Mark of the Beast, sprak mij dan uiteraard wel zeer aan. En jawel, het is een heel mooi album, vind ik. En ook wel tof dat met een soort drumcomputer was, dat nummer.
1: Ja.
0: Dat geeft dat toch ineens, en ik denk dan misschien nog... Ik heb niet zo aandachtig geluisterd uiteraard, maar ik denk dan nog extra echte drums erbij.
1: Mm-hmm.
0: The Mark of the Beast, album uit 1974. Willy Hutch, hè?
1: Ja.
0: Zeg, maar dat is ook alweer al een mooie hoes dat ik hier voor mijn neus zie. Die koppen die zo allemaal kunnen een cirkel doortrekken als je wilt.
1: Ja.
0: Je kunt er een ketting rondhangen. Een ijzeren ketting.
1: Ja, het ziet er gelukkig uit, Thelonious Monk, op deze hoes.
0: Ja, laat nog eens zien. Ja, het is toch een beetje geforceerd ook, hè. Maar ja, zou dat de ene geweest zijn als ze zeiden, het ziet er eens gelukkig uit... Zou hij dan zijn gezicht in de grimas getrokken hebben om de fotografen plezier te doen? Denk ik niet.
1: Er zijn anekdotes over fotosessies met Thelonious Monk. Ja.
0: Die documentaire heb jij nog niet gezien, hè? Dat hij daar in Frankrijk speelt?
1: Denk het niet, nee.
0: Dat is echt extreem.
1: Welke keer in Frankrijk? Ja.
0: Hij speelt solo.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk een heel triestige film.
1: Ja, ik heb al wel gelezen over dat hij in Frankrijk zit zijn eerste keer en dat is ook heel triestig al. Dat is niet solo. En dat is ook, denk ik, niet dat gefilmd zal zijn.
0: Ja, als je die documentaire misschien de kans krijgt. Zeker met dat je... Hoe zit het met je wetenschappelijke boek helemaal uit?
1: Wel, nee, ik zit in de 11e of zo, denk ik. En nu dus bij de plaat... De opnames van de plaat die ik vast heb. Laat staan de hoes. Brilliant Corners.
0: Het
1: is een derde album voor het Riverside label. Dus het eerste album en het tweede album... Die worden gevuld met, laten we zeggen, covers of interpretaties. Of een soort van promotiesysteem dat de producers van Riverside Records hanteerden. Dus we gaan die gekke Monk zijn eigen gekke composities nog even achterwege laten. We gaan hem eerst even op de kaart zetten als een pianist die ook serieuze dingen kan spelen. En de eerste plaat was gingen met covers van Duke Ellington, waar Monk heel hard zag zitten.
0: Die is nu onderweg naar uw huis.
1: Ja.
0: En dat is zijn eerste plaat?
1: Nee, eerst op Riverside.
0: Ah ja. En die is getiteld?
1: De eerste keer werd die getiteld Thelonious Monk Plays the Music of Duke Ellington.
0: Uh-huh.
1: De tweede keer Monk Plays Duke of zoiets. Of ja. Monk Plays Duke Ellington.
0: En dan die tweede plaat bij Riverside?
1: Dat was de Unique Thelonious Monk en dat is een standaard samen.
0: Ah ja. En dan... Dan had hem zijn pluimen verdiend en mocht hem Brilliant Corners maken.
1: Dus dat had dan zo wel wat verkocht. En de volgende stap was dan terug eigen nieuwe composities. En hij heeft er dan drie geschreven voor deze plaat. Die niet zo gemakkelijk tot, wel gelijk de meeste van zijn platen, niet zo gemakkelijk tot stand kwam. Deels omdat zijn muziek eigenlijk altijd nogal modernistisch was. In de zin dat hij niet zo gemakkelijk te spelen was door... Het is altijd een beetje een nieuw terrein voor zijn collega-muzikanten. En ik gaf ook deelde geen partituren uit. Die moesten dat allemaal op het oor leren. En hier was er dan ook al. Dus op dit moment is hem toch al even bezig. Hij heeft een opnamecarrière van een dikke 10 jaar al achter de rug. Hij is zelf iets in zijn 30er jaren op dat moment. En toch is er nog altijd ruzie zelfs, hè, in de studio. Allee, met Oscar Pettiford blijkbaar. Max Roach ook een beetje slecht gezien soms.
0: Ja, wat speelt een Oscar?
1: Contrabas.
0: Ja, en Max Roach drums, hè?
1: Ja. En die mannen hadden ook niet mee gerepeteerd. Allee, dus Sonny Rollins, de saxofonist van dienst hier, daar had hem wel mee gerepeteerd. Hij had zelf problemen met zijn appartement, dat was afgebrand en zo geweest. Dan woonden ze met 15 man bij andere familie en zo een hele tijd. En dat is een beetje een heel lastig.
0: Woonde die met 15 man in zijn appartement?
1: In een appartement van familie, ja.
0: Oh.
1: In een periode, hè, toen het van hun was afgebrand. En dan had hij, zijn piano was ook afgebrand. En dan ging hem bij Panonica de Koningswater. Een barones van de Rothschild-familie, zo'n beetje een weldoenster of mecenas in de jazz scene.
0: Bekend van het nummer Panonica.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Van Monk zelf.
1: Ja. En ook van het nummer Nika's Tempo van Gigi Grice.
0: Nika from the Barrel is dat zeker.
1: Ha, dat is iets anders. Dat is een N-I-K-K-A. Dat is een. Is dat een whisky, een blend of zo?
0: We gingen toch Thomas Noppen eens uitnodigen in de studio?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Ja, om over Sunshine Recorder te babbelen. Kunnen we ineens eens vragen hoe dat zit met die Nika from the Barrel?
1: Mm.
0: Ik wijk weer al af, hè?
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Panonica.
1: Ja, dus in die appartement gingen ze dan repeteren. Hij heeft dat nummer daar ook geschreven trouwens. Panonica, als ook die twee andere nummers. De andere twee nieuwe composities die verschenen zijn op Brilliant Corners in 1956 is dat, by the way.
0: Ja.
1: Die andere nummers waren Brilliant Corners zelf en Blue Bolivar Blues. Een hotel waar Panonica vaak vertoefde. En dan nog zo een ouder nummer staat er ook op, Bemsha Swing, en dan nog een ballad, I Surrender Dear, die hem in de laatste 5 minuten van het van de opnametijd heeft opgenomen, omdat er nog te weinig. Er was te weinig. Er moest nog een nummer op de plaat. Met een rap even een solo gedaan.
0: Ze heet hem I Surrender, Dear.
1: Ja.
0: En waarover was de ruzie dan met de Max Roach?
1: Wel, nu dat ik hier de nummers allemaal bij naam noem, zijn het grappige dingen die eigenlijk zeer hard met elkaar verband houden. Brilliant Corners, want vaak wordt er zo in jazz, in die tijd, in 1956, jazz bestond toen al iets van 50 jaar of zo, dat was maar zeggen. En het aantal maten, dus als ze zo improviseren in die tijd, in de traditionele tot toentijds ook moderne jazz genoemde muziek, die improviseren eigenlijk altijd over een schema. Die de lengte heeft van de melodie. En dat schema, dat is zo gelijk als in zo van die popmuziek van die tijd, 32 maten. Mm. In blues is dat dan 12. Er zullen wel afwijkingen geweest zijn. Sommige standards zijn 36 of zo. Maar hier had Monk, dus met Brilliant Corners, een nummer met 2 maten korter.
0: Ik zie 2 maten korting.
1: Ja. En dan Panonica, dus 2 maten langer. En daar ging het dus over.
0: Te compenseren.
1: Daar ging het dus over, ja. Van
0: het aantal maten van de plaat klopte.
1: Dus met Panonica ging het nog. Allee, daar zit hem, allee mannen, come on, don't forget the tag. Allee, zo het eindje. Ja.
0: Hmm. Maar dat zijn dan die 2 maten extra.
1: Ja, maar dan bij Brilliant Corners was het geen echt ambras. Dus Rollins die had dat wel, alleen in het appartement van Panonica, mee zitten oefenen. Dus die kende het al wel van, maar de Oscar. En dan begon hij te zeggen van, you're 2 bars short.
0: Maar dat is natuurlijk iets van deze tijd ook. Hè? De mannen die het minst zijn voorbereid, die op de repetitie dan meest van hun tak beginnen maken om eigenlijk te verbergen.
1: Ja.
0: Dat ze hun gewoon niet hebben voorbereid. En dan zeggen, ja, maar dat klopt niet. En dan, ja.
1: Ik kon natuurlijk niet voorbereiden. Hè? Het was allemaal, het was allemaal hier alleen.
0: Waarom was de Sony dan, was er dan wat gaan hangen?
1: Ja, dat was een maat en die moest studeren. En, ja, inderdaad, en als Oscar had me naar het appartement moeten komen.
0: Toch ook aan, ik herinner mij repetities met u om ons op andere repetities voor te bereiden.
1: Ja. Ja.
0: En maar wij dan beginnen zeggen van, het klopt niet? Ah nee, wij waren voorbereid.
1: Ik vind het vooral nogal schrijnend, hè, van you're 2 bars short. En ze waren nog geen bekend aan het vechten in de studio.
0: Weet u wie dat Max Roach nog live gezien heeft?
1: Ik weet het niet.
0: Thomas de Prins. Ja. Weet je wie dat Sonny Rollins nog live gezien
1: Alhoewel,
0: heeft?
1: Ik heb Minx Roach misschien al live gezien.
0: Weet je wie dat Sonny Rollins nog live gezien heeft?
1: Ik.
0: Thomas de Prins.
1: Ja, ik ook.
0: Jazz Middelheim of zo?
1: Ik ken in Luik. Jazz Liège.
0: Jazz Liège.
1: Mm-hmm.
0: Hij vond beide concerten heel goed. Mm. Maar hij zei wel dat, dat de jazz-goegemeente het niet zo goed vond.
1: Nou, Max Roach, ik kan wel twijfelen of ik hem gezien heb, maar ik denk het niet op Middelheim. Mm. Ja, afwijkerij weer een beetje. No?
0: Het gaat toch nog altijd over jazzmuziek.
1: Ja. Maar ik eigenlijk, ja, mag ik nog eens iets vertellen anders?
0: Woke up this morning-achtig.
1: Het was eerder late in the evening.
0: Yes, please do explain.
1: Dus, ik denk dat jij... Oh. Abysmal Noord ontzien zult geweest zijn.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus want, dan wil ik er toch wel even bij zeggen voor de luisteraars thuis, op locatie of onderweg. We hadden al afgesproken voor de radio en je ging iets vertellen. Nee, ik kan het pas in de ether vertellen. Dus nu ben ik wel benieuwd. Hier zit ik al lang op te wachten. Ik was naar Abysmal Noord aan het kijken.
1: Ja. En ik was thuis. Het was al na de tienen.
0: Oei, oei.
1: En ik...
0: Dat was Abysmal Lord al gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Dat was tijd bijna voor Sarcophago.
1: Ja.
0: Played by the Laws.
1: Ja. En ik dacht, ja, het is de 10 uur gepasseerd. Ik had al elektrische bas geoefend in de garage.
0: Flink.
1: Versterkt. Maar dan
0: waarom?
1: Omdat ik de dag daarna ging optreden
0: met Supertrans. Ja.
1: En ik dacht, ja, ik ga nu gewoon voor mijn eigen plezier... ik was aan het lezen in de wetenschappelijke boek over Monk. En we zaten dan bij Panonica en ik dacht, ja, dat is wel een heel schoon ballade.
0: Juist.
1: Ik heb dat vroeger al wel eens een keer gespeeld, maar ik dacht, ik ga dat nu eens een keer te goed studeren. Alleen, mm-hmm. Maar wel op het gemakskant, dus na dan tienen.
0: Ja,
1: ik had al geoefend de dagen ervoor met de partituur. PDF dat ik van het internet had gehaald.
0: Oei!
1: Ik heb dat ook wel op papier nog liggen.
0: Ah, maar toch nog wel een real boek liggen, hoop ik.
1: Ja, ja. En maar ik was toch te lui. Allee, ja, te lui. Dat, ja, zwart. Ik had dat dan even gewoon gekeken op het internet. Hè.
0: Wacht, je waart dat al aan het oefenen geweest?
1: De dagen ervoor, ja.
0: Toeval?
1: Vanwege de boeken.
0: Ah, ook vanwege de boeken.
1: Ja, alleen okay, omdat... Ja. Ik ben een beetje monk lichtjes monk obsedeerd de laatste maanden. Hè.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En af en toe dat dan zo wat oefenen op gitaar is plezant.
0: Ja.
1: En dus het was dan na de tienen en ik dacht, ja, ik kan eens een keer op het gemakje wat met de plaat meespelen. Want het is een heel traag tempo. Ik heb de neiging om dat sneller te spelen. En ik dacht, met die plaat erbij, ik moet een beetje zo die sfeer... Ik wil die sfeer een beetje in mij opnemen van dat tempo en het gevoel en hoe dat de melodie wordt gespeeld.
0: Leg je dat aan het vinylje op of is dat met scheetijzer?
1: Ja, wel. Dus nu, ik leg de vinyl op.
0: Ja. Tempo.
1: En ik hoorde... Jawel. Ik hoorde een intro... En ik had mijn akoestische gitaar, waar ik dan tegenwoordig veel op oefen. Een dure nieuwe dat ik had gekocht, waar ik veel op speel.
0: Jij mocht het woord duur gebruiken.
1: En ik leg dat op en die intro begint op Celeste.
0: Oh.
1: Heel schoon. En ik denk, oei, dat is wel een heel andere toonaard precies. Ik slaag die intro wel over. En dan begint de melodie. En ik denk van, oei, dat klinkt zo, echt wel wat lager of zo. En dan dacht ik, oei, die gitaar is toch niet helemaal, die gitaar beginnen stemmen. En dacht van, En dan een ander, want ik heb dan ook 2 pick-ups. Dacht van, dus die pick-up loopt te traag of zo, want we zitten echt wel ver van de C, want de score staat in C.
0: Ja, dat de pitch al gecheckt van de pick-up.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dan dacht ik, oké, we pakken een andere pick-up, hetzelfde. En dan denk ik van, oké, ja, dat zal dan misschien toch wel wat lager staan in deze versie. Misschien het allemaal wel lager.
0: Welke versie? Brilliant Corners, LP?
1: Panonica, op de Brilliant Corners heb ik LP.
0: Okay, ja.
1: En dan denk ik, dus dan dacht ik, ja, maar ik zeg overal op net C staan. Zou je dat dan de ene keer in C hebben opgenomen, de andere keer in B of B?
0: Was het echt zoveel als een halve toon? Of
1: ja, wel. Ik kon het zeggen
0: of
1: straks.
0: Een toon.
1: Ik kon het nog zeggen.
0: Oké, ja. Ik ben nu helemaal begaan met verhalen.
1: Ja. En dan ben ik beginnen opzoeken. Ik dacht van, want ik was zo wel
0: Ik ben er vrij nerveus van.
1: Ah ja, ik heb de track dan laten spelen. En dan was die, stond dat wel in C ineens.
0: Ja, het spookt bij u thuis. Ja. Het spookt gewoon.
1: Ja, wel, ja. Dus ik was echt wel zo... Mijn oren zijn niet altijd zo goed als het over toonhoogte gaat. En dan, maar ik ben dan... Ja, ik dacht, ik wil dat toch doorgronden. Dus dan heb ik begin... Het begon dan blijkbaar een halve toon lager, het thema. En 5 maten later staat dat wel in C, in plaats van in B. Dus dan heb ik zitten zoeken in B. En dan heb ik zitten zoeken, waar moduleert dat dan? Maar
0: was aan het denken,
1: voor 4 maten. Alleen 2 maten ergens aan toevoegen aan een schema, of 2 maten wegtrekken. Dat is nog iets anders dan zo 4 maten in een nummer van 9 minuten een halve toon lager componeren. Dus ik dacht, ik ben hier
0: zot. Dat is monk.
1: Oh ja, dat zou zelfs monk...
0: Niet gedurfd hebben.
1: Niet doen, denk ik.
0: Niet gewollen hebben.
1: Ja, maar ik vond het wel knap. Want dan na 4 maten gaat hij ineens naar boven. Dat is echt een soort van uplifting effect dat je krijgt. En dus ik dacht van, ja...
0: Maar dan dacht, ik, van de celeste.
1: Dan dacht ik van, ga ik dat nu zo beginnen instuderen?
0: Ja.
1: En dan heb ik gerecht, nee, Elko...
0: Nee, dat doe ik niet. Elko, dat doe ik niet.
1: Wacht nog even. En ga eerst eens opzoeken op net. Hoe zit dat hier? En dan, dus dan heb ik zo ingetikt. Ik had eerst al zitten zoeken, Panonica C, yes, iets in C, blablabla.
0: But is also the intro in C.
1: En ik heb, first 4 bars, melody, Panonica, brilliant chorus.
0: Ja.
1: En dan ben ik op een site gekomen van iemand, of een blog of zoiets. Van iemand, een journalist, muzikoloog of zoiets.
0: Monk Scholar.
1: En die helemaal geobsedeerd is ook geweest door die eerste intro. 4 maten van, niet van de intro, maar van, intro plus eerste 4 maten van het thema.
0: Ja.
1: En ja, die heeft dat helemaal onderzocht. En het gekke is dat er eigenlijk heel weinig over gecommuniceerd is geweest. Zo gezegd, het internet bestaat natuurlijk ook nog niet zo lang. Over die eerste 4, dat eigenlijk lager staat. En waarschijnlijk ook trager is.
0: Het is dus ook wel lager.
1: Ja.
0: Heb je dat op Schiethuizen ook al gecheckt?
1: Nee.
0: Daar hebben ze dat dan recht getrokken waarschijnlijk.
1: Nee, dat is denk ik overal zo.
0: Wauw.
1: En dus die heeft er onderzoek naar gedaan, die man. Die heeft dan zo de 3... die heeft een drietal specialisten op het gebied van tapemachines en studio gecontacteerd.
0: Daar was ik dus ook aan het denken.
1: En over dat specifieke machine in 1956 heeft de producer van de sessie gebeld, Orin Keepnews, en die zei, nee, er is niks mis mee. Dus niemand heeft dat gehoord.
0: Ja, maar ik zeg niet dat er iets mis mee is, meneer.
1: Ja.
0: Direct al in de verdediging.
1: Ja, er is niks mis mee. En dan die technieker. En niemand weet het dus eigenlijk hoe dat komt. Maar dus de man, die blogschrijver, Phil Schaap of zoiets noemt hem, die had dan een eigen theorie. En ik denk dat ik daar ook mijn eigen van in gewoon kan vinden. En dat is dat die een tape waarschijnlijk, dat is toen dat een operator dus op record geduwd, dat hij nog op een verkeerde, op een andere snelheid stond.
0: Ja, dat zag ik dus ook.
1: En dat een tape liep.
0: En dan rap, oei. Gelijk wij hier in het nest soms, de pitch rap goed zetten.
1: En dan waren die al bezig en dan had hij niks meer durven zeggen, want dat was sowieso met Monk in de studio, de spanning. Alleen, dat is een track van 9 minuten, dat kost allemaal geld.
0: Dat lijkt me maar toch niemand heel plausibel.
1: Dat lijkt me ook plausibel.
0: Prachtig toch?
1: En dat maakt dus dat blijkbaar staat in intro in A nog zelfs. En gaat hij dus gestaag naar C op 15 seconden tijd of zo. En dan, ik ben nu dus eigenlijk gewoon, ik ben het gewoon in C aan het oefenen.
0: Hallo, Elko. Pak dat lijst serieus.
1: Maar ik dacht even dat ik zot aan het worden was. Even maar, hè.
0: Het is natuurlijk, ik wil natuurlijk niet zeggen dat je niet zot aan het worden bent. Maar dat je daar een verklaring voor gevonden hebt. Je zou nog altijd zot aan het worden kunnen zijn.
1: Ik was wel blij dat ik dat las.
0: Ja, snap ik.
1: Wel bizar dan natuurlijk dat er zo, Maar straks gaan we er nog verder over babbelen, gaan misschien eerst eens luisteren.
0: Ik vind dat er nog weinig over gezegd is tot hiertoe. Ik vind dat we wel weinig presenteren vandaag.
1: Maar we doen straks verder.
0: Nu wil ik dan eens, nu ga ik eens voor de verandering heel aandachtig luisteren naar wat er hier gespeeld wordt in dat kralenspel.
1: Oké. Gaan we luisteren?
0: Gaan we dan Panonica of gaan we dan nu toch iets anders luisteren?
1: Nee, Panonica. Misschien nog één detail kunnen... Dat is dus Panonica, die is genoemd naar een vlinder door haar vader.
0: Oh. Als je al zo aan het leven kunt beginnen.
1: En...
0: Nepo baby.
1: Mm-hmm.
0: Zwaar, hè?
1: Ja, maar ze was wel open.
0: Open Nepo. Ja, ja, dat bestaat allemaal.
1: Ja, en het schijnt dat hem dan zegt in een van zijn repetities, en dat is opgenomen. Her father named her after a butterfly, but I don't think she will be easy to catch.
0: Zeug, ja, dat is typisch butterfly toch?
1: Mm-hmm.
0: Dan niet meer zo netje achter liggen lopen, hè?
1: Mm. Thelonious Monk, piano. Also Celeste on Panonica. Dus hij switcht tussen de twee ook.
0: Terwijl dat hij daarmee dat hij een andere rap die tape kon goed zetten. Omdat Monk even niet aan het opletten was, omdat hij van het naar het andere instrument ging.
1: Ernie Henry op de alt sax. Sonny Rollins op de tenor sax. Oscar Pettiford on the bass. En Max Roach op drums.

0: geen vlinder, maar een vogeltje.
1: Hola, ze.
0: Prachtig.
2: Theronius Monk met Pannonica. Ik ging daar dan nog iets over zeggen.
0: Ja, doe maar.
2: Maar ik ben het al vergeten.
0: Nu al?
2: Ja. Maar dus ja,
0: gebeuren.
2: Ik was daar dan aan... ik kan nog wel wat dingen vertellen natuurlijk.
0: Ja, we hebben nog niet zoveel gepresenteerd vandaag.
2: Nee, ik dacht van, allee jong, met die snelheid. En dat ik dat nu pas weet. Een monk. En dan, ja, dat het toch soms wat triestig was dat hem niet bekend weer en geen geld verdiende en arm was. En Miles Davis bijvoorbeeld wel.
0: Ja, maar Davis was ook niet gelukkig, denk ik. En, maar verdiende wel geld.
2: Ja. Dan... Ja, dat doet me denken aan John Coltrane ook, die ook wel bevriend was met Monk, denk ik. En dan na Rollins met hem wel heeft samengewerkt en van alles van hem geleerd heeft ook. En
0: is Sonny Rollins ouder dan John Coltrane?
2: Die speelde bij Monk voordat John Coltrane erbij speelde. Even.
0: Ja.
2: Monk speelde blijkbaar ook met Paul Chambers. Ten tijde van Miles Davis, zijn beroemd quintet.
0: Welk instrument is dat weer al?
2: Contrabas. Ja. Dat is Mr. Peasy, het nummer van John Coltrane. Dat is genoemd naar Paul Chambers.
0: Meneer Politically Correct.
2: Ja, meneer Paul Chambers. Zou ook kunnen. Ja.
0: Meneer Personal Computer.
2: Ja, voilà.
0: Dat is van alle markten thuis de Paul. Paul is het zeker, hè?
2: Ja, en dan Philly Joe Jones op drums.
0: PJJ.
2: Red Garland op piano, John Coltrane op sax, dat was het beroemde quintet, The Quintet, van Miles Davis. Monk was er nog aan zien. Dat is not schint, was dat ook heel triestig op het gebied van drugs en verslavingen. En het schint dat heel dat quintet, dat bekend iedereen in slaap viel, behalve Miles Davis over het podium.
0: Nog zo nog een rare film gezien, dat heb je misschien ook wel gezien ooit, Round Midnight.
2: Mm-hmm. Die heb ik zelf niet gezien, denk ik.
0: Met Dexter Gordon in de hoofdrol.
2: De echte saxofonist.
0: Ja, en die speelt dan een jazzfiguur. Ja, het is naar schijnt een heel goede film.
2: Mm-hmm.
0: Maar zo'n jazzfiguur die dan zo'n beetje spreekt, gelijk de zanger van Abysmal Lord tussen de nummers. Zo'n groezelig stemmetje en... Ja.
2: Dus met heel die snelheidskwestie van de tape bij Pannonica,
0: ja,
2: moest ik denken aan Miles Davis eigenlijk. Ik heb eigenlijk nog, ik wou een quizvraag stellen, maar nu heb ik wel al ietsje te veel.
0: Ja, kom, het mag eens gemakkelijk zijn ook, hè.
2: Wat is de meest beroemde jazzplaat van de wereld?
0: Kind of Blue Jazz.
2: Voilà.
0: Jazz Davis.
2: Ja, van Miles Davis. Met John Coltrane al.
0: Ja.
2: En dan met, we gaan nu een liedje luisteren met Wynton Kelly. De rest is gespeeld door Bill Evans.
0: Bill Evans?
2: Oui. En dan hebben we nog Jimmy Cobb op drums. En wie doet de bas nou weer al?
0: Dingetjes.
2: Ah, voilà, Paul Chambers.
0: Ah, Paul Chambers zelf.
2: Ja, Mr. PC.
0: En Mr. JC is er ook bij, Jesus Christ.
2: Jeroen.
0: Elko.
2: Wist je trouwens dat heel die plaat verkeerd is, die een tape te traag stond?
0: Kind of Blue?
2: Ja.
0: Dat is een schone link.
2: Jawel, maar dat is dan Miles Davis. En zelfs na Miles Davis is ook al gestorven, zeker.
0: Prince of Darkness, denk ik, hè?
2: Ja. Nadat die dan dood zijn en zo. Wie krijgt er wel een corrected speed version uitgave? Miles Davis. Monk niet, die vier maten die laten ze gewoon...
0: Ja, maar dat is veel gemakkelijker van heel die plaat, die speed te tuurlijk, corrigeren.
2: Dat gaat gewoon niet waarschijnlijk.
0: Ja, dat gaat wel. Tegenwoordig gaat dat wel, hè.
2: Ja, met AI of zo.
0: Ja, gewoon een algoritme kunnen opzetten, hè.
2: Dus ik heb dat eigenlijk altijd al een vrij belachelijke uitgave gevonden, deze hier, maar...
0: Jij hebt die dan wel, de corrected speed.
2: Ja, dat is wel een... Ja, dat is toen... Ja,
0: of is dat die dat ik dan ook heb steken, zonder te weten?
2: Ik denk dat
0: niet. Kan je zien, waar staat dat dan, corrected speed?
2: Ik zal het u direct laten zien.
0: Oké.
2: Okay. Eerst even zeggen, dus ja... Ik vond dat eigenlijk een beetje, dat is zo.
0: Dat is onnozel,
2: hè? Wat hebben we hier? We hebben hier dus een LP. Want deze persing is van 1995. Die plaat was toen 40 jaar oud of zo. En dit is dus voor de eerste keer dat de Corrected Speed edition op vinyl kwam.
0: 96.
2: 95.
0: 95.
2: En wat krijgen we hier dan gepresenteerd? Het is een dubbele LP. Ik weet nog dat dat heel duur was, deze plaat. Allee, in die tijd al.
0: 45 toeren. Of niet?
2: Wacht even.
0: Sorry.
2: Oh, nee.
0: Je krijgt een dubbele LP.
2: Ja, dus de kant 1 en kant 2 is gewoon Kind of Blue as we know it.
0: Ah, ja,
2: as we know it. En dan side 3.
0: Ja.
2: Daar kreeg je So What, Freddy Freeloader en Blue in Green. In the corrected speed.
0: Oké.
2: En dan side 4. Flamenco sketches dus.
0: Ja.
2: Allee, all blues, laten ze dan weg. Flamenco sketches. Een alternate take.
0: Mm-hmm.
2: Die er nooit eerder is uitgebracht. En die op 45 toeren. To increase the sound.
0: Één nummer?
2: Ja.
0: En dat nummer ervoor is op 33. Nee, dat kan niet.
2: Nee.
0: Ah ja, dat is die kant.
2: Ja, ik kan het direct nu laten zien. Hè. Dus dat is hilarisch.
0: Dat is wel speciaal, dat is wel over nagedacht.
2: Ik zal het u laten zien.
0: Toch tof. Allee, okay. Wacht, hè.
2: Dus dat maakt dat we nu een nummer gaan horen van Kind of Blue.
0: Original speed, corrected speed.
2: Want dat was toen eigenlijk al een dromerige, trage plaat.
0: Maar dus als je all blues en flamenco sketches in de corrected speed wil horen, dat gaat dan niet.
2: En wel, waarschijnlijk zullen die wel op de juiste pitch zijn opgenomen geweest of zo.
0: Ja.
2: Of ze laten dat weg. Ja,
0: speciaal.
2: Maar ik vond dat altijd redelijk.
0: Maar je hebt het wel gekocht?
2: Nee.
0: Ah, gekregen?
2: Ja.
0: Van?
2: Glenda Lange.
0: Ja, in een gegeven plaat kijken we niet in de gatefold. Het is toch een leuk hebben dingetje.
2: Ja.
0: Zelfs toen kreeg je al zoveel dure cadeaus.
2: Ja. Die gitaar heb ik niet gekregen. Hè?
0: Die dure gitaar niet.
2: Ja, we eens luisteren.
0: Ja.
2: Al lang geleden ook. Zeker in die corrected speed version. Freddy Freeloader. Een nummer dat ik altijd wel tof vond. Maar de betekenis van het woord freeloader heb ik pas de laatste jaren zo wat leren.
0: Van de lijve.
2: Ja. Alleen omdat dat mensen zeggen. Alleen mij een freeloader noemen of zo. Ja.
0: Maar gaan ze toch geen freeloader?
2: Ja, dat is dan ook een beetje ironisch natuurlijk.
0: Ah.
2: Maar is een freeloader eigenlijk een die er zo wat mee wat profiteert.
0: Profiteur, die overal haalt wat het hem gratis kan krijgen.
2: Dus ja, dat deed natuurlijk soms. Ja, ik word veel, ik krijg veel.
0: Ja.
2: En ik word ook veel getrakteerd.
0: Maar je trakteert toch ook genoeg?
2: Oh, ja, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. Soms moet je eigenlijk assertief zijn om te kunnen trakteren.
0: Dat is waar, en dat, ook vanaf hoe snel dat de mensen drinken.
2: Ja, en dat ben ik dan weer niet. En dan, dan ben ik een freeloader soms.
0: Ja. Leven is soms ingewikkeld, hè. Weet je wat ik schoon vind op Kind of Blue?
2: Blue in Green.
0: De klank van de ride cymbal.
2: Ah, ja. Jimmy Kop.
0: Ja. Die zal er misschien wat kopwebs aan hangen hebben.
2: We zijn weer,
0: spinnenwebben. Voor die speciale klank te krijgen. En dan moet het nog klaar zijn.
2: Dus die ride die jij zo schoon vindt klinken.
0: Dat is die met klinkt
2: dus in tech, die klinkt in tech dus niet zo. Hè. Dus die klinkt in tech lager. Hè. Gewoon eens horen naar zo'n lagere versie.
0: Ah.
2: En dan gaat het zo'n zin van je eruit nog altijd zo schoon vindt.
0: Dat is interessant, ja. Freddy Freeloader. En dat is corrected speed.
2: Yes.
0: Let's go, motherfucker. One love, though.

0: Freddy Freeloader uit Mooi. Kind of Blue van Miles Davis. De meer, iets meer gewone bluesy swing, maar toch nog altijd een modaal sfeertje. Maar ja, het is hetgeen wat we nu op de achtergrond horen. Dat is natuurlijk wel iets anders. Dat is Bill Evans op piano.
1: Ja, dat is... Oh, dat is gewoon, hè.
0: Dat is iets veel impressionistisch, hè. Maar ja, we de panonica al gehoord.
1: Nu is ze met zijn brusjes bezig, hè.
0: Ja.
1: Toch een goede klank, hè.
0: Fantastisch.
1: Voor een speciale release. Is dit nu op het juiste tempo of corrected? Of?
0: Ja.
1: Ja, knap, hè. Je hebt het al eens over Duke Ellington gehad, er juist een halfuurken of Monk drie kwartier geleden.
0: Monk heeft zijn eerste album voor Riverside betrof allemaal interpretaties van Duke Ellington.
1: Dat is natuurlijk wel een van de absolute goats, hè, zoals ze dat vandaag de dag zouden zeggen. Mm-hmm. Een jats-goat. En onze vriend Stevie Wonder heeft er ook een nummer over gemaakt, een hit volgens mij, Sir Duke.
0: Ja, is dat naar Duke Ellington?
1: Ik denk dat wel, ja.
0: Mm-hmm.
1: Dat staat hier op een LP, ook een klassieker, denk ik. Als ze dat dan wel noemen, met een ingebakken sticker. Hè?
0: Ja.
1: Sticker op de hoes, dat deden afhalen. Ze toen al, deden ze in 76 al.
0: Kun je niet afhalen.
1: Nee. Ook een collectors album, gelukkig dat van u. Hè? Collectors album includes two records, a Something's Extra bonus record. Dat is het 7-inchje. 24-page lyric booklet. Amai. Als we het dan toch hebben over dure en goedkope platen. Ah, wel.
0: Zijn dat dan
1: 12
0: lange,
1: euro.
0: Zijn dat lange teksten of zo?
1: Ja. Dat is een
0: 24, beetje dat is 24
1: met
0: pagina's.
1: Dat is ook
0: euro.
1: Met preaching en zo. Hè? Dat is een halve euro per blad en die platen krijgen er gewoon bij. Ja, maar dat zijn soms lange teksten. Dat is echt soms politiek preaching. Was a black man. Black man. Kunnen we nog eens een andere keer spelen? Nu spelen we dus Sir Duke. Het heeft nog een andere reden ook dan dat we hommage aan Duke Ellington betuigen. Mm. Ja, whatever. Dus het programma is bijna gedaan. Die zinsbaan moet niet meer kloppen, hè. De grammatica.
0: Ik snap het allemaal wel, denk ik.
1: Dat is het belangrijkste. Nee, maar er is nog een andere reden voor. En dat is de link met het volgende. Maar nu luisteren we dus naar Stevie Wonder met Sir Duke uit die klassieker getiteld Songs in the Key of Life. Motown Records 1976.
0: Mijn geboortejaar.
1: Proficiat.

0: Wow.
1: Sir Duke.
0: Is dat het einde?
1: Ja, knap, hè?
0: Verrassend.
1: Sir Duke, daar hebben wij trouwens ook van die plaat, hebben wij met twee ook al eens iets geoefend.
0: Ja, dan stond er iets van voor.
1: Zo'n beetje een fusion instrumental. Je hebt ze al in uw handen zelfs.
0: Ja, dat plaat heb ik vast. Ja.
1: Dat was Sir Duke, hè, van Stevie Wonder. Ik heb dat meegenomen. Dat er een nummer is dat ik veel heb beluisterd de laatste tijd van een Braziliaanse legende, denk ik dat we wel mogen zeggen, Marcos Valle. Ja, dat mij aan Sir Duke doet denken in bepaalde stukjes. Marcos Valle, live gezien, een tijdje geleden, was een bijzonder optreden. De man is ongeveer van de leeftijd van Roland, denk ik. Hij ziet er nog altijd uit als een surferboy. En hij heeft heel wat nummers gemaakt, die van die bekende, ook standaardachtige nummers. Die is al van in de jaren, ik denk late jaren 50 zelfs al bezig. En dan is hij eigenlijk blijven hits scoren en prachtige platen maken. Tot op een jaar geleden of zo is ook nog een heel mooie plaat van uitgekomen. Moet ik nog een paar minuten verder doen? Of?
0: Dat hoeft niet.
1: Het nummer dat we gaan beluisteren duurt 4 minuten 38. Ik zal het misschien toch opzetten. Het komt uit een plaat die heet Vontade de Rever Vossé. En die is uit het jaar 79. Dus dat is 3 jaar na Sir Duke.
0: Mm-hmm.
1: We luisteren naar de openingstrack. A Paraíba, Nao e Chicago.
0: Yes.

0: A Paraibo, Nao e Chicago, Marcos Valle, 1979.
1: Oké.
0: Ben al gedaan zeker, dat kraalspel.
1: Ja, we gaan afronden om 1 uur is het kismaatje, toch om 3 uur is het kismaatje. Ja. En we zien elkaar binnen 2 weken waarschijnlijk. Ik denk niet dat jij er gaat zijn volgende week.
0: Hoe weet jij dat?
1: En we sluiten af met iets abstract, een kort stukje. Ik zal daar de komende weken nog wel verder over uitweiden. Een gitarist die nog leeft, een Duitser genaamd Olaf Rupp. En we luisteren naar een stukje solo gitaar op de Bandcamp pagina van het album Fuzzy Logic uit 2020. Meer informatie erover de komende weken. We draaien daar nu even een stukje van af.
0: Volgende week niet. Dag.

deze week een Kiss My Jazz Light. Met er rond de Amerikaanse pianiste-zangeres Blossom Dearie. Maar we beginnen waar we vorige week gestopt zijn met de Belgische saxofonist Bobby Jaspard, I Won't Dance.

0: cyprès. Which means that when I'm in your arms, I won't dance.
1: Who the hell was Blossom Dearie met dat onwaarschijnlijk levenslang kinderlijke stemmetje? Ze vertelt het jezelf, luister maar.

Blossoms Blues. 1959 met Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Joe Jones op drums. Geen kleine jongens. Hier is er nog eens met dezelfde. In Douswell.

Met dat stemmetje van haar liet de zelfverklaarde serieuze critici haar vaak links liggen. Humor was duidelijk niet hun ding. Ze hoorden zelfs niet dat Blossom die, behalve met haar stem, ook op piano een goede muzikante was. Zoals hier in The Continental.

ook in de jaren 60 gaan blossen op dezelfde weg verder. 1963 is dit. Bobby Jaspar is net gestorven. I Wanna Be Around to Pick Up the Pieces.

Nog een keer, Blossom op piano dan, zonder haar stem. 1956 als ruggensteun voor de dwarsfluit van Bobby Jaspar, toen haar man Autumn in New York.

New York kende Blossom Dearie als haar broekzak. Ze was in New York State geboren en had in de city haar eerste successen. Haar 1958 cover van Manhattan is dan ook doorleefd. Genieten.

Manhattan and Someone to Watch Over Me. George and Eric Gershwin en Rodgers and Hart. Je zou bijna vergeten dat Blossom Dearie ook goede eigen nummers geeft die tot in België gecoverd werden, zoals dit.

Hey John. Een nummer van Blossom Dearie, maar in 1987 in Brussel opgenomen door de negenkoppige band van onze Belgische vibrafonist Sadi met de toen 30-jarige Bert Joris op trompet. Zo is de cirkel rond en gaat Kiss My Jazz volgende week weer naar Luik. Met Sadi, met René Thomas en met Jacques Pelser. Eerst nog dit. The party's over, Blossom Dearie. It's time to call it a day.

Zometeen is er Huren is voor de Buren, mag ik hopen, op Radio Centraal 106.7. In het andere geval houden we gewoon een minuut stilte voor Dolle Brand Abdullah Ibrahim, die gisteren gestorven is.

Bobby Jaspard blaast zijn laatste adem uit op de operatietafel van Bellevue Hospital, New York, februari 1963. Einde verhaal.

live as much as you like. Dit is Hunische de Buren. Dit is een verzamelplaat van Funkmaster Flex, de mixtape volume 2, 60 minutes of funky.

Dit is Jurgen van Radio Centraal. Dit is Dr. Nico. Dieu de la guitare. Hun is verburen tot 6 uur vandaag.

We gaan naar de Congo, verblijven in de Congo met Oké Jazz. Nummers van eind jaren 50, begin jaren 60.

Een dubbele LP, Oké Jazz, de Loningisa Years, 1956 tot 1961. Cha-cha del Zombo.

Dit is nummer Musica Telema. OK Jazz Orchestra. Onder leiding van François Luambo, aka Franco.

jazz, oké, jazz orkest, je hoorde nog Ciudado con Amalo, dit is Mbongo na Guy Judas. Ik heb hier een plaatje gekregen van niemand minder dan de drummer van onder andere Nick Cave en de Bad Seeds. Ook de drummer, Larry Mullins heet hem. Dat is een van zijn aliases, want hij heet eigenlijk Toby Dammit. Gedrumd bij de Stooges ook 12 jaar. Met hip-hop, Swans, Nick Cave. Die was in de platenwinkel van de week. We hadden wat platen geruild. Waaronder hier een dubbele LP van hem. Luther en Toby. De plaat heet Carni Sutra, maar is blijkbaar al het. Op cd gekomen, uitgekomen in 2002. Maar nu in 2026 is op een heel mooie dubbele LP. Ik heb geen idee wat dat voor muziek dat is. Dus we gaan find out zo dadelijk.

Yes, ja. Larry Mullins was juist een biografie aan het lezen op Discogs. Heeft met ongelooflijk veel mensen samengewerkt. Ook 10 jaar met de Stooges getoerd, van 90 tot 1999. Een paar albums opgenomen met Iggy Pop, met Swans en nog many other people. Ook met de Residents. Residents heeft hem veel samengewerkt. En zei tegen mij, ja, deze nummer, deze song, je bent gelijk. Hombres Machos.

0: Yes, Hombres Machos van Luther en Toby. Hier komen we nummers van To the Five Boroughs van de Beastie Boys.
1: Oh, what are you saying?

Yes, New York, Nueva York, 72. Very nice album.

Yes, dit is de geweldige Ranil Isu Conjunto Tropical. Op een plaatje op het Analog Afrika label.

Christian, ich wüsste es wäre.

Je hoorde daarnet de Gators met Gator Bait. Dit zijn de Vibrets, Humpty Dump. Het volgende nummer is Mary Jane Hooper.

Yes, dat was de Herbs of Dub van Jaloid. Dit is een dubplaat van Keith Hudson. De 1981 album by The Dark Prince of Reggae is a true dub masterpiece. Playing It Cool heet die plaat.

Incredible.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Zuid-Australië kent een koala-bevolkingsexplosie. Onderzoekers waarschuwen dat dit schijnbare beschermingssucces uiteindelijk zou kunnen leiden en tot een ernstig probleem. Een nieuwe studie heeft de eerste overzichtsschattingen gemaakt van het aantal koala's in het gebied en identificeert een menselijke kostefficiënte strategie om de populatie op een niveau te houden die in stand gehouden kan worden. Het onderzoek werd gepubliceerd in Ecology and Evolution, werd geleid door Frédéric Saltré, die dus een onderzoekswetenschapper is van het Australische Museum, maar ook een docent ecologie en biogeografie van de Universiteit van Technology Sydney. Bij het project waren ook wetenschappers van Flinders University betrokken en de Universiteit van Wollongong. De studie schat dat de koala-populatie in het Zuid-Australische Mount Lofty-gebied instaat voor ongeveer 10% van alle koala's in Australië. Dat lijkt positief nieuws, maar onderzoekers zeggen dat de populatie een niveau heeft bereikt die zijn lange termijn overleven zou kunnen bedreigen. Volgens de projecties van het team zou de populatie nog met 17-25% kunnen stijgen in de loop van de volgende 25 jaar als er niet wordt ingegrepen. De voortgezette groei zou een toenemende druk plaatsen op de voedselbronnen, de oorspronkelijke vegetatie en het bredere ecosysteem. Het aantal koala's neemt af over het grootste deel van oostelijk Australië. Maar in het zuidelijke Mount Lofty Ranges van Australië is dus het omgekeerde aan de hand. Een bevolkingsexplosie. Dat zou misschien goed nieuws lijken, maar deze aantallen zijn zorgwekkend. Veel gebieden in die Mount Lofty hebben nu bevolkingsdichtheden die hetgeen het ecosysteem kan ondersteunen ver overschrijden. Dus een groeiend risico om dat er een overbegrazing zal gebeuren die de wouden zou kunnen beschadigen waar de koala's afhankelijk van zijn voor hun voedsel. In de volgende tientallen jaren, als dit traject dus niet wordt gewijzigd. En dan zal er dus een vreselijke situatie ontstaan van massa koala uitstervings en uithongering, zegt dokter Saltré. Om de situatie beter te begrijpen, hebben de onderzoekers vergevorderde ruimtemodelvorming gecombineerd met duizenden van burgerwaarnemingen. De analyse toont dat de koala-dichtheid in vele delen van het Mount Lofty-gebied reeds de niveaus die de natuur in stand kunnen houden overschrijdt. De bevindingen belicht een moeilijke uitdaging voor milieubeschermers. Traditionele benaderingen, zoals afschieten of relocatie, zijn vaak controversieel en worden ongeschikt geacht voor een soort die een speciale plaats innemen in dus het wild leven van Australië. Men ziet zich hier dus voor een moeilijke uitdaging geplaatst. Traditionele methoden zijn dus niet geschikt. En men moet dus een soort gaan beheren die hier bedreigd wordt door zijn eigen succes. En dat dan gaan doen op een manier die zowel het welzijn van de dieren verzekert als de lange termijn gezondheid van het ecosysteem. De onderzoekers hebben verschillende populatiebeheersopties afgewogen met computersimulaties. De resultaten suggereren dat een doelgericht vruchtbaarheidscontroleprogramma
zeer efficiënt de koala-aantallen zou kunnen stabiliseren. De meest efficiënte strategie zou dan zijn om ongeveer 22% van de volwassen vrouwelijke koala's te steriliseren elk jaar in gebieden met de grootste populatiedichtheid. En in plaats van dus de benadering over het volledige gebied te gaan toepassen. Het team schat dat het programma ongeveer 25 miljoen euro zou kosten in de loop voor een periode van 25 jaar. Nu, het nieuwe van heel deze benadering is dat men hier proactief te werk gaat. In plaats van dus geld uit te geven aan een beschermingsplan zonder te weten of het zal slagen, gebruikt men computersimulaties om op voorhand te identificeren welke strategieën de meeste kans maken om te werken. Men optimaliseert hier dus zowel de kost als de investering van de belastingbetaler, zegt Dr. Frederik Saltré. Onderzoekers zeggen dat die proactieve, op bewijs gebaseerde planning met toenemende mate belangrijk zal worden naarmate de klimaatopwarming blijft zorgen voor wijzigingen in leefgebieden en soorten verdelingen gaat verschuiven. Ze argumenteren dat wetenschappelijke voorspellingsgereedschappen kunnen de beleidsmakers helpen een balans te maken tussen ecologische noden en publieke bezorgdheden. In het bijzonder wanneer men dus zeer goed gekende en hoog gewaardeerde soorten moet gaan beheren. De studie is ook gebaseerd op vroeger Australische museumonderzoeken die met succes ongeveer 20.000 koala-genen in kaart hebben gebracht. Dat werk heeft mogelijkheden geschapen voor medisch onderzoek, een beter inzicht in de evolutie van de koala en nieuwe inzichten geboden in hoe de soort kan beschermd worden in de toekomst.

Een nieuwe studie suggereert dat artificiële intelligentie chatbots meer kunnen doen dan verkeerde informatie te verspreiden. Ze kunnen actief de verkeerde beelden van een gebruiker versterken. Omdat de conversatie artificiële intelligentie vaak de valse inzichten van een gebruiker versterkt en dus gewoon wat de gebruiker zegt gaat valideren en erop verder bouwen, kan het zorgen voor vervormde herinneringen, samenzweringstheorieën of delusies die dan meer geloofwaardig beginnen te lijken en emotioneel echt. Onderzoekers waarschuwen dat artificiële intelligentie bedrijven in het bijzonder, tenminste artificiële intelligentie gezelschap, in het bijzonder riskant kan zijn voor geïsoleerde of kwetsbare mensen die versterking of connectie zoeken. Wanneer generatieve artificiële intelligentiesystemen niet correcte antwoorden geven, dan wordt dat probleem vaak omschreven als hallucinaties van de artificiële intelligentie. En dat betekent dat die technologie valse informatie gaat produceren die de gebruikers kunnen voor waar aannemen. Maar nieuw onderzoek suggereert dat er iets is dat meer voedsel is voor bezorgdheid. Een gegeven dat begint op te dagen, dat mensen beginnen mee te hallucineren met die artificiële intelligentie. Lucy Osler van de Universiteit van Exeter heeft bestudeerd hoe interacties met die conversatie artificiële intelligentie kan bijdragen aan valse inzichten, valse geloofwaardigheid, verstoorde herinneringen, gewijzigde persoonlijke verhalen en zelfs delusioneel denken. Gebruikmakend van ideeën uit de verdeelde cognitietheorie heeft de studie gevallen bestudeerd waarbij artificiële intelligentiesystemen de onaccurate inzichten van gebruikers gingen versterken en uitbreiden tijdens dus conversaties. Dr. Osler zegt, wanneer men routineus gaat betrouwen op die generatieve artificiële intelligentie om te helpen denken, herinneren en vertellen, kan het zijn dat de mens dus die daar gebruik van maakt, gaat mee hallucineren met die artificiële intelligentie. Dit kan gebeuren wanneer de artificiële intelligentie fouten gaat introduceren in het gedistribueerde cognitieve proces, maar het kan ook gebeuren wanneer de artificiële intelligentie de delusionele gedachten en denksporen gaat ondersteunen, bevestigen en verder uitwerken. Door het interageren met die conversatie artificiële intelligentie kunnen de valse inzichten van mensen niet alleen versterkt worden, maar kunnen die zelfs substantieel verder wortel gaan schieten en verder gaan groeien naarmate dus die artificiële intelligentie er verder opbouwt. Dit gebeurt omdat de generatieve artificiële intelligentie vaak die persoonlijke interpretatie of die persoonlijke realiteit van de gebruiker gaat gebruiken als basis waarop de conversatie verder wordt uitgebouwd. Interageren met generatieve artificiële intelligentie heeft daarom een echte impact op wat de greep is van de gebruiker op wat echt is of niet. De combinatie van de technologische autoriteit en de sociale bevestiging zorgt voor een ideale omgeving voor delusies, om dus niet alleen dus, persistent te worden, maar het zelfs nog verder te uitgebouwd te worden. De studie belicht wat Dr. Osler beschrijft als de duale functie van die conversationele artificiële intelligentie. Deze systemen zijn niet alleen gereedschappen die ervoor zorgen of die mensen, gebruikers helpen denken, informatie helpen organiseren en helpen details zich te herinneren, maar het zijn ook gesprekspartners
die dus het perspectief en de ervaringen van de gebruiker lijken te gaan delen. Volgens het onderzoek gaat dit sociale aspect ervoor zorgen dat die chatbots dus fundamenteel verschillend zijn van andere gereedschappen zoals notebooks of zoekmachines. De traditionele gereedschappen gaan simpelweg informatie opslagen of zoeken. De conversationele artificiële intelligentie kan ervoor zorgen dat de gebruikers zich emotioneel naar waarde geschat voelen en sociaal ondersteund. De conversationele, gezelschapachtige aard van chatbots betekent dat ze een gevoel van sociale waardering gaan bieden, wat zorgt dat er een gevoel ontstaat van het delen van die valse inzichten en waardoor die dus een meer waarde-inschatting krijgen. Het onderzoek bestudeerde voorbeelden uit de echte wereld waarbij generatieve artificiële intelligentie deel begonnen uit te maken van het cognitieve proces van individuen die dan klinisch gediagnosticeerd werden met hallucinaties en delusioneel denken. Sommige van deze incidenten worden met toenemende

Daardoor gaan de gebruikers niet langer verder online zoeken naar meer informatie, naar andere gemeenschappen of op contact opnemen met andere personen om dus hun ideeën af te wegen en dus te gaan naar waarde inschatten. De artificiële intelligentie zelf kan deze inzichten dus gaan versterken gedurende herhaalde conversaties. In tegenstelling met een andere persoon, die vaak dan verdachte vertroebelde gedachten gaat in vraag stellen of grenzen gaat stellen, blijft dus die artificiële intelligentiesystemen de verhalen verder valideren. Verhalen die vaak gaan over slachtofferrol, wraak of dus het recht hebben op iets. Het studie waarschuwt dat samenzweringstheorieën ook meer uitgewerkt worden wanneer de artificiële intelligentie het artificiële intelligentiegezelschap gebruikers helpt met toenemende mate complexe verklaringen te gaan bouwen rond die samenzweringstheorieën. Onderzoekers suggereren dat deze dynamiek uiteindelijk zeer verlokkelijk kan zijn voor mensen die alleen zijn, die zich sociaal geïsoleerd voelen of die het niet gemakkelijk hebben in het delen van bepaalde ervaringen met anderen. Artificiële intelligentiegezelschap kan een niet veroordelend en emotioneel reagerende interactie bieden die gemakkelijker of veiliger voelt dan menselijke interacties. Dr. Osles zegt, door meer gesofisticeerde veiligheidssystemen, ingebouwd feiten, fact-checking en verminderde psychopantie zouden artificiële intelligentiesystemen ontworpen kunnen worden om het aantal fouten te gaan minimaliseren die ze in de gesprekken gaan introduceren en kan men dus ook ervoor zorgen dat die eigen input van de gebruikers wordt dus naar waarde geschat en uitgedaagd. Een grote zorg ondertussen is dat de artificiële intelligentiesystemen afhankelijk zijn van dus wat de gebruiker zelf vertelt over zijn eigen leven. Ze hebben zelf niet de aangeboren ervaring en denkkader in de wereld om te weten wanneer ze dus met iemand zouden moeten meegaan in een vals denkspoor en wanneer ze terug tegenwerk moeten bieden.

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orgus, het programma over wat de natuur zo in huis heeft. Met uitsluitend gerecycleerd.

Ja, en dan gaan we nog even verder met die artificiële intelligentie. Die artificiële intelligentiesystemen kunnen essays schrijven, vragen beantwoorden en complexe problemen oplossen. Maar nieuw onderzoek suggereert dat ze het moeilijk hebben met iets dat mensen elke dag doen, zich de aandacht blijven toespitsen op de taak die ze aan het uitvoeren zijn, wanneer er afleiding in de buurt is. Onderzoekers onder leiding van Suketu Patel hebben verschillende belangrijke artificiële intelligentiemodellen onderworpen aan een zeer goed gekende psychologisch experiment, de zogenaamde Stroop-test. De resultaten brachten een significant verschil aan het licht tussen hoe artificiële intelligentiesystemen informatie verwerken en hoe het menselijke hersenen aandacht beheren. Nu, de Stroop-test is een klassiek psychologische test, een zeer goed gekende, die reeds tientallen jaren gebruikt worden om aandacht, concentratie en zelfcontrole te testen. En iedereen weet wel wat dat is. Dat is wanneer men gekleurde woorden, of woorden die kleur aanduiden, zoals rood, blauw en groen, gaat op een scherm tonen in gekleurde letters. Soms gaat dat woord en dus de inktkleur overeenkomen, bijvoorbeeld het woord rood in rode letters, maar anders is er een conflict situatie. Dus het woord rood wordt afgedrukt in blauwe inkt. Men vraagt de deelnemers de kleur van de letters te noemen in plaats van dus het woord zelf te lezen. Dat is dat misschien eenvoudig lijkt, maar het zorgt dus voor een uitdaging, omdat het lezen van woorden een automatisme is voor de meeste mensen. De hersenen moeten daardoor dus de drang onderdrukken om het woord zelf te lezen en in plaats daarvan zich toe te spitsen op het identificeren van de kleur van de letters. Psychologen gebruiken deze taak vaak om te meten wat gekend is als zogenaamde uitvoeringscontrole, cognitieve flexibiliteit, selectieve aandacht en remming. Een hele reeks mentale processen die mensen helpen om aandacht te reguleren, dus de afleiding te weerstaan en zich dus de aandacht te blijven toespitsen op het gestelde doel. Onderzoekers willen nu zien of die moderne taalmodellen deze uitdaging op dezelfde manier kunnen daarmee omgaan als de mens doet. Die grote taalmodellen zijn dus die artificiële intelligentiesystemen achter gereedschappen zoals ChatGPT, Claude en Gemini. Ze worden getest met de enorme hoeveelheden tekst en leerpatronen in taal, wat toelaat dat ze antwoorden genereren die vaak opmerkelijk menselijk lijken. Wanneer men nu deze modellen korte lijsten geven met 5 kleurwoorden, gaat het systeem dat over het algemeen nog wel goed doen. Zelfs op het moment dat dus de betekenis van het woord en de kleur van de letters niet overeenstemden. Maar dat verandert dramatisch naarmate de lijst van woorden langer wordt. GPT, dat is ChatGPT. Ja, ChatGPT 4.0, of wat het ook is, had dus een 91% accuraatheid wanneer gewerkt werd met 5 woorden. Wanneer men naar 10 woorden ging, dan ging de accuraatheid dalen tot 57%. En wanneer de lijst werd uitgebreid tot 40 woorden, ging de accuraatheid dalen tot slechts 15%. Claude 3.5 Sonnet had een goede score met lijsten tot 20 woorden. Maar dat was een zeer sterke afname. Wanneer men naar een 40 woorden lijst ging gaan, dan had slechts 24% accuraatheid. Onderzoekers hebben gelijkaardige patronen opgemerkt in ChatGPT 5, Claude Opus 4.1 en Gemini 2.5. De uitdaging wordt nog moeilijker wanneer dus
de woorden in de lijst dus afwisselend of overeenstemmend tussen de inhoud of de betekenis van het woord en de kleur van de letters is of een niet-overeenstemming. Dus als wanneer die samen in dezelfde lijst worden gezet, dan wordt het nog moeilijker. Onder deze omstandigheden zag men het niveau van de accuraatheid nog verder afnemen. In sommige gevallen ging dus de accuraatheid zelfs tot nul terugvallen. Volgens de onderzoekers hadden dus de modellen moeilijkheden met het volhouden van de instructie om dus de inktkleur te identificeren. In plaats daarvan gingen dus de modellen met toenemende mate dus de inhoud van het woord zelf gebruiken als antwoord. Met andere woorden, het systeem lijkt niet in staat om consistent dus de reactie die waarvoor ze het zwaarst getraind zijn om te produceren, om dat consistent te onderdrukken. Deze bevinding is interessant omdat dus mensen een gelijkaardig conflict ondergaan. Mensen zijn over het algemeen veel beter in het lezen van woorden dan in het benoemen van de kleur van de letters. Maar ondanks deze vertekening ziet men dat de meeste individuen toch een hoge accuraatheid kunnen blijven volhouden en een stabiele performantie gaan uitvoeren, zelfs wanneer ze dus geconfronteerd worden met zeer lange lijsten van conflicterende woorden en kleuren. De studie belicht een belangrijke onderscheid tussen menselijke en artificiële intelligentie. Hoewel de moderne artificiële intelligentiesystemen indrukwekkende taal en redenering mogelijkheden kunnen produceren, gaan de onderliggende mechanismen verschillen van de aandachtprocessen die dus aanwezig zijn in biologische hersenen. Mensen kunnen de focus in stand houden op een specifiek doel, terwijl ze de informatie filteren en dus conflicterende informatie uitfilteren. De resultaten suggereren dat de huidige artificiële intelligentiemodellen het moeilijk hebben met dit type van cognitieve controle wanneer taken meer en meer aandacht vergen. De onderzoekers argumenteren dat het ineenstorten van de performantie in deze experimenten wijzen op fundamentele beperkingen in de huidige grote taalmodellen. Terwijl de artificiële intelligentie soms menselijk gedrag kan nabootsen in zijn taalmodellen, is zijn mogelijkheid om aandacht in stand te houden zeer verschillend van de manier waarop mensen dat doen. De bevindingen bieden er een aanwijzing dat zelfs de meest vergevorderde artificiële intelligentiesystemen nog steeds zeer grote zwakheden hebben, bijzonder wanneer taken hem dus vergen om afleiding te gaan weerstaan en zich te blijven toespitsen over uitgebreide reeksen van informatie.

Onderzoekers ontdekten dat de afnemende niveaus van fosfatidylcholine een belangrijke oorzaak kan zijn van met de leeftijd verband houdende mitochondrieel dysfunctie en verlies van cellulaire energie. Opmerkelijk, het opdrijven van deze voedingsstof herstelt meer de mitochondriën enigszins in hun taak in verouderde organismen, wat suggereert wat sommige aspecten van veroudering vertraagd of omgekeerd zouden kunnen worden. Naarmate de mens en andere organismen ouder worden, gaan de cellen gradueel minder efficiënt worden in het produceren van energie en het reageren op de uitdagingen. En wetenschappers weten reeds lang dat de mitochondriën, dus de energiefabriekjes van de cel, een centrale rol spelen in deze afname. Nu hebben onderzoekers aan het Leibniz Instituut voor Veroudering in Jena in Duitsland een belangrijke bijdrage geïdentificeerd in dit proces. Een membraaneiwit gekend als fosfatidylcholine. De bevindingen tonen dat lagere niveaus van dat fosfatidylcholine de flexibiliteit van de mitochondriën vermindert, waarbij dus de met leeftijd verband houdende achteruitgang versneld wordt. Onderzoekers ontdekten ook dat het voorzien of aanvullen van dat fosfatidylcholine door het dieet helpt in het herstellen van het functioneren van de mitochondriën in verouderende laboratoriumorganismes. Resultaten suggereren dat sommige aspecten van biologische verouderingen aanpasbaar kunnen zijn of beter of meer aanpasbaar dan voorheen gedacht. Een van de grootste uitdagingen in verouderingsonderzoek is waarom dus mensen of andere organismen die verouderen de neiging hebben min energie te verliezen en vitaliteit in de loop van de tijd. Mitochondriën zijn dus best gekend voor het aanmaken van de energie die de cel nodig heeft om te functioneren. Maar wetenschappers verstaan nu dat ze veel meer doen. Deze structuren helpen dus ook bij het coördineren van de communicatie binnen de cellen. Ze ondersteunen de aanpassingen aan veranderende omstandigheden en reguleren vele processen die essentieel zijn voor het leven. Ze bieden de energie nodig voor beweging, groei en weefselreparatie. Hoewel dus de mitochondriën taken dus achteruit gaan in de loop van de leeftijd, was dus de reden of de redenen achter deze graduele deterioratie altijd onduidelijk gebleven. Voor vele jaren hebben onderzoekers vermoed dat genetische schade binnen in de mitochondriën de belangrijkste oorzaak zou zijn van hun achteruitgang. En dus mitochondriën hebben een eigen genetisch materiaal dat afzonderlijk is van dus, het DNA van de rest van de cel. Dus dat wordt ook apart doorgegeven aan de volgende generatie. Maar dus een nieuwe studie in Nature Communications wijst dus naar een belangrijke andere factor voor de achteruitgang. Het internationale onderzoeksteam onder leiding van Dr. Maria Ermolaiva van dus dat van het Leibniz Instituut voor Veroudering, Fritz Lippmann Instituut. Heeft dus ontdekt dat verstoringen in het mitochondriale netwerk verband houden met veranderingen in de membraansamenstelling van die mitochondriën. Centraal in de ontdekking is dat fosfatidylcholine, een van de meest overvloedige lipiden die aanwezig is in biologische membranen. De fosfatidylcholine helpt de membranen flexibel te blijven en stelt hen dus in staat zich te reorganiseren wanneer dat nodig is. Deze flexibiliteit is dus vooral belangrijk voor mitochondriale fusie, een proces waarbij de mitochondriën zich gaan verenigen, dus samenvoegen om met elkaar verbonden netwerken te gaan vormen. Deze netwerken laten cellen toe om vitale componenten te delen en te verdelen, waaronder energiemoleculen, metabolische producten, DNA en signaalcomponenten. Door verbonden te blijven,
kunnen de mitochondriën de beschikbare hulpmiddelen balanceren, verdelen en beschadigde delen meer efficiënt vervangen. Onderzoekers ontdekten dat het fosfatidylcholine-productie van nature uit afneemt met de leeftijd. Wanneer die niveaus dus achteruit gaan, ziet men dat de mitochondriale membranen met toenemende mate gefragmenteerd en dysfunctioneel worden. Wanneer het team de genen ging uitschakelen betrokken in de fosfatidylcholine-productie in jonge wormen, zag men dat de mitochondriën zeer snel gingen lijken op deze die typisch worden aangetroffen in veel oudere dieren. Wat nog opmerkelijker was, wanneer men de wormen dan fosfatidylcholine ging voeden, of zijn precursoren, dus de moleculen die in de synthese, natuurlijke synthese als voorloper worden gebruikt, choline, dan werden de jeugdige mitochondriale structuren terug hersteld binnen de 2 dagen. Onderzoekers waren zelf verrast door hoe sterk deze moleculaire invloed is op de structuur, de verbondenheid en het functioneren van de mitochondriën, zegt Dr. Teliana Polyezayava, een van de auteurs van de studie. Wat dus een kleine biologische verandering lijkt, kan dus verstrekkende gevolgen hebben doorheen heel de cel. Onder gezonde omstandigheden vormen dus die mitochondriën een zeer hoog dynamisch netwerk dat zichzelf continu gaat aanpassen aan veranderende energienoden. Naarmate dus de verouderingen voorschrijdt, gaat dat netwerk minder stabiel en minder efficiënt worden. Men kan zich inbeelden dat het hele systeem een zeer fijn vertakt energienetwerk is, elektriciteitsnetwerk, dat met toenemende mate beschadigd wordt met de leeftijd. Verbindingen breken af en de stroomvoorziening gaat achteruit gaan, zegt Dr. Maria Ermolaiva, dus een van die auteurs. Hoewel de energieproductie blijft doorgaan, wordt het minder efficiënt en de energie kan niet langer flexibel verdeeld worden. Daardoor gaan cellen de wetenschappers metabolische plasticiteit noemen verliezen. Een mogelijkheid om zich zeer snel aan te passen aan verschuivende energienood. Deze aanpasbaarheid is belangrijk niet alleen voor individuele cellen, maar voor weefsels en volledige orgaansystemen. Verminderde metabolische flexibiliteit wordt met toenemende mate erkend als een kenmerk van veroudering en wordt ook geassocieerd met ziektes zoals diabetes. Om dus de mechanismes te onderzoeken die betrokken zijn, hebben onderzoekers verschillende benaderingen gecombineerd. De studie heeft experimenten in de nematode Caenorhabditis elegans gebruikt. Onderzoeken waarbij menselijke cellenculturen werden gebruikt en analyse van zeer uitgebreide klinische gegevenssets. Het team heeft proteomische en lipidomische profielen onderzocht, genetische variatie, genactiviteit en metabolische functie over verschillende stadia van menselijke veroudering. Door al deze gegevens te combineren waren de onderzoekers in staat om moleculaire veranderingen in verband, dus geobserveerd in laboratoria, in verband te brengen met patronen gevonden in mensen. Experimentele validatie en volledige analyse van het lichaam van wormen hielpen dus een direct verband te zien tussen graduele moleculaire wijzigingen en bredere verouderingsprocessen. De resultaten tonen dat de mitochondriale veroudering niet alleen gedreven wordt door zich opstapelende genetische schade, maar ook met de leeftijd verband houden de veranderingen in de productie van lipides. Het toenemende inzicht in waarom mitochondriën minder efficiënt worden in de loop van de tijd gaat dus de membraan-lipide-dynamiek belichten als een belangrijke factor in het verouderingsproces. De studie wijst erop ook op dat veroudering kan optreden in afzonderlijke stadia in plaats van als een continu proces. Volgens de gegevens ziet men in de cellen eerst een afname in stressresistentie en verstoring in de proteïnehomeostase. Het systeem verantwoordelijk voor het instand houden van de eiwitstabiliteit. Dan volgen metabolische veranderingen met epigenetische wijzigingen later.
Onderzoekers observeerden geslachtsspecifieke verschillen in lipidemetabolisme. Menselijk metabolische gegevens toonden de meest uitgesproken relatieve afname in fosfatidylcholine onder vrouwen rond de tijd van de menopauze. Dat is een belangrijke opmerking. Het valt samen met een tijd waar dus veel vrouwen een significante afname gaan rapporteren in hun energieniveau en het inzetten van een persistente vermoeidheid, zegt dokter Ermolaiva.

voel mijn lichaam innig beven. Van buitenaf alle impulsen beleven. Heel zacht, maar ook met heel veel power. Want vanavond is het de horny hour.

En dit is de Horny Hour, de Ernst Haas Stoorzender-editie van de Horny Hour. Een programma waarin we de gehorenden eren. OUAT is een project, een collaboratie tussen Rory O'Vile uit Ierland en Gray Malkin uit Schotland. Dit was hun self-titled album en we hoorden de openingstrack The Awakening of Pan met arm Jeffrey Cole aan de hurdy-gurdy en een ambulance op de achtergrond. Wat was het geluid van een bos eeuwen geleden toen er geen menselijk brein was om het te horen en het te waarderen? Of misschien woorde er toch iemand in de diepte van het bos, in de schaduwen van de rotsen en de ijsbergen, in de eenzaamheid op de top van de berg. Misschien stopte iemand of iets en vroeg zich af, wat is leven? Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik hierna naartoe? Het is mogelijk dat we nooit zullen ontdekken wat precies onze prehistorische aarde was. Maar we weten dat de stem van de oude natuur er nog steeds is. Ze stelt deze vragen via ons. En sommigen van ons kunnen het nog steeds horen. Dit is Paleo Wolf uit hun album Primordial 2, I Woo.

Tijdens midzomer, dat is aanstaande zaterdag, vindt de vierde editie plaats van het jaarlijkse zijspoorfestival in Landegem, België. Met optredens van The Next Commuter, Stratosfeer, Umwelt, Verschmutzung, Zool, Biosenses en Elementa. En dat laatste is een rituele supergroep met Oriel, Chrysopa, Occulta en Astorit, die ook aan een album zijn ontwerken dat later dit jaar zal verschijnen. We horen van hen alvast Kloven.

Eat his

from the heat and

the shrill trill of his pipes on puckered lips, and the

0: lights.
1: Turrets.

Rejoining Ka, dat was Nemewer uit hun oude Egypte geïnspireerde album Going Forth by Day. En dit zijn Dust Orchestra, de titeltrack van Accept the Rupture.

The Scryer and the Shoestone, dat was Peter Ulrich, de multi-instrumentalist die ooit nog deel uitmaakte van Dead Can Dance. Op de compilatie John Barleycorn Reborn Dark Britannica, een collaboratie tussen Cold Spring en Woven Wheat Whispers. Verleden week verscheen een remixplaat van African Imperial Wizards. Door het voorouderlijke geheugen te combineren met industrieel futurisme bouwt de allereerste Nguala Records 001 Nduna Mkomanile Remixed een brug tussen binnenste heiligdommen en betonnen catacomben. We horen Zemene Messafint, de Black Color Remix.

Yeah.

Uit Virtual Forest, een album Black Lagoon, was dat Bombale Bay. Twee weken geleden bracht Bedouin Drone samen met Brainquake het album Mood Starters uit. We gaan eens luisteren naar Night Move.

Laf Kursiak's Invoking the Great Clayish One, dat was Noirion uit de derde compilatie van Music Analysis Discussions Records. Sinds verleden maand is er een nieuw album van Maris Anguis, geïnspireerd op de Griekse mythologie, met de titel Titans. Dit zijn The Gates of Lamentation.

Eat Them Like Bread kwam uit Cut Hands in volume 4. En dit zijn Mind Eye Matter uit het album La Complainte des Damnés. We luisteren naar Expiation.

uit het collectief Spiritualic Enhancement Center hun Transporting Salt was dat There Was Nothing But The Swamp. En dit komt ook uit Nduna Mokomanile, remixed van African Imperial Wizards, Behanzin, Hosu Boele Commando Remix.

Like a Poison 2 van Daniel Kowalski kwam uit de original soundtrack van Her Will Be Done. Filmmuziek voor een film van zijn zus Julia Kowalski, Que Ma Volonté Soit Faite. En dit komt ook uit dat nieuwe album van Maris Anguis, Titans, Gods of Darkness.

Uit het album Return to Layla, Tribute to Zero Gamma, hoorden we Sayona met Layla y la Bestia. En dit komt uit een somber Sonics compilatie, Dark Ambient Volume 31, Randy's met Shiokumi Kosui.

One in the Other van 2 Kilos and More kwam uit hun album Koers voor Foomf. Iets zegt me dat die mensen iets met getallen hebben. En dit is English Heretic uit A Study of Lunar Research Flights, Diagrams of Sacrifice.

Dit is The Call of the Eerie Shallows. Murderous Vision samen met Cunting Daughters. En dat komt uit When Fear Bites the Land.

Hey May, dat waren de Cousins. Het is tijd voor Crew Your Own op Radio Centraal. Weinig stem, maar ik laat het geluid dan ook aan de platen die ik heb meegebracht. Heel veel Nederlandstalig, soort kleinkunst, soms dichterlijk, jaren 60 materiaal. Ik heb het zelf allemaal nog niet gehoord, maar het is leuk om te ontdekken. En dat doe ik met jullie. We beginnen met Hugo Rasputs.

Jantje zag eens pruimen hangen voor een hongerige zoen. Veel te groen, Jantje dacht wat aangevangen. Ongestraft raakt men die boom niet aan. Laten staan tot in de pruimentijd, dat doe ik niet. Gestolen

Jantje wou de pruimen plukken, maar hij rekent in zijn vaart. Buiten de waard, tussen de museumstukken, veerde plotseling zijn geweer.

0: Reeds in onze kinderjaren droegen wij die pruimen voor. Mooi in koor, maar geen van de laagleraren die ons zeggen wou waarom het ging. Daarom zing ik hier dit pruimenlied, nu ik het weet. En ook de huichelende toehoorder heeft het beet. Wees niet bang, geen van ons die het ooit vergeet. En zal heel de hel voor ons open gaan. We laten die pruimen nooit staan. Jantje zag eens pruimen hangen voor een hongerige zoen. Toem, toeroem, toem, toem.
1: Tweemaal Hugo Rasput, zo net hoorde je Jantje in zijn pruimen. En Mijn Koningskind, twee plaatjes op het Nederlandse pocketplaatlabel. Ik ken het type muziek niet zo heel erg goed. Kleinkunst, daar valt het onder te plaatsen. En ook het volgende, dat is Cor, of nee, beter gezegd. Peter Blanker zingt Houten Poot. Je krijgt Houten Poot en je krijgt een slaapliedje erbovenop. Dus nog even wakker blijven. Het hoort gewoon zo.

0: Tot zover Peter Blanker, Houten Poot en Slaapliedje. We gaan verder met Cor van der Goten, ook nog op het de Nederlandse pocketplaat label. De Blonde Maagd en Stilleven met Bier komt naar u toe.
1: Antwerpen, stad van musea, waar geen stervelingen voet binnenzet. Aapjes, een nijlpaard, een zebra zorgen voor de toeristische pret. Op de wandelterrassen riekt men het zout uit de zee. Op een bank aan de Schelde

mijn hart. 300 dagen per jaar gutst de regen op Brabo zijn grote markt. Antwerpen stout van de haven, Rotterdam dat speelt kat met die muis. Dokwerkers torsen de lasten op hun schouders en soms mee naar huis. Op de wandelterrassen riekt men het zout uit de zee. Uit exotische landen, koffie, bananen en thee. Meeuwen omzweven de gotische toren, die vrouwen toren van mijn hart. 400 dagen per jaar gutst de regen op Brabo zijn grote markt. Antwerpen had Congo boten, maar nog steeds geen universiteit. Stad ook van Cor van der Goten, die er s'avonds een aardig stukje vrijt. Op de wandelterrassen zat in zijn blonde maagd. En ik wou met haar vrijen, en ik heb haar zo zoet gevraagd. Kindje, jij bent het verrukkelijkste wezen, reik mij jouw rode mond. Ik zou dat maar laten, zei het kind mijner dromen, ik hou maar alleen van blond. Zachte kus met dat zoete ding door de nacht, leuke schemering met dat ding. Voetje voor voetje naderen wij over Vlaamse kassei. Boerkens die snurken in hun bed, maar de koe is op stal gezet. In hoeveken is nog niet toe. Dat geeft ons rendezvous. Baas, geef ons de volle pint, één voor mij en één voor teer bemind zoete kind.

Doebak in zijn mond spikt er loops op de grond. 12 keren bons de slingerklok, zoet pas op, ge verkreukt mijn rok. Een paard je kust niet erg katholiek. Minneke poes wendt haar blik. Zachtekens met dat zoete ding door de morgenschemering. Boerkens die springen uit hun bed, maar mijn liefje dommelt traag van tred. Eén oogje is nog niet toe.

Tot zover Cor van der Goten met een liedje over een Antwerpse blonde maagd. En een stilleven met bier. Als we de songs moeten geloven met de teksten. We gaan verder met een Antwerpse band, namelijk de Geuzen. En van hun kun je luisteren naar Allee.

0: weet dat toch, hè? Langs Colette.
1: Ja, zisser. Ja, zisser. En wel lekker. Kun je wat naar huis gaan komen of blijf je hier wonen? Zal een bit eens naar hier brengen.
0: Zeg het weer, zinne.
2: Laat ze zagen.
1: Ja, zagen ze.

dochter van Marie Planchet? Ah wel, dat is niks. Die doet dat leken toch niet meer.

Weet je waar de bloemen zijn? Waar zijn ze gebleven? Weet je waar de bloemen zijn? Waar zijn ze heen? Weet je waar de bloemen zijn? Door de meisjes weggeplukt.

Weet je waar de jongens zijn? Waar zijn ze gebleven? Weet je waar de jongens zijn? Waar zijn ze heen? Weet je waar de jongens zijn?

Weet je waar de bloemen zijn? Waar zijn ze gebleven? Weet je waar de bloemen zijn? Waar zijn ze heen? Weet je waar de bloemen zijn? Door de meisjes afgeplukt, zal men het ooit verstaan?

0: Na de Strangers is het tijd voor Jaap Fischer. Zeg me waar de bloemen zijn, hoorde je zo net. En nu tijd voor het ei.
1: Ik kocht een ei, de melkboer zei. Het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand van de pan. En ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg geremde kuiken. Toen het ei zei, toen het ei zei. Denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht sist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit angst de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan? Ik rolde het zorgvuldig in een deken. En heb toen zelf 2 weken liggen wachten op iets moois. Slecht verwarmd door een hoop, slecht verwarmd door een laken. Tot het ei begon te kraken. En het kuiken zei. Het kuiken zei, haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken. Haha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan. En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken.

kom nooit langs mijn zerk. Want mijn vlees was zwak, maar mijn botten zijn van sterk. En de kans bestaat dat dan het deksel open gaat. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een kist.

kom nooit langs mijn graf. Want zonder dat je het weet word je mijn grootste straf. Want dan kan het heel goed dat ik gewoon naar boven moet. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een kist.

afgevallen leden en mijn tanden in mijn keel. En jij, kom jij ooit in nood? Dan heb je mij nog altijd, ook al ben ik dood. Want omdat jij het bent, staat in mijn testament dat je de rotzooi mag verkopen aan een medische student.

mij. Zeg wat je wilt, schat, ik ben het goed zat. Zeg dan wat je wilt. Ik hou van jou op mijn manier. En is dat niet je eigen? Hou dan van mij op mijn manier. Of tracht me klein te krijgen. Je hield van mij op mijn manier. En dat was niet mijn eigen. Tem me dan, als je kan me toch niet krijgen. Tem me dan, als je kan me toch niet krijgen. Tem me dan, als je kan, want zo krijg je me nooit.

want zo krijg je me nooit. We zijn bevriende mogend heden. En als je straks bent overleden, hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok. We zijn bevriende mogendheden. En als je straks wordt overreden, meld ik me als de dader aan. Zoiets had iedereen gedaan. Maar temme dan als je kan me toch niet krijgen. Temme dan als je kan, want zo krijg je me nooit. Als ik ooit terugkom, als ik ooit terugkom.

maar alleen omdat ik geen ander weet. Niet omdat je lief bent, want dat ben je niet. Niet omdat je flink bent, want dat ben je niet. Niet omdat je hersens hebt, die

verleden hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok en tem me dan als je kan. Je kan me toch niet krijgen, tem me dan als je kan. Want zo krijg je me nooit. Tem me dan als je kan, je kan me toch niet krijgen. Tem me dan als je kan, want zo krijg je me nooit.

stemmen dan na het kerkhof van Jaap Fischer. Heel wat songs met een tekst om over na te denken. Zoals deze ook trouwens van Jules de Korte. Daar gaan we nu naartoe. Ik zou wel eens willen weten.

rijkje kon regeren. De grote vijf van zessen klaar verkozen koning Adelaar, omdat iets geest als spiegelglas zo helder en geslepen was. Das knus, zei de mus, das wijs, zei de zijs, das flink, zei de vink, das braaf, zei de raaf, das deut, zei de knuut. Hé, echt, zei de specht, heel fraai, zei de kraai, ik fuif, zei de duif, ik dans, zei de gans, dat ken, zei de hen. Zo vonden ze allemaal hun nieuwe koning ferm en fix. Alleen de ijsvogel en de rijstvogel en de kraanvogel en de struisvogel zeiden niks. De vorst eenmaal op zijn troon gezeten, wou alles over de vogels weten. Hij werd behalve licht reumatisch ook meer dan gruwelijk autocratisch. Hij bemoeide zich met dit

Dat is vuil, zei de uil, dat is haai, zei de gaai, dat is bruut, zei de fuut. Het is pulp, zei de wulp, de ploert, zei de boert, die zalk, zei de valk, verslaan, zei de haan, dat ken, zei de hen. Zo zetten ze allemaal de puntjes danig op de X. Alleen de ijsvogel en de rijstvogel en de kraanvogel en de struisvogel zeiden niks. Ze kwamen allen tot één conclusie, wat wij behoeven is revolutie. En wie het zou winnen was glad om het even, want zo kon niemand meer verder leven. Dus zetten ze eerst hun koning af en gaven hem toen een flinke straf. Daarna beslisten groot en klein, de zwaan zou voortaan koning zijn. Dat's knus, zei de mus, dat's wijs, zei de zeis, dat's flink, zei de wink, dat's braaf, zei de raaf, dat's deut, zei de kneut. Hé, echt, zei de specht, heel fraai, zei de kraai, ik fuif, zei de duif, ik dans, zei de gans, de kin, zei de hin. Zo vonden ze allemaal, ook deze koning ferm en fix. Alleen de lokvogel en de spotvogel en de pechvogel en de stropvogel en de hiervogel en de daarvogel en de kraanvogel en de ijsvogel en de rijstvogel en de paradijsvogel en de kanarievogel, die zeiden niks. En waarom zei die niks? Die zaten al in het parlement.

0: Annie Huyt, of bekend als Zwarte Lola uit de Striptease Bar. Daarvoor nog een versie van Deep in Mijn Hart. Ik geloof normaal gezien dat dat Yvonne Lix is die dat zingt. Hier door de Fellow Foons, op Fellow Foon platenlabel zelfs. En we gaan door met Ronnie Potsdammer, zingt strikt voor volwassenen. De lijkzang van Weleer komt eraan. En die wordt dan weer gevolgd door een jazzy zebra.
1: Als er in vroegere tijd een begrafenis was, wist je ook zeker dat daar spijs en lafenis was. Dan kwam de huilenbalk rond, huilen, er is er een dood. En in het sterfhuis staat wijn klaar en worstkaas en brood. Waar vind je nu in een sterfhuis nog brood op de plank? In onze tijd is men gierig met tranen en drank. Dat is de reden waarom je vandaag aan de dag bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijk in zijn kisten, zijn kisten, zijn kist weer vindt lachtige gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet, waar

tegenwoordig de kraaienmars blaast, wordt hij per auto begraven in vliegende haast. Men heeft het lijk zelfs daarmee het plezier afgegapt, te zien hoe zijn erfgenaam ferm in een paardenvecht trapt. Onlangs nog is bij zo'n uitvaart de auto geslipt, met 140 per uur van de weg afgeglipt.

geschilderd had. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetses, lijkoetsjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kistwippen plachtige baren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

van weleer. Als ik geen uitvaart kan krijgen vol statie en praal, nou vergeet dan mijn begrafenis maar helemaal. Liever nog word ik in het vuur of in het water gegooid, of in het ergste geval sterf ik net zo lief nooit. Ach, kwam de tijd van de statige sterfdag maar weer. Toen kon je zeggen, die kist staat u prachtig, meneer. Toen was er niets dat de vreugde van het sterven bedierf. En waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetsjes, lijkkoetsjes, lijkkoetsjes, lijkkoetsjes uit vroeger jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist werd een prachtige baren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

Tussen de mensen die als paarden 's morgens schokken naar hun werk, wil ik gewoon een zebra zijn. Tussen de mensen die als paarden netjes grazen binnen het perk, wil ik gewoon een zebra zijn. Ik wil niet bij de kudde, ik wil in mijn eigen spoor. Een paard

en stop. Dan ga ik in galop. In het concoursgebied der wereld heeft men mij nooit gedresseerd. Ik wil gewoon een zebra zijn. In het concoursgebied der wereld heeft men het wel vaak geprobeerd, maar ik wou alleen maar zebra zijn.

0: Dan vlucht ik in galop. Dan vlucht ik in galop, in galop.
1: Iedereen wil wel eens een zebra zijn. Niet waar.

Meisje, hang niet door het venster. Je maakt me helemaal verward. Iedere blik wordt een genster. Recht in het putteke van mijn hart. De wind die speelt in jouw hals. En jouw armkes lijken zo mollig mals. En jouw heupen wiegen en wiegen. Jouw heupen wiegen een langzame wals. Meisje, hang niet door het venster. De zon belicht je gelaat. Want ik ben de zwakste mens ter wereld. Weldra is het te laat. Jouw lippen uitdagend rood. In jouw leuke snoetje charmant gezicht. Oh, ik voel mij tot kussen. Ik voel mij weldra zedelijk verplicht. Het meideke vloog van de trappen. Mijn benen wankelden haast. Zij kwam een pozeke klappen. Maar ik was helemaal verdwaasd. Zij nam simpelweg mijn arm. En weldra werd het zo gezellig warm. En de bloesem bloeide ter eer van de liefde. Zo pas ontloken de schemering kwam. En de dauw viel neer. En vier lippen zoeken en strelen steeds weer. En konijntjes loeren en spitsen hun oortjes. Snoepen van dit tafereel. Twee schaduwen sluipen naar huis. En een woeste vader die wacht bij het fornuis op zijn dochter. Die zeer voorzichtig de deur open doet. Tot morgenavond, dag zoet.

Tot zover nog eens de geuzen. Dus het waren de Strangers niet, al klonk het er wel naar. Mengs zit daar niet te zagen. Was het nummer De Geuzen waren de zangers. We gaan verder met een coverversie door Peter West van een nummertje met de vertaalde tekst Zoon van mijn vader.

De kleine meid werd 7 jaar, ik kocht een mooie pop voor haar. En in de winkel zei hij, mama. Maar toen hij thuis, na veel gemier, ontdaan was van het pak papier. En het kind hem in haar armen nam, bleek dat er geen geluid uit kwam. Verbijsterd schudde ik de pop, hield hem een tijdje op zijn kop en draaide hem met kracht weer om. Doch de vergeefse pop bleef stom en zei geen mama. Ik kneep, ik drukte overal, maar wat ik deed, het hielp geen bal. Alleen de kleine meid riep mama. Ik kuste het kindje op de wang, ik greep een hamer en een tang, een schroevendraaier en een schaar en haal.

De beentjes los, het hoofd eraf. De pop bleef zwijgen als het graf. Ik haalde er het zaagsel uit, maar nog steeds kwam er geen geluid. Het feest verknoeid, de moeder boos, ons jarig kindje radeloos. Het werd een heel familiedrama. Om ze te troosten zei ik vlug, de pop gaat morgen weer terug. Ik heb garantie voor een jaar en eis een puntgave exemplaar. Toen heb ik nijdig en onthutst de pop hier in elkaar geprutst, terwijl de kleine op mijn knie verdrietig toekeek in haar pyjama. Ik werkte door de hele nacht en heb de pop teruggebracht met deze klacht. Hij roept geen mama. Een oude vrouw stond mij te woord, zij sleepte zich met moeite voort. Toch om haar lippen gleed een lach, want toen de pop het vrouw...

Louis Neefs met zijn Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb. Daarvoor nog Peter West met Zoon van mijn vader en Rijk de Gooier met La Mama. We gaan verder met de Cousins, gasten van hier met ZDTV af.

0: Voilà, dat ding moest eruit. De Jokers van het ja, ergens het Antwerpse, ik denk Linkeroever zeker, dat die kwamen. Ook niet helemaal zeker, maar in ieder geval van deze contraille.
1: Hoboken.
0: Ah, Hoboken. Ah, voilà, kijk. Dat is niet zo ver. Nogmaals, maar dan instrumentaal. Doei.

ze zagen Cecilia komen. De Jokers, een van die mannen, de Clowers of de Vigo, ik weet het niet juist, die een... was stand-in voor Elvis Presley in een van de films waar dat Elvis zogenaamd in Antwerpen terechtkomt. Voor degenen die het niet weten, maar ik moet het ook opzoeken wie het juist was. Maar het is wel zo. We besluiten nog eens met de Strangers een hele avond gevuld op Grow Your Own met Vlaams, Brassens, beïnvloede folkmuziek en ja, noem het maar zoals je het wil.

Goedenavond, u luistert naar Lorieke C op Radio Centraal. We zitten in week 2 van onze muzikaal WK. En dat betreft dus, voor wat de shot betreft, de polos D, E en F. En daarin zit onder andere Japan. En van Japan hebben we net Kodo gedraaid. Ryogen no Hi. Het is dan niet echt vertaald wat dat juist is, maar het is een ochtendritueel, blijkbaar. Iets uit de States. Bijvoorbeeld een protestnummer, dat is op zijn plaats voor deze tijd. Dit zijn Les McCann en Eddie Harris. Compared to what? Opgenomen in 1969 in Montreux. One take. Men had voor die nog nooit samen gespeeld. Eigenlijk wel de standaard geworden. En nog altijd actueel.

0: Op Curaçao wordt er onder andere ook Nederlands gesproken. Maar deze Padu del Caribe had bedacht dat hem met een Spaans repertoire ook op de naburige eilanden aan werk zou geraken. Deze was Abosso. Dichter bij huis, een echte Nederlander. En dan nog over voetbal. Deze is veteraan van Dr. Andus P.
1: Toen ik slechts een aankomend voetballer was, beet ik bij een wedstrijd nog vaak in het gras. Maar ik

want zo'n vrije schop ging me wonder wel af. Ik keek en ik schoot en hervatte mijn draf. En van mijn gezwindheid stond iedereen paf. Frikikkerde kik, frikikkerde kik. Met krachtige voet en met heldere blik. Frikikkerde kik, frikikkerde kik. Zo water als vlug en zo zilver als kwik.

De Assi Barbecue van Eric Buggle. Uit Australië dus. Ik heb een Turk bij. Ibrahim Chan. Oh, Guzelim.

was Julio Jaramillo in nummer Fatalidad. Een man uit Ecuador. Welke landen hadden we nog? Ivoorkust. En dan denk ik natuurlijk aan de heer Tikenja Fakoli. Dit is van hem. Laissez-moi m'expliquer.

Oké, okay, nu wel de juiste schuif. Dat was dus Tikkenja Fakoli. Laissez-moi m'expliquer. Exprimer. En daarvoor zat Julio Caramillo uit Ecuador. En Tikkenja Fakoli is van Ivoorkust. En ik heb ook Duitsers bij. Duitsers en volk, dat is altijd een beetje een lastige verhouding geweest de laatste 80 jaar. Maar er is een, net zoals in de rest van Europa, ook een linkse volk revival bezig daar. Een van die bands heet Deitch. Spelen nu 15, 20 jaar. En dit is een oud, heel oud Duits volkslied. Es geht eine dunkle Wolk herein. Ook nog altijd actueel natuurlijk. Elon Musk kunde als een donkere wolk beschouwen.

Deze vrolijke bende komt uit Japan. Een bende Japanse hippies eigenlijk. De Soulflower Mononoke Summit. Het nummer heette Fukubushi. Wie zit er nog in een van die groepen in die polos van 2K waar we het vandaag over hebben? Zweden. Deze is Gjallarhorn in Eldgjald.

15 jaar geleden was deze Emil Matlouti een van de zangerissen die de Arabische revolutie in Tunesië van protestsongs voor zich. Dit was een recenter lied waarin ze het leed van de Palestijnen bezong. We hadden al iets uit Australië gehad, of nog niet? Ja, Eric Bogle, maar deze is iets meer bluesy. De heer John Fairhurst in Black Cat.

De aandachtige voetballiefhebber zal gemerkt hebben dat we nog één land niet hadden gehad. En dat was Paraguay. Deze was uit Paraguay. Eladio Martinez. Eladio Martinez. En Caminante Triste. Even zien welk schuif nu. We zitten terug bij Holland. De Amsterdam Klitschner Band.

Deze eclectische bende heet 17 Hippies en is woonachtig te Berlijn. De volgende is daar eigenlijk ook woonachtig, zijn de Derya Yildirim, maar waar dat de 17 Hippies hier dienden voor Duitsland muzikaal bij te zitten, is Derya Yildirim hier voor Turkije. En het gaat ook nog over een bal. Je weet wel, de bal is rond enzovoort. En andere clichés. Derya Yildirim.

Dat was de pornopolka van Hedning Garda uit Zweden, zijn die. Ik heb nog een tweede nummer uit Curaçao. Ik zou dat niet denken, Piep Klein Eiland, toch genoeg muziek. Deze is Arnel y su Orquesta. En het staat voor een dansje.

Dat was Kieran Donner van Oro Negro. En Oro Negro is een bomba-groep. Bomba is de populaire dansmuziek uit Paraguay. Wat hebben wij nog over? Bonnie Gnahore uit Ivoorkust.

0: Dat was dus Bonnie Gnahore uit Ivoorkust. Het is 12 uur, ik heb er nog eentje liggen, nog een protestlied voor de Amerikanen, want ze hebben het nodig. Volgende week is het de derde week van onze reeks. Zie zelf maar op de tabellen welke landen dat dan zijn. Moest ik nog zeggen? Ah ja, in de... Vrijdag is het de kortste nacht en zo. Luister naar onze promos. Als die passeren. Deze is nog Mavis Staples. Met, We Shall Not Be Moved.
1: Yeah, okay. Yeah. All right. They have to let me know what's coming next, you see, because I get so all up into it. You know, when the spirit hits you, you got to move. Yeah.

Welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today Away. We nemen u vandaag mee naar de meeslepende, bijna mystieke wereld van de Estse componist Arvo Pärt. Pärt is momenteel een van de meest uitgevoerde levende componisten ter wereld. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. In de jaren 60 schreef hij behoorlijk complexe en moderne muziek, tot hij artistiek volkomen vastliep. Hij stopte jarenlang met componeren. Hij trok zich terug in een zogenaamde compositorische stilte om eeuwenoude middeleeuwse koormuziek te bestuderen. Toen hij uiteindelijk terugkeerde, had hij een compleet nieuwe eigen stijl uitgevonden die hij tintinnaboli noemde. Dit is Latijn voor belletjes of kleine klokken. Het is een stijl van uiterste eenvoud, waarbij de muziek wordt gestript tot haar puurste, meest kwetsbare essentie. Het stuk dat u zo dadelijk gaat horen is Ludus. Het is Latijn voor spel. Het is het eerste deel van zijn beroemde werk, Tabula Rasa, uit 1977. Het stuk waarmee hij zijn grote internationale doorbraak beleefde. Ludus is precies wat de titel belooft. Een ingenieus muzikaal spel. Het is gebouwd op strenge, wiskundige regels en begint heel subtiel, maar zwelt uiteindelijk aan tot een enorme, wervelende climax. Bij de allereerste repetitie in 1977 vonden de muzikanten de partituur zo simpel en ongebruikelijk dat ze dachten dat de première een complete ramp zou worden. Ze begrepen de functie van de lege ruimtes niet, maar toen het concert eenmaal begon en de magische stiltes tussen de noten hun werk deden, was het publiek tot tranen toe geroerd. Na dit werk horen we de 19e aflevering van Chicken Take Today Away voor u gebracht door Ingrid, Randa en Corinne. Maar nu eerst nodig ik u uit om Ludus te ervaren. Ga rustig voorzitten, sluit eventueel uw ogen en laat u meenemen in het fascinerende muzikale spel van Arvo Pärt.

0: Een heel fijne avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemelings.
2: En ik ben Corinne van Eyre. U luistert naar Chicken Take Today Away op Radio Centraal.
0: Het zal wel zijn. Hartelijk welkom. Fijn dat de vriendinnen terug hier zijn.
1: We zijn weer samen.
2: Ja, hey.
0: Hi, hi. Gedag.
1: Welkom, welkom.
0: Ja,
2: dank
0: je. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
2: Van alles. We gaan eindelijk de sportieve tour op.
0: Ja. We gaan verschillende gedaanteverwisselingen aan bod laten komen.
1: We gaan weer al hebben over seks en weer al hebben over pijn doen. Misschien in combinatie met elkaar.
2: En enkele streepjes muziek.
0: Ja.
1: Woehoe.
0: Perfect. Maar we beginnen bij het stukje waar we altijd mee beginnen. En dat is ons begeleidend drankje.
1: Klopt, lieve Ingrid. Ja. We hebben vandaag weer al iets meer meegebracht. We hebben het vorige keer aangekondigd. Het wordt mimosa vandaag.
2: Ja, mimosa.
0: Het is wat uw keuze geweest, Corinne.
2: Ja, vandaag heb ik

0: een beetje een zondagochtendgevoel. Mijn zondagochtendgevoel hoort Mimosa.
1: Oké. We gaan channelen onze brunch-vibes.
2: Ja. Dat gaat niet
1: op een zaterdagavond.
2: Niet moeilijk zijn voor mij. Ik zal misschien de mimosa's maken. Is dat goed?
1: Ja, voilà. Dat is goed. Dat is wel gemakkelijk, Ingrid, gezien ik reeds alle appelsine geperst heb en klaargezet heb.
2: Sorry. Wilde jij
1: Nee. Geen probleem. Geen probleem. Dus mimosa bestaat uit fruitsap, idealiter vers geperst. En dat is cava. De eerlijkheid gebiedt ons te vertellen dat de cava reeds geopend is. Dus jullie horen hier voor één keer niet de mooie kenmerkende pop.
0: Het is voorgeproefd.
1: Het is voorgeproefd. Er is geen volgorde, kap het samen. Het maakt niet zoveel uit. Positief is met ons zondagochtendgevoel dat we toch wat vitamintjes binnenkrijgen, dat we de vitamine C goed aanscherpen van alle luisteraars thuis. Lekker te samen.
0: Ingrid, en de spijsvertering.
1: De spijsvertering, klopt. Is dat zo? Ja?
0: Vezels, ja.
1: Ah, kijk. Omdat het vers is en omdat er pulp in zit.
0: Ik denk dat.
1: Oké. Prima. Ik kan wel wat vezels gebruiken. Dus ik ben hier heel blij mee. Ingrid legt de laatste hand. Ze kapt de cava. Moet het cava zijn? Ik denk het wel, hè. Cava, prosecco, iets bubbelig.
0: Sommigen zeggen dat er dan een toefje Cointreau over moet.
1: Ja.
0: Van mij hoeft dat natuurlijk niet. Wat is jullie mening daarover?
1: Ik heb me de vraag gisteren ook gesteld. En we zijn tot de consensus gekomen dat het mag, maar niet hoeft. Maar gezien de beperkte logistieke mogelijkheden hier in deze studio, die op dit moment geen Cointreau bevat, zullen we denk ik gewoon gaan met de gesimplificeerde versie
0: van
1: Mimosa.
0: Ja, ik denk dat voor het leven van toepassing is. Cointreau, het mag, maar het moet niet.
1: Het mag, maar het moet niet. Is het een meerwaarde? We weten het niet.
0: En we zullen het niet weten vanavond.
1: Kijk, intussen kunnen we klinken. Ik ga even tot bij jou komen, lieve Corinne.
2: Voilà. Ik sta wat ver van jullie, maar ik zal mijn glas heffen.
1: In de lucht, allemaal samen.
2: En dan zeggen we ching. En gaan we alcohol drinken op deze zaterdagavond.
1: Santé iedereen en ook aan de luisteraars thuis.
2: Oh, god. Oké. We gaan dat doen, 2 uur lang.
1: Vezels en vitamine.
2: Ja. En tegen de scheurbuik. Ik heb een hele berg renies bij ook. Ça va.
1: Aldoende leert men.
2: Goed. Corinne, wat is het laatste optreden, muziekachtig ding dat jij gehoord of geluisterd hebt? Het festivalseizoen begint natuurlijk maar, dus het kan zijn dat het even geleden is.
0: Ik ben naar een optreden geweest, relatief klein optreden van Young Yellow.
2: Ah ja.
0: Kennen jullie die naam?
2: Ja, ze hem.
1: Ja.
0: Toch wel.
2: Ja.
0: Van zijn tweede plaat. Ik was grote fan van de eerste. En de tweede is een mooi vervolg daarop. Ja, het was zeker de moeite. De Vlaamse muziek is zwaar onderschat.
2: Ja, voilà.
1: Een tip van Corinneke. Ik denk dat we dat emmertje hier toch gaan moeten zetten.
2: Ja. Goed, ça va. Laat ons beginnen met het eerste liedje misschien. Dan kunnen we op ons gemak de mimosa absorberen en helemaal in de mood komen. Het is een beetje een dansliedje. Het is ook een vrolijk zondagochtendliedje, vind ik. Het is van Dunkelbund. Samen met Amsterdam Klezmer Band, denk ik. Het heeft iets klezmerig en er komt een paard voorbij.
1: Oh.
2: Goed, hè? Hier is La Revedere. Revedere.
1: Revedere.
2: Revedere.

0: En zo huppelen de paardjes weg.
1: Ik was wel heel blij toen het voor het eerst kwam.
0: Goed, hè?
1: Het paard. Ik ben blij als de paarden komen. Dank je wel, Ingrid.
0: Heel graag.
1: Dit mooie intermezzo.
0: Voilà. Op naar onze eerste echte rubriek.
1: We gaan verder. Lieve Corinne, waar beginnen we altijd mee in ons radioprogramma dat jij zoveel beluistert?
2: Zeg het nog eens.
1: Met het portret.
2: Het portret,
1: de vrienden van Chicken. Elke keer neemt een van ons, meestal Ingrid, vandaag ben ik het, iemand mee die we op een of andere manier bewonderen of interessant vinden of goed vinden of daar iets mee voelen.
2: En wie bewonder jij?
1: Het is geen bewondering vandaag. Het is wel een gevoel...
2: Je kijkt heel bedenkelijk. Alsof dat je de juiste woorden moet zeggen.
1: Nee, ik ga... Bewondering zit erin. Bewondering zit erin. Maar het is niet enkel dat.
2: Ergens, oké.
1: Ergens. Ik wil het vandaag met jullie hebben over Genesis P. Orridge. Ooit van gehoord.
0: Ik ken niet. Het is voor mij volledig onbekend.
2: Genesis ken ik alleen maar van toen ik een keer iets voor had en naar de dokter ging en ik zei zeg, Genesis.
1: Ik was echt 2 seconden bang dat je over de Bijbel ging beginnen. Maar zo heel serieus. Met deze kunnen we afscheid nemen van onze lieve vriendin Corinne. Het was de laatste keer dat ze erbij was. Nu moet ik verder gaan. Hè. Ik zal jullie iets vertellen over Genesis.
0: We zijn niet meer aan het luisteren.
1: Genesis is iemand die als man geboren is. Maar het is wel interessant wat je zegt, want de dokter komt aan bod.
2: Je ziet, ja.
1: En gaat komen. Het is iemand zoals die geboren was. Zoals wie?
2: Zoals de paarden die komen.
1: De paarden komen en gaan. Ze kwamen en gingen. Hij is geboren als man in 1950 in het Verenigd Koninkrijk. En het is een man die een kunstenaarscollectief opgericht heeft... die allerlei performances deden die de grenzen opzochten en de grenzen overschreden en die daar dan een kunst van maakten. En als het over grenzen gaat, dan bedoel ik dat het gaat over bloot en bloed, over seriemoordenaars, over nazi-iconografie gebruiken. Alles wat de toeschouwer ongemakkelijk deed voelen en ambetant en lastig en deed nadenken over wat de fuck is dat hier allemaal. Mm-hmm. In 1976 heeft hij een tentoonstelling in Londen gedaan, die heette Prostitution. En daar, die bestond uit allerlei pornografische foto's van zijn toenmalige vriendin, maar ook het gebruikte tampons en maandverband die dan mooi in een kotteke tentoongesteld werden.
0: In een kotteke?
1: Hoe zit dat dan in
0: museum? Onder een stolp of is dat...
1: Of open, dat weet ik niet. Of misschien ingekaderd.
0: Dat gaat heel vies zijn.
1: Dat heb ik nu niet opgezocht, hoe dat tampons en de maandverbanden
0: zijn. Ik
1: vraag
0: me vooral af wat de geurtoestand in de kamer is op die moment.
1: Mogelijks zat het dan toch onder een stolp. Alhoewel, nee, als het gaat over...
2: Grenzen overschrijden, dat is dan niet wel... Ja.
0: Los in de neus.
1: Los, ja, misschien wel. Misschien gewoon
2: in de neus.
0: Neustampon.
1: Een slinger meegemaakt, zo. Met allemaal... Velkens. Ja, oké. In elk geval, het was een fantastische tijd.

0: tentoonstelling. Het parlement op dat moment zegt, dit is de vernieler van de beschaving, dit is de man die alles kapot gaat maken en dit is ook het ergste in de wereld waar dat wij, want het was een tentoonstelling die met overheidsgeld in voegen gebracht is of werd. Dit is het ergste dat wij als overheid ooit gedaan hebben. Wat dat die man dus natuurlijk heel blij heeft gemaakt. Ik vond dat fantastisch dat er zoveel tegenkanting op kwam. En naast zijn performance art heeft hem ook een band opgericht, Throbbing Gristle. Ooit daarvan gehoord?
1: Nee.
0: Is eigenlijk de eerste die industriële muziek heeft gemaakt. Industrieel-achtige dingen, ook heel wat andere dingen. Maar hele interessante muziek.
1: En wat jaar?
0: Is 70. Eind 70, denk ik, dat we zitten.
1: Ja.
0: Ja. Dingen, bands zoals Nine Inch Nails zeggen ook van, zij hebben die invloed op ons gehad. Wij zijn geworden wie dat we zijn door onder andere die band. Dus hij maakt muziek, hij doet rare tentoonstellingen. En op dat moment in de UK is er een soort van rare golf van satanische rituelen en mensen die daar bezorgd over zijn. Daar is van alles gebeurd. In dat kader wordt hij door Channel 4 ook beschuldigd van kindermisbruik binnen de context van rituelen, satanische rituelen. De politie valt binnen, pakt al zijn kunstwerken mee. Hij was op dat moment in het buitenland. Alles wordt meegenomen. En er wordt niks gevonden. Channel 4 zegt, sorry, we hadden dat niet moeten doen. We dachten dat dat wel echt was, maar dat bleek toch niet echt. Maar intussen was zijn imago kapot, zoals dat gaat. Hij is niet meer teruggekeerd naar de UK, maar hij is naar Amerika gegaan. En daar komt hij terecht in een of andere SM-kelder in New York, waar hij zich amuseert. En daar ontmoet hij een vrouw.
1: Okay.
0: Een vrouw, Lady J. En zij is overdag verpleegster van terminale kinderen.
1: Okay.
0: En 's nachts is ze dominatrix in die NSM-kelder. Ze ontmoeten elkaar en ze worden verliefd. Hoe mooi is dat?
2: Romantisch.
0: Goed, hè?
1: Ja.
2: Wauw.
0: Ja. En ze worden niet zomaar verliefd, ze worden geobsedeerd door elkaar.
2: Ze
0: zijn zo zot van elkaar dat ze één willen zijn, één willen worden. En ze waren allebei fan van William Burroughs, die schrijver die zo cut-up technieken gebruikt, knippen en plakken in teksten om dan nieuwe dingen te maken. En ze zeiden, wat als wij dat nu doen met onszelf? Wat als wij alle grenzen die DNA en biologie gesteld hebben voor ons, dat we die kapot maken?
2: Dus opnieuw grenzenoverschrijdend.
0: Opnieuw, ja.
2: Wow.
0: Zeker. En ze wouden elkaar worden, ze wouden samen één worden, ze wouden elkaar worden. En zo is er een project ontstaan, Pandrogyny, dat ze dan uitgewerkt hebben. En dat is eigenlijk dat zij twee samen één pandrogyn wezen worden. Dus zij worden samen één.
2: Okay. Was het voor de kunst of was het echt voor de liefde?
0: Beide. Beide.
2: Het was eerder voor de dokter, denk ik.
0: De dokter is moeten komen. De dokter is moeten komen.
2: De dokter ging onderweg.
0: Ja.
1: Stel mij absoluut zoiets Akira-achtig, één grote blop vlees.
0: Het is helemaal anders.
1: Ah, ja.
0: Het is ook niet dat zij een vrouw, zij een man wou worden en hij een vrouw. Ze wou gewoon allebei elkaar worden. En ze zijn begonnen met zich als elkaar te kleden. Dus altijd exact dezelfde outfit. Zoals je dat soms ziet bij tweelingsjes op straat. Ze deden dezelfde kleren aan. Dan zijn ze ook mekaars maniertjes gaan kopiëren. Ze zijn beginnen praten zoals mekaar. Ze zijn beginnen lichaamstaal van mekaar overnemen. En dan is de dokter gekomen. Ze zijn plastische chirurgie beginnen doen samen. Ze hebben alle twee dezelfde borstimplantaten genomen, zodat ze dezelfde
2: kuip
0: hadden.
1: Ja.
0: Ze hebben meer dan $200,000 aan operaties uitgegeven. Gezichtscorrecties.
2: Was dat ook overheidsgeld van Engeland?
0: Nee, dat is ook een raar verhaal. Dat is ergens in een brand geweest, waar dat ze dan met de verzekeringen van alles hebben kunnen regelen. Ja,
2: fraude.
0: Dat is een verhaal apart.
1: Okay.
0: Nee, ze hebben dat wel te goed gekregen, dat geld. Ze lijken helemaal op elkaar. Ze hebben hetzelfde gezicht, dezelfde borsten, dezelfde fysiek, dezelfde kleren. En ze leefden hun leven op die manier. Twee identieke figuren die samen eigenlijk één waren. Ze maakten kunst, ze deden samen psychedelica, ze amuseerden zich. En hun performance liep door in hun privé eigenlijk. Dus heel hun leven was hun kunst eigenlijk. In 2007 sterft zij in zijn armen. Dus als je heel lang als één geleefd hebt, is dat heel erg.
1: Traumatisch.
0: Traumatisch. Ja. En hij blijft doorgaan. En hij zegt, kijk, een van ik ben de helft in de fysieke wereld en zij is de helft in de immateriële wereld. En vanaf op dat moment wordt hij wij. En dan blijft hij... Is hij in wij beginnen spreken en zij was er altijd bij, onzichtbaar dan. En is blijven voortdoen. En de meeste, dat je daarnet zei van bewondering, de meeste mensen van Chicken nemen we omdat we iemand bewonderen. Maar ik weet niet of het bewondering is. Ik vind het heel interessant. Ik ben heel benieuwd naar wat drijft iemand om dat te doen. Maar ik weet niet of ik het een toffe mens vind of dat ik erbij zou... Allee, ja.
2: Ik begrijp wel dat er misvattingen zijn geweest over zijn satanische trekken.
0: Heeft zijn imago niet mee, hè?
2: Nee, het helpt niet.
1: Nee.
0: Ah, ik denk trouwens ook niet dat we hij mogen zeggen, maar ja, daar heb ik een fout in gemaakt.
1: Zunder.
0: En ik ben ook zo aan het denken, want er zijn mensen uit de omgeving die zeggen van ja, in hoeverre kunnen daar toestemming in geven? Wat als een van de twee wel meer macht heeft en die sleurt die mee in heel zijn... overal stond ook zijn naam op, in haar naam. Dus daar zijn ook wat vraagtekens bij te plaatsen. Maar binnen de context van, ik ga mijn leven helemaal als één soort act doen en ik wil alles in mijn leven opgeven om dat doel wat niemand anders heeft te bekomen, dat vind ik wel bijzonder. Dus daarmee wou ik die vandaag bij jullie brengen. Het is ook zeker de moeite om eens te gaan kijken naar foto's. Er zijn ook documentaires over gemaakt, heel interessant, waarin ze het beter gaan uitleggen dan dat ik het gedaan heb.
1: Maar en de persoon in kwestie, leeft die nog?
0: Nee, ik denk dat die een paar jaar geleden gestorven is.
1: Ja.
0: Ja. Dus voilà, bij deze.
1: Boeiend.
0: Het verhaal.
1: Ja.
2: Boeiend, dat was vooral in die SM-kelder.
0: Zet jij vader geworden, Corineke?
2: Ik denk dat het begint te komen. Zo. Ik weet niet van waar dat komt.
0: We gaan luisteren naar een muziek van Throbbing Gristle. Zo kunnen jullie luisteren wat ze gemaakt hebben.
1: En welk liedje gaan we horen?
0: Hamburger Lady, denk ik.
1: Ja. Staat hier klaar.
0: Hier gaan we.

0: bijzonder.
1: Het is muziek.
0: Ja. Ja, absoluut. Ik vond het wel fijn. Wat vond jij, Corine?
2: Ik vroeg mij af of het muziek was.
1: Dat mag.
2: Blijkbaar wel.
1: Dat is oké.
2: Ik had een beetje de vibe van zo documentaires over de Tweede of de Eerste Wereldoorlog, waar ze dan zo geluid plakken over stille beelden van vliegtuigen. Die bommen droppen dan.
0: Ah, ja, ja.
2: Daar moest ik heel de tijd aan denken.
0: Dan heb je exact begrepen waar het over ging.
2: Ja. Oké. Blijkbaar.
0: Well, op naar onze volgende rubriek. En onze volgende rubriek is iets lichtvoetiger. En het is een rubriek die probeert om een aantal dingen te combineren. Dus, beste Corinne, ik heb in AI ingegeven, we krijgen een gast, ze heet Corinne. En dit en dit en dit zijn allemaal kenmerken van Corinne. Wat is nu een weetje waar Corinne dat zij heel boeiend zou vinden? En ik ben uitgekomen bij curlingouders.
2: Curlingouders?
0: Curlingouders, ja. Weten jullie wat curlingouders zijn?
1: Ja.
0: Jij weet dat?
1: Ja.
0: Jij weet het niet.
2: Ik vraag me af hoe je daaraan gekomen bent.
0: AI kent u?
1: Kent alles.
2: Wauw, ja.
0: Dat is gelijk de tovenaar van Os.
2: Waaraan, jij kan het uitleggen.
1: Curling, mag ik?
0: Ah, maar als je moet raden,
2: Corinne. Als je het raden. Curling is toch zoiets met... Met stijltangen, zo tegenovergestelde van stijltangen. Als het dan niet stijl is.
1: Klopt.
0: Met van die dingen in uw haar. Zo.
2: Ja, zoals oude mensen bij de kapper.
1: Dat is permanent, dat is geen curling.
2: Nee.
0: Curling is met stenen petanken op het ijs en dan zo borstelen om de steen verder te
1: vegen,
0: krijgen.
1: Vegen.
2: Klinkt als iets dat ik leuk zou vinden.
0: We weten absoluut. Allemaal dat jij dat heel leuk zou vinden. En dan bestaat er dus het woord curlingouders. Wat is het, Randa?
1: Curlingouders zijn ouders die voor hun kinderen, zoals in de curling, om de steen vooruit te doen, gaan veegtje dat de steen verder vooruit kan gaan. Dat zijn ouders die alle obstakels voor hun kinderen proberen weg te nemen, zodat die zo gemakkelijk mogelijk door het leven glijden en geen wrijving tegenkomen, maar dat die verder geraken.
2: Vegen, dus.
1: Vegen.
2: Vooruit geveegd worden.
1: We weten allemaal dat als je te hard veegt op een steen, dat die erdoor kan vliegen en dat de mensen van de baan dan niet blij zijn. Dus ik heb daar allemaal vragen bij de curlingouders en de impact van de opvoedingsstijl, maar het bestaat.
0: Ja, absoluut.
2: En door mijn woordmopjes denk je dan de vaderrol bij Corinne is groot. We moeten over curlingouders spreken.
0: Voilà, nee. Maar we weten dat je enigszins bekend bent in het curlen.
2: Ja, toch wel.
0: En we kennen uw vader ook, die absoluut geen curling... Die aan de ene kant wel een curlingouder is, maar absoluut geen curlingouder op de dubbele betekenis, denk ik.
2: Klopt. Die ook niet bezig is met het tegenovergestelde van haar te stijlen.
0: Hij heeft wel een snor, hè.
2: Ik kan misschien wel suggereren om die eens te curlen, maar dat is alweer een heel andere kwestie.
1: Ja, voilà.
2: Op zijn Frans.
0: Zo gelijk hier culp. Waarom
1: Nu ben ik helemaal...
0: Voilà. Dus curlingouders, een sportanalogie. En dan dacht ik, misschien zijn er nog wel van die sportanalogieën. En die heb ik dan gevonden. Zoals een golfweduwe. Weten jullie wat een golfweduwe is?
2: Ik moet aan O.J. Simpson denken. Ja. Het is geen golfer, zeker?
1: Ik kan een huishoudelijk geweld.
0: Nee, dat was een baseballer, denk ik.
2: Dat is ook wel zwaaien met een stok, hè.
0: Ja, dat is waar. Wat is het verschil, hè?
1: Zo sportief zijt je toch niet blij.
0: Een golfweduwe.
1: Eén die haar vent doodklopt met een golf.
0: Nee. Een vrouw die structureel alleen thuis zit, omdat de man altijd maar gaan golfen is.
1: Oh. Dus ze is geen echte weduwe, maar een figuurlijke weduwe.
0: Ja.
1: Wordt er nog gegolfd? Ja, zeker.
0: Tina wel.
2: Het wordt nog gedaan,
1: Business.
0: En ik heb hier ook een paardenmeisje. Wat is een paardenmeisje?
2: Ja, als in zo een tutebelke dat dan haar paard alleen maar voorop schuift.
0: Exact, ja.
2: Ja, zo ken ik er.
0: Echt?
2: In een ver verleden heb ik nog mijn eerste studentenjob. Was effectief stallen uitkuisen.
1: Je bent staljongen.
2: Ja.
1: Oh, Corinne,
2: de stallenjongen,
1: Corinne,
2: inderdaad.
1: Hier kunnen menig stationsromans over u geschreven worden, hè?
2: Zeker, maar ook drama's over paardenmeisjes. Dat is... Goh. eindeloos.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Volgens mij is een paardenmeisje ook het rechtstreekse gevolg van curlingouders. Ik denk dat daar een combinatie
2: zit. Daar is een verband.
0: Ja. Kan zeker, ja. Het omschrijft een vrouw die obsessief is, heel dominante regels heeft en berucht staat om haar ongeremde, lichtelijk waanzinnige intensiteit in bed of in een relatie.
1: Kijk.
2: Daar zijn kenmerken waar ik niet aan gedacht heb, maar... Voilà.
1: Die in de stal niet tegengekomen zijn.
2: Nee, toch niet bij mij.
0: Nog eentje is neuskieën. De neuskier. Neusskier. Ik zie jullie heel bedenkelijk kijken.
2: Ja, ik probeer er iets bij te verzinnen, maar...
1: Het zijn van die mensen die met hun gezicht omhoog skiën. Omdat ze beter zijn dan de rest.
0: Een blik in uw ogen. Nee,
1: cocaïne
0: horen. Ja, absoluut. Ja, het gaat over
1: ineens
0: cocaïne.
1: Kwam het.
2: Uiteraard. Zo ja. Naïef.
0: De wieltjeszuiger. De wieltjeszuiger.
2: Ik denk dat je dit verzonnen hebt. Nee. Dat bestaat niet.
1: Dat AI dit verzonnen heeft.
2: Het is een illusion van AI.
0: Komt uit het wielrennen. Iemand die vlak achter zijn voorganger fietst om uit de wind te blijven.
2: Oh. Dat is en de dus, plakker.
0: Ja. Ja. Iemand die op het werk of in een groepsproject meelift op het succes en het harde werk van de anderen.
2: Ah ja, wij noemen dat een wielplakker.
0: Ah ja. Ja, dat is fout.
1: Gelukkig kan door deze psycho-educatie je leven terug beter hervatten.
2: Ah, ik ga hier als een beter persoon uitkomen.
1: Ik voel het wel.
0: Absoluut, dat is de bedoeling. Ja. U wordt geëduceerd.
1: We zijn aan het groeien, Corine.
0: De thuisfluiter.
1: Excuseer.
2: Ik heb het gevoel dat ik het weet.
0: Dan moet het zeggen.
2: Ik denk dat ik geen zin heb om het te zeggen.
1: Allee, kom.
2: Nee,
0: dan moet het zeggen.
2: Het komt niet.
1: Masturberen.
2: Ik denk dat het komt, maar... Nee, ik denk dat het er zit, maar het komt er niet uit.
1: Het is niet zoals de paarden, die kwamen wel.
0: We hebben trouwens een bezoeker die met een raket in zijn broek kwam dansen.
1: Dat heb ik niet gezien. Ja,
0: ik wel.
2: Het gewicht was achter mijn rug.
0: De thuisfluiter is iemand die in een conflict of discussie uit principe
2: altijd
0: de praktijk kiest.
2: Ik wist het wel.
0: Altijd de praktijk kiest voor haar eigen partner, familie of vrienden, ongeacht of ze gelijk hebben of niet. Dus iemand, een scheidsrechter die altijd in het voordeel van de thuisvloeg pleit.
1: Mijn schoolkind.
0: Ja.
1: Dat zijn ook keuringouders, hè? Alles komt samen.
2: Ja.
0: We hebben ook nog een parachutemanager. Ik ben ervan overtuigd dat we die allemaal al ontmoet hebben.
2: Parachutemanager.
1: Een toenaam.
0: De parachutemanager.
2: In die zin dat hij alles probeert te controleren en ergens boven houdt.
0: Nee, het is nog erger.
1: De paraplu open doen en het...
2: Boven zichzelf. Die de enige parachute voor zich neemt en de rest laat crashen. Is het zoiets?
0: Het is een leidinggevende die van de ene dag op de andere vanuit de lucht op een toppositie wordt gedropt. Deze persoon heeft de interne rangen of standen volledig overgeslagen, kent de werkvloer niet en landt pardoes op de stoel van de baas waar hij eigenlijk incompetent is.
1: Dat is herkenbaar.
0: Kennen
2: dat is potentieel toekomstig herkenbaar. Ja, er kan veel gebeuren. Ik denk dat we allemaal zo iemand kennen.
0: Ja, absoluut.
1: Spijtig.
0: Ja.
1: Stop daarmee. Stop daar gewoon mee.
0: Ja.
1: Lieve mensen, alsjeblieft.
0: Ga broodjes bakken of maak potjes uit klei.
2: En beloon de hardwerkende mens die er al is.
0: Maar laat ons doen, alsjeblieft. Goed, we gaan op naar het volgende liedje. En het volgende liedje is een liedje van Corinne. Je hebt een aantal liedjes bij vandaag. Dit is het eerste. Ik zie hier Kampvuur staan.
2: Ja, opnieuw. Ik verwees daar net al naar Vlaamse muzikanten. Ja? Opnieuw Vlaamse hip-hop. Maar niet de bling-bling-boom-boom hip-hop, maar de...
1: Is er Vlaamse bling-bling-boom-boom hip-hop?
2: Helaas.
1: Ook? Ja, okay.
2: Ja, dat is nog misschien voor een andere aflevering. Graag. Maar echt wel de moeite om niet de moeite te vinden. Dit is echt authentiek, puur. Maar ik laat het voor zich spreken.
0: Het heet Kampvuur en het is van...
2: Droge Piet en Mon. Droge P.
3: Ik wil meer

0: Ey, ik mag dat ook eens. Mister van Bam, hang met bokkels nog haar raam. Brokkeltoppen op de dam, tap moppen op de tram. Mijn stad weer te mottig, not the money Rotterdam. Droge beat encore omdat het kan. Yep, bedankt.
1: Ik zet mijn zinnen nog een laatste keer op een huis aan de oevers van een opgedroogd zoetwatermeer. Zonder vogelkooi, wel een kattenluik langs opzij. Haankip aan kuikens erbij en een opgeblazen hangbuik zwijn rollend in de modder onder een wolk blauwe vlinders. Een twijfel houdt me binnen, kwestie van zelfvertrouwen vinden in mijn houten vingers. Aan een touwtje slingeren dromenvangers boven mijn bed en elke nacht vlinder.

0: Mooie keuze, Corina.
1: Dank je, dank je.
0: Ja, het is iets, denk ik, wat we anders niet snel zouden spelen hier.
2: Klopt, klopt.
0: Dus u helpt aan de diversificatie van onze playlist.
1: Hoe diverser, hoe beter.
0: Absoluut, ja, ja, zeker wel. Oké, brengt ons bij de volgende rubriek. En de volgende rubriek is een eerste spelelement in onze aflevering.
1: Zijn er spelletjes van?
0: Er zijn spelletjes, ja. Het spelelement is als volgt. Het zijn de 100 seconden. Dus het is kort en krachtig. Mm-hmm. Ik heb een soort raadsel meegebracht, bestaande uit een zin of twee, drie. En dat is de informatie die jullie krijgen. En dan met ja-nee-vragen moeten jullie erachter komen wat is er daar nu net gebeurd en naar waar refereert het. Jullie spelen samen, jullie spelen niet tegen elkaar, maar moeten er samen proberen achter te komen. Jullie hebben 100 seconden de tijd.
1: Kan ik wel meer winnen?
2: Ja.
1: Randen?
2: Ja, ja, ja, er is altijd een prijs voorzien. Deze maand heeft Ingrid die voorzien.
0: Ja.
2: En die komt... Nee, het is niet waar. Ik heb die voorzien en die komt straks.
0: Ah ja,
2: die wordt straks uitgereikt tijdens de rest van het programma.
1: We gaan het samen doen.
2: Gezien het... Ja, als we winnen, hè. Ja,
1: ja het is aan. Ook samen winnen.
2: Ja, het ja. is samen winnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is een prijs voor ons alle drie, eigenlijk.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Daar mooi.
0: Kunnen we naar uit.
2: Samenwerking is belangrijk.
0: Ik ga het raadsel voorlezen en als het voorgelezen is, dan starten de 100 seconden. Goed?
2: Lees maar voor.
0: Ze wilden allemaal een echte jongen zijn. Dat was niet gelogen, maar ze veranderden in varkens. Ik ga nog eens. Ze wilden allemaal een echte jongen zijn. Dat was niet gelogen, maar ze veranderden in varkens. We zijn bezig.
1: Waren er dingen wel gelogen?
0: Nee. Nee.
2: Is het een sprookje?
0: Ja.
2: De Pinocchio.
0: Ja.
1: Maar wat weten we het al.
2: Voilà, we zijn gewonnen.
0: Nee. Wat is er met Pinocchio?
2: Pinocchio wou ook een echte jongen zijn.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Maar
0: ze veranderden in varkens.
1: Ze veranderden in varkens. Daar zit ik nog even vast.
0: Je mocht vragen stellen.
2: Ja.
1: Leven, als in... Ze bleven varkens voor altijd?
0: Nee. Het werden niet echt varkens, maar...
2: Varkens in stoute jongens.
1: In gedrag.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Vatzige, vieze zwijnen. Bepaalde milities van kanten die... Ik ga zwijgen.
0: Je mocht vragen stellen, hè.
2: Ah ja, juist.
1: Nee, vragen.
0: Ja.
2: Schweinerei.
1: Ze werden lang jongens. Varkens, ze deden dat lang.
0: Gewoon, ja, even, ja.
1: Even.
2: Dus ze hebben het uitgangen.
0: Ze hebben het uitgangen.
2: Ze hebben het
0: wie heeft het uitgangen? Dat is misschien wel zinvol om...
2: Zitten we nog altijd in het sprookje?
0: Nee, we zitten niet. We zitten in de periferie van het sprookje.
2: De periferie. Iemand heeft het uitgangen.
0: Een aantal mensen hebben het
2: een
0: uitgangen.
2: Een aantal mensen... Ja, politiek? Geschiedenis,
0: nee, nee, nee, nee, nee.
1: Niet politiek, op vriendenniveau.
0: Wat gebeurt er als er zo'n film uitkomt?
2: De première.
0: Ja.
2: En ze
1: acteurs.
0: Ja, ja. Niet de acteurs van de film, maar...
2: De regisseur, de omringende...
1: De
0: ze willen daar ruchtbaarheid aan geven, dus...
2: Oh, hebben ze zelf... They started a riot.
0: Maar wie? Wat hebben ze gedaan om ruchtbaarheid te geven aan de film?
1: Ruchtbaarheid? Wat is ruchtbaarheid?
2: Oh! Iemand anders zijn vrouw beledigd op de Oscars.
0: We zijn erdoor. Nee, ja... Nee. We zijn in 1940... En Pinocchio, de film waar dat je heel snel op uit werd, Pinocchio, de film van Disney, komt uit in de cinema. En de mensen van Disney, de PR-mensen van Disney, denken we gaan ruchtbaarheid geven, we gaan een promo-actie doen.
1: Op en... die manier ruchtbaarheid.
0: Ja, ja.
1: Als je zo moeilijke woorden gebruikt, is het extra lastig voor ons. Hè?
0: Het zal mijn schuld zijn.
2: Terug kleine potten maken.
0: En de ruchtbaarheid ging als volgt dat ze mensen met dwerggroei hebben ingehuurd om bovenop het theater, ik ga je ondertussen een foto tonen, om bovenop het theater dus, heb je een afdak waar dat je binnen kunt. In de cinema heb je zo een standaard afdak. Ja. Daarbovenop hadden ze mensen met dwerggroei in Pinocchio-kostuums gezet.
2: Oh.
0: Voor de première. Om dus te wuiven naar de mensen die binnenkomen en die hartelijk welkom te heten, alle kinderen. Nu, ze hebben die heel vroeg, die mensen daar heel vroeg opgezet. En ze hebben die dan ook wat eten gegeven, maar vooral ook drank. En de kleine mensen in kwestie zijn behoorlijk beginnen drinken, zijn heel dronken geraakt, vonden die kostuums te warm, dus hebben die helemaal uitgedaan. En zijn daar half naakt of naakt dronken ervan boven. Zijn vieze dingen beginnen roepen naar de kinderen die daar binnenkwamen. De verhalen liggen wat uiteen, maar de meest sappige verhalen vertellen ook nog eens dat de politie is moeten komen en hen in kussens lopen heeft...
2: Gevangen.
0: Heeft, ja, nee, moeten omhullen, omdat ze anders naakt naar beneden moesten komen. De kleine mensen die de Pinocchio-kostuums hebben uitgedaan.
1: Geen reclame voor. Nee. Mensen met dwerggroei.
0: En voor Disney en voor Pinocchio.
1: Ja, ook.